0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
2: Clara, live.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwd.

0: inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kissy, Kendo, lekker op vakantie. Kissy, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Clara Life.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Clara, live.

0: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor veel doden. Verschillende gebouwen in Caracas zijn ingestort. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Hij heeft het over een schrikbarend hoog aantal doden. Buschauffeurs die flexijobben bij verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan. De controles schieten ook tekort, zegt Pieter Thijs van het ACV.
1: Wie dat meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal. Zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dat nog moeilijk om

0: uur. En die 1-0 overwinning tegen Zuid-Korea volstond om over de Koreanen te wippen naar de tweede plaats in de groep. Een nieuw hoogtepunt in het lange voetballeven van Hugo Broos. In de 16e finales ontmoet Broos gastland Canada. Mexico zette zijn groepswinst nog meer in de verf door Tsjechië te verslaan met 3-0, goed voor het maximum van de punten. Zuid-Korea is derde in de stand met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
1: Uit andere groepen mogen Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada al zeker door naar de volgende ronde. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar tot 25 graden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
3: Goedemorgen. De thermometer in de wagen wees vanmorgen nog 26 graden aan. Ik hoop dat u toch een beetje hebt kunnen slapen in deze hitte. We zullen het misschien moeten doen met wat minder slaap vanmorgen, maar niet met minder mooie muziek. Welkom bij Espresso.

En zo werd het nog een paar graden warmer hier met het Summertime van George Gershwin, gezongen door de Zuid-Afrikaanse sopraan Masabane Cecilia Rangwanasha. Harpiste Anne-Sophie Bertrand dan heeft een nieuw album uit met muziek van componisten uit de 19e eeuw die, wanneer ze in Berlijn waren, graag afzakten naar de Tiergartenstraße waar Amalie Beer woonde. Niet alleen een rijke, maar ook een invloedrijke dame die daar in haar salon grote denkers, kunstenaars, wetenschappers en componisten ontving. En dit was ook een graag geziene gast bij vrouw Beer, Frans Lee.

Un sospiro van Franz Liszt in een arrangement voor harp uit het nieuwe album van Anne-Sophie Bertrand. En dit was vorige week nog onze felgesmaakte keuze van Clara, Journey to the Unknown van Nana Ossei. Toen hij 4 jaar geleden vanuit Ghana in ons land arriveerde, regende het hier in Brussel pijpen stelen, dat herinnert hij zich nog goed. En daar moest wel een nummer van komen, Belgium and Rain.

the music play. My birthday and cake, like birthday.

Belgium and Rain. Een beetje regen zou nu wel welkom zijn. Nana Ossey en Roland van Kampenhout deed ook mee in dit nummer. En als u Nana Ossey eens live aan het werk wil horen, hij speelt op 9 juli om 6 uur 's avonds een set in de Music Mania aan de Kraanlei in Gent. Espresso.

Een van de twintigers van dit seizoen, violiste Luna de Mol. Met een deel uit de sonate voor viool en piano van Francis Poulenc. Het is bijna 7:30, dadelijk wat nieuws, maar eerst nog deze serenade van Mozart.

0: Een deel uit een serenade van Mozart met violist Alexander Janicek en het Scottish Chamber Orchestra. Het is 6:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen.
1: Ja, vannacht is daar de noodtoestand afgekondigd. De 2 aardbevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er wordt gevreesd voor heel veel doden. Op de beelden die binnenkomen zijn in elk geval veel ingestorte gebouwen te zien in de hoofdstad. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Het eindigt als 2e in zijn groep na gastland Mexico. De andere landen die al zeker zijn van de 16e finales zijn Brazilië, Zwitserland, Canada, Marokko en Bosnië en Herzegovina. Het weer, het KMI kondigt voor morgen code rood af voor hitte in Limburg en Luik. Dan is 40 graden mogelijk. Vandaag ook al extreem warm, tot 38 graden in de grote steden. Ontsnappen aan de hitte kan alleen op het strand aan onze kust, daar tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

Een foxtrot uit de Tänzerische suite van Eduard Künneke met een swingend Münchner Rundfunkorkest onder leiding van Ernst Theiss. De geur van de magnoliabomen in bloei, de boten op de Mississippi en overal muziek in de straten. Do you know what it means to miss New Orleans? Wel, hij kan het weten, want hij is er geboren. Louis Armstrong en his Dixieland 7.

chanson napolitaine van Cécile Chaminade met Raffaele La Ragione op mandoline. En deze muzikanten spelen het slotconcert van Ma Festival in Brugge. Théotime Langlois de Zwart en Le Consort met de niet te missen Vier Seizoenen van Vivaldi.

De zomer uit Le Quattro Stagioni van Vivaldi door Théotime Langlois de Swart en Le Consort. En ze gaan die vier seizoenen van Vivaldi dus integraal spelen op het slotconcert van MA Festival Brugge. Dat is op zaterdag 8 augustus. Het is bijna 7 uur intussen. Straks krijgt u weer een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. En we trekken ook naar het SMAK in Gent, want daar staat een geweldig kunstwerk van Joseph Beuys dat hij maakte op vraag van Jan Hoet. En ik vertel u straks waarom we het daarover gaan hebben vanmorgen. Eerst nog even een koffie halen.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Het KMI geeft voor morgen code rood uit voor de hitte in Limburg en Luik. En op het WK voetbal zijn al 7 landen geplaatst voor de volgende ronde. Ook Zuid-Afrika met trainer Hugo Broos is erbij. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zware aardbevingen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Interim-president Delcy Rodríguez heeft alle dokters, verpleegkundigen en ander medisch personeel opgeroepen om te gaan werken.
3: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd.
4: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo.
2: Want er wordt dus gevreesd voor heel veel gewonden en doden. Officieel is er voorlopig sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar dat aantal zal meer dan waarschijnlijk nog oplopen, zegt correspondente Nina Jurna.
3: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Maar ook mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht. Ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurde ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Het KMI geeft voor morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Elders blijft het oranje. Morgen kan het lokaal.
3: En ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Het KMI geeft voor morgen code rood voor hitte in de provincies Luik

0: Daardoor gaat die lucht ook wat samengedrukt worden. Denk bijvoorbeeld aan het opblazen van je band met een fietspomp. Nadien heeft die fietspomp eigenlijk warm. Dat effect gaat men voelen vooral in de provincies Luik en Limburg.
1: Het KMI vraagt mensen vooral om veel te drinken. Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat de controles niet sluitend zijn. Truide Marie.
2: Frank, de naam is fictief, werkt bij een vervoersbedrijf als opleider. Hij getuigt anoniem. We vervormen zijn stem met AI. Hij heeft zelf bijgeklust als chauffeur, maar respecteerde wel de rij- en rusttijden. Maar hij ziet dat anderen dat niet doen.
3: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar een paar uurtjes geslapen. Spreken we over 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens.
2: De vakbonden kennen het probleem. Bijklussen binnen de sector is toegelaten, maar controle op rij- en rusttijden is niet sluitend. Dat zou wel kunnen met een soort digitale tachograaf, legt Pieter Thijs van ACV Openbare Diensten uit.
4: Chauffeur dient bij aanvang van een rijprestatie zijn bestuurderskaart te activeren via het tachograaf. Op die manier is er een sluitende registratie, ongeacht welke activiteiten dat iemand combineert.
2: Hoeveel flexijobbende chauffeurs over de schreef gaan, valt moeilijk te achterhalen.
1: In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft president Donald Trump de feestelijkheden voor 250 jaar Amerika gelanceerd. Dat gebeurde met een groot evenement op de National Mall. Onze correspondent Thomas de Grave was erbij.
5: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen.
6: Donald Trump gaf hier op de National Mall in Washington persoonlijk het startschot voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika. Oorspronkelijk zou dit een concert worden met verschillende Amerikaanse artiesten, maar die zegden bijna allemaal af, omdat ze het evenement te nauw verbonden vonden met het Witte Huis. Maar die artiesten die worden hier door de aanwezigen niet gemist.
7: It is disappointing, but regardless we're gonna celebrate.
6: Het publiek hier bestaat voornamelijk uit aanhangers van de president. Trump heeft namelijk het concert omgevormd tot een evenement met zichzelf bovenaan de affiche. Klassieke muziek wordt afgewisseld met popmuziek. Allemaal favorieten van Donald Trump. En we hoorden ook speeches van regeringsleden en de president zelf die zijn eigen beleid aanprees.
5: The Gulf of America.
6: Maar dat vond het publiek hier helemaal niet erg.
8: He's the one that's making America great again.
1: Een brok sport dan. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico. Bij het laatste fluitsignaal viel Hugo Broos op de knieën. Hij stopt na dit toernooi als trainer. Elke trainer droomt ervan om op deze manier afscheid te kunnen nemen. En het was heel emotioneel, zegt hij.
9: When you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
1: De andere landen die al zeker naar de 16e finales mogen zijn Brazilië, Zwitserland, Canada, Marokko en Bosnië en Herzegovina. Opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar tot 25 graden. Morgen is dus 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Vooraan twee zware aardbevingen in Venezuela. Er is al sprake van 32 doden en 700 gewonden, maar de beelden van de verwoestingen in de hoofdstad Caracas doen nog veel erger vrezen. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Designer outfits, tandjuwelen, opvallende bontjassen, zware gouden kettingen en vrijwel altijd een zonnebril. De Franse megaster Sofiane Bamard doet de wenkbrauwen fronsen in de klassieke muziekwereld. Maar hij lokt wel de grote massa naar de zalen. Volgend jaar geeft hij een concert

Hij pendelt tegenwoordig tussen Parijs en L.A., deze Sofiane Pamart. Een megaster in Frankrijk en vastbesloten om nu ook de rest van de wereld te veroveren. Dit was Sunrise in Your Eyes, een nummer uit zijn jongste album Movie. Een uitnodiging tot vertragen, zegt hij. Net als naar de film gaan, dat is een van de laatste plekken waar je je telefoon uitschakelt om gewoon in het moment te zijn.

Shenandoah. Nieuw werk van Caroline Shaw. Hier samen met celliste Andrew Yee van het Attacca Quartet, waar Caroline Shaw ook al eerder mee samenwerkte.

Het Busch Trio met een deel uit Beethovens tweede pianotrio. In deze opname van het Czech Philharmonic Orchestra en Sir Simon Rattle werd bedolven onder de superlatieven. De Slavische dansen van Antonín Dvořák. Tijdschrift Gramophone sprak van een pure vreugde waarbij het orkest deze muziek overduidelijk in het bloed heeft zitten.

De derde Slavische dans van Antonín Dvořák. Muziek die in het DNA zit van dit Czech Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Simon Rattle. En tot aan het nieuws van 7:30 is dit nog een sonate voor piano vierhandig met Heidi Hendricks en Levente Kende.

0: Heidi Hendricks en Levente Kende in een sonate van Edgar Tinel. Het is 7:30. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Jij volgt de ontwikkelingen in Venezuela na 2 zware aardbevingen.
1: Ja, want er wordt daar gevreesd voor heel veel doden. Op dit moment is er al sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar aan de ingestorte gebouwen in de hoofdstad Caracas te zien, kan het nog veel erger worden. Het epicentrum van de bevingen lag op 200 kilometer van Caracas. Ze gebeurde rond 6:00 s'avonds plaatselijke tijd. Op een moment dat veel mensen thuis waren, omdat het een nationale feestdag was in Venezuela. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico. Na vannacht gaan Brazilië en Zwitserland als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Canada en Marokko zijn als tweede ook geplaatst. En Bosnië en Herzegovina is als een van de beste derdes ook al zeker van de volgende ronde op het WK. Het weer dan. Het KMI kondigt voor morgen code rood af voor hitte in Limburg en Luik. Dan is 40 graden mogelijk. Vandaag ook al extreem warm tot 38 graden in de grote steden. Ontsnappen aan de hitte kan alleen op het strand aan onze kust. Daar vandaag tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De hitte, er is geen ontkomen aan vandaag, ook niet in het persoverzicht. Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen vindt het bijna grappig om te zien hoe politici proberen om politiek munt te slaan uit de hittegolf. Minister van Defensie Theo Franke liet weer eens een kans liggen om zijn mond te houden over iets waar hij niets van kent. Het is een constante in de commentaren van veel N-VA'ers en in het beleid van de partij. Vooral geen alarmisme over de klimaatopwarming en de gevolgen ervan. Deze hittegolf zou tot wat meer solidariteit en zorg voor elkaar moeten leiden. Maar wie hoopte dat de politiek daarin het goede voorbeeld zou geven, is eraan voor de moeite. In de morgen lezen we over een getuigenis ingestuurd door een ambulancier. Onderweg naar een noodgeval zakt een man in elkaar op straat, vermoedelijk door een hartinfarct, uitgelokt door de extreme hitte. Volgens de ambulancier is het een duidelijk voorbeeld van de extra druk die deze hittegolf op de hulpdiensten legt. Want naast de gebruikelijke oproepen komen er nog een heleboel hittegerelateerde interventies bij. Veel van die interventies zijn vermijdbaar. Daarvoor mogen we gerust ook naar de overheid kijken, vindt Cathy Galle. Intussen woedt er een polemische strijd tussen de fans van airco en de mensen die liever meer bomen willen. Lieve Sioen ziet er een schijntegenstelling in de Standaard. We zullen natuurlijk én veel meer bomen én meer koeling nodig hebben om huizen, scholen of rusthuizen leefbaar te houden. Adaptatie is echt niet zo moeilijk. De rapporten zijn geschreven, de beleidsmaatregelen bekend en op veel plaatsen zelfs in beperktere of grotere mate in uitvoering. Moeilijk is vooral profileringsdrang overstijgen, neuzen in dezelfde richting zetten, ambitie opschalen en het beleid op elkaar afstemmen. Ook Isolde van den Einde heeft het in het laatste nieuws over die airco-strijd. Het debat over de aanschaf van airco drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is een feit en daar moeten we ons aan aanpassen. De overheid moet zorginstellingen voorzien van koeling, of het nu om rusthuizen, ziekenhuizen of kinderopvang gaat. Iedere partij is nu dus voor airco en iedere partij beseft het belang van de natuurlijke airco, bomen. Je moet het allebei gewoon doen. Bart Haak is erg kritisch voor Les Engagés in de Tijd. Politici zouden beter moeten doen dan te proberen kiezers te verleiden door bedrijven weg te jagen. Het is teleurstellend dat uitgerekend Les Engagés, dat met serieus het politieke centrum heroverde, in die val trapt. Aanleiding is het idee van partijvoorzitter Verhoogstraten om een belasting in te voeren op roerende vermogens van meer dan 500.000 euro. Dat schoot Fabien Pinkaars, de oprichter van de Waalse techparel Odo, in het verkeerde keelgat, omdat Les Engagés het verschil niet ziet tussen theoretisch vermogen en liquiditeit. Onze auto's lijden aan obesitas. Ze worden steeds groter en zwaarder. En dat brengt een hoop ellende met zich mee, schrijft Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad. Het is gevaarlijk. En er zijn ook praktische bezwaren. Je kunt niet verwachten dat heel Europa straten en pleinen heraanlegt om steeds grotere auto's te kunnen slikken. De constructeurs zullen met een oplossing moeten komen. Technisch vernuft hebben ze genoeg. Ze hebben in een niet zo lang verleden schommelsoftware bedacht om hun uitstoot te verbergen. Dan moet het ze toch zeker lukken om hun auto's ook weer wat kleiner te krijgen. Opluchting in Limburg. De ziekenhuizen van Mazeik en Tongeren kunnen volwaardig blijven bestaan, volgens de Limburgse socialisten van vooruit. Maar volgens CD&V en N-VA zijn de plannen en mogelijke hervormingen nog niet helemaal afgeklopt. Ziekenhuisbeleid is kwetsbare materie. Ziekenhuizen maken deel uit van het weefsel van een regio en verdienen beter dan gekissebis tussen partijen, vindt Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg. Een lange termijnplan dat door de hele regering wordt gedragen, dat zou pas een vruchtbare dag zijn voor Limburg. Het is donderdag 25 juni. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

We laten ze graag nog eens langskomen hier, de twintigers van dit seizoen. Deze sloot het rijtje af, Stan Geudes met zijn Theorbe, in een gigue van Marijn Marijn. En weet dat alle concerten van de twintigers nog te herbekijken en te herbeluisteren zijn via het Klare Kanaal op VRT Max.

0: trois pièces voor cello en piano van Nadia Boulanger. Dat waren Alexandra Dariescu en Richard Howard.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week Oh Innocent Heart van Iknovara, het kwartet van gitarist Haroun Iqbal. Haroun was vorig jaar een van de twintigers, dus hij staat sowieso op onze radar. Op zijn nieuwe album blendt Haroun Iqbal hedendaagse jazz met Noord-Indiaanse klassieke muziek. Hij trok enkele jaren geleden zelfs speciaal naar Delhi om de muziek ervan dichtbij te bestuderen. En hoewel Haroun Iqbal voor deze plaat de halve wereld heeft afgereisd, gaat Oh Innocent Heart in de eerste plaats toch vooral over zichzelf. Dat vertelde hij enkele weken geleden nog in Music Matters.
2: In het maken van deze plaat ben ik ook echt mezelf tegengekomen. Oorspronkelijk was het plan eigenlijk van, ik wil een perfecte balans vinden tussen Indische muziek en jazz. Dus een plaats kunnen creëren waar zowel een Indische muzikant als een jazzmuzikant zich constant gewoon perfect voelen en hun sterktes kunnen laten zien. Gaandeweg heb ik ontdekt dat dat niet echt mogelijk is, dat je gewoon concessies moet doen van dit stuk is dan weer meer jazz, de jazzmuzikanten voelen zich goed, maar dan kunnen we hier helemaal in dat Indische gaan en dus met die balans moet je gaan spelen. En in het maken van die plaat ben ik ook mijn eigen culturele identiteit ontzettend tegengekomen. Ik heb een Pakistaanse vader, een Belgische moeder. Ik ben hier opgegroeid. Je komt daar heel veel tegen. Je wordt daar heel veel mee geconfronteerd. Soms negatief in vormen van racisme. Soms positief, omdat mensen juist leunen naar exotisme zelf. Dus met deze plaat hebben we dan eigenlijk geprobeerd heel het spectrum van multiculturele identiteit, hoe dat je kunt voelen als halfbloedje, of hoe dat je het ook moet noemen, hoe dat je soms heel Vlaams of heel Pakistaans kunt voelen, is deze plaat ook soms heel jazz, andere keren heel Indisch en soms schippert het er mooi tussenin.

Oh, Innocent Heart. Het titelnummer uit het gelijknamige nieuwe album. Tweede album al van gitarist en componist Haroun Iqbal en zijn kwartet Iqnovara. Het is onze keuze van Clara deze week. De laatste keuze van Clara van dit seizoen. Morgen laat ik u nog één nummer daaruit horen. Zo, het is bijna 8 uur, maar pianiste Alice-Sara Ott laat zich niet opjagen. Ze speelt nog deze nocturne van John Field tot aan het nieuws van 8.

En pianiste Alessara Ott speelt niet luid meteen. Dit is nog John Dowland en het was Thomas Dunford die u hoorde. En zo meteen Ruby Hughes, Reinhard van Mechelen, Paul Agnew en Alain Bouet. In dit Oh Now I Need My Spart van John Dowland.

0: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Venezuela vallen al zeker tientallen doden na twee zware aardbevingen. Het KMI geeft voor morgen code rood uit voor de hitte in Limburg en Luik. En op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika met Hugo Broos zich geplaatst voor de volgende ronde. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden gevallen na twee zware aardbevingen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Interim-president Delcy Rodríguez spreekt van een tragedie en heeft alle dokters, verpleegkundigen en ander medisch personeel opgeroepen om te gaan werken.
1: Ik wil pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto.
0: Want er wordt dus gevreesd voor nog veel meer doden. De kuststad La Guaira is heel zwaar getroffen. En ook in de hoofdstad Caracas zijn er veel ingestorte gebouwen. Het ziet er rampzalig uit, zegt correspondente Nina Jurna.
2: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dat dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht, ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden worden. Dan raadt het KMI aan om onder andere extra te drinken, veel te rusten, in een koele ruimte te verblijven en zoveel mogelijk de zon te vermijden. Je volgt het best ook de adviezen van de overheid op, zegt David de Henouw van het KMI.
3: Dat wordt advies gegeven om daar inderdaad goed naar te luisteren, omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019 en een aantal zomers geleden ook één keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger, maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
0: Morgen dus code rood voor Limburg en daar komt de provinciale veiligheidscel de volgende uren nog samen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Gouverneur Jos Landmeters.
4: We zitten met ziekenhuizen, we zitten in onze provincie met gevangenissen, we zitten met heel wat instellingen waar kinderen zijn enzovoort.
0: En daar komt de provinciale veiligheidscel de volgende uren nog samen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Gouverneur Jos Landmeters.
4: We zitten met ziekenhuizen, we zitten in onze provincie met gevangenissen.

0: Chauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat de controles niet sluitend zijn. Truide Marie.
1: Frank, de naam is fictief, werkt bij een vervoersbedrijf als opleider. Hij getuigt anoniem. We vervormen zijn stem met AI. Hij heeft zelf bijgeklust als chauffeur, maar respecteerde wel de rij- en rusttijden. Maar hij ziet dat anderen dat niet doen.
2: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar een paar uurtjes geslapen. Spreken we over 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens.
1: De vakbonden kennen het probleem. Bijklussen binnen de sector is toegelaten, maar controle op rij- en rusttijden is niet sluitend. Dat zou wel kunnen met een soort digitale tachograaf, legt Pieter Thijs van ACV Openbare Diensten uit.
3: Chauffeur dient bij aanvang van een rijprestatie zijn bestuurderskaart te activeren via de tachograaf. Op die manier is er een sluitende registratie, ongeacht welke activiteiten dat iemand combineert.
1: Hoeveel flexijobbende chauffeurs over de schreef gaan, valt moeilijk te achterhalen.
0: De controledienst van de politie onderzoekt of de zone Rivierenland in de regio Mechelen jobstudenten PV's heeft laten opstellen. Dat staat in de Morgen. Jobstudenten bij de politie zouden toegang gekregen hebben tot privégegevens in politiedatabanken, tot camerasystemen en ze zouden zelf de PV's opgemaakt hebben. Dat is strafbaar. Volgens de controledienst is het de eerste keer dat er voor zulke feiten een onderzoek loopt tegen een politiezone. In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft president Donald Trump de feestelijkheden voor 250 jaar Amerika gelanceerd. Dat gebeurde met een groot evenement op de National Mall. Onze correspondent Thomas de Graven was erbij.
4: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen.
5: Donald Trump gaf hier op de National Mall in Washington persoonlijk het startschot voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika. Oorspronkelijk zou dit een concert worden met verschillende Amerikaanse artiesten, maar die zegden bijna allemaal af, omdat ze het evenement te nauw verbonden vonden met het Witte Huis. Maar die artiesten die worden hier door de aanwezigen niet gemist.
6: It is disappointing, but regardless, we're gonna celebrate.
5: Het publiek hier bestaat voornamelijk uit aanhangers van de president. Trump heeft namelijk het concert omgevormd tot een evenement met zichzelf bovenaan de affiche. Klassieke muziek wordt afgewisseld met popmuziek. Allemaal favorieten van Donald Trump. En we hoorden ook speeches van regeringsleden en de president zelf die zijn eigen beleid aanprees.
4: The Gulf of America.
5: Maar dat vond het publiek hier helemaal niet erg.
7: He's the one that's making America great again.
0: Sport. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich geplaatst voor de volgende ronde. De ploeg van trainer Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico en raakt voor de allereerste keer door de groepsfase. Meteen na de wedstrijd viel Hugo Broos op de knieën. Hij stopt na dit WK als trainer en voor hem is er niks mooiers dan je carrière zo te kunnen afsluiten.
8: When you can end a career like I had, on this way, I think everybody of every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
0: Na vannacht gaan Brazilië en Zwitserland als groepswinnaars door naar de volgende ronde. Canada en Marokko zijn als tweede ook geplaatst. En Bosnië en Herzegovina eindigde derde in zijn groep, maar is ook al zeker van de volgende ronde. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar halen we tot 25 graden. Morgen is dus 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Vooraan twee zware aardbevingen in Venezuela. Er is al sprake van 32 doden en 700 gewonden. De beelden van de ingestorte gebouwen doen voor nog veel erger vrezen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
10: Goedemorgen, het is donderdag. Straks krijgt u de laatste aflevering van dit seizoen van Eerste Hulp bij Klassiek. En we gaan ook nog naar het Smak in Gent, waar ze een bekend kunstwerk van Joseph Boy

Wirtschaftswerte uit de collectie gehaald hebben om het deze zomer opnieuw te laten zien. Waarom, dat vertel ik u straks rond 9:15. Welkom weer bij Espresso.

Een quintet van Jean Gras in een bewerking die marimbaspeelster Vasilena Serafimova maakte voor zichzelf en het quatuor Ardeo. En met deze muziek openen ze morgenavond ook hun concert op het festival Muziek 3 om 9 uur in Studio 4 van Flachet. En dit is de single uit een album dat morgen bij Blue Note verschijnt van de Zuid-Afrikaanse jazzpianist Nduduzo Makatini. Dat nummer heet Kuzulola. Dat is een woord uit het Zulu dat letterlijk het zal voorbijgaan betekent. Beproevingen zijn maar tijdelijk.

0: aux autres là. Voilà, moi.
1: Dudujo Makatini met de single uit zijn nieuwe album dat morgen verschijnt. Geproduceerd trouwens door zijn zoon van 18.
2: Espresso.
1: Clara en Sander zorgen voor verkoeling met hun nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Want ze hebben het over El Sombrero de Tres Picos van de Spaanse componist Manuel de Falla. En zo'n sombrero komt wel van pas met dit weer. Maar blijkbaar gaat zijn balletmuziek toch niet over hoeden of andere verkoelingstips.
3: Het is een grappig verhaal over een magistraat. Hij doet zijn wandelingetje en plots ontmoet hij daar een molenaarsvrouw. En die is op slag verliefd op haar, ergens op het Spaanse platteland.
4: En is die liefde wederzijds?
3: Nee, helemaal niet. Nee. De vrouw die ziet haar man heel graag, maar ze wil de magistraat wel eens een lesje leren. En dus haalt ze allemaal grappen uit, samen met haar man en met de mensen uit het dorp.
4: Lijkt soms zelfs een beetje op slapstick, vind ik. Zowat Spaanse slapstick.
3: Dat was het ook zeker en vast. Want ondertussen probeert dus die magistraat de molenaarsvrouw te verleiden. En die vrouw speelt dat een beetje mee, want een van de dansen in dit werk is de dans, de verleidingsdans van die molenaarsvrouw. En dus op een bepaald moment lokt ze de magistraat met een tros druiven. Ze lokt hem naar een afgelegen plek. Hij denkt natuurlijk dat hij eindelijk een beet heeft. Tot plots haar man uit de struiken springt en hem een flinke mep geeft.
4: Voor een magistraat vind ik nu wel dat hij zich gemakkelijk laat verleiden. Gewoon een tros druiven en het is oké.
3: Witte druiven.
4: Ja, dan snap ik het.
3: Pitteloze witte druiven, het zijn de beste.
4: Weet je, Sander, aan wat mij dit eigenlijk allemaal doet denken? Gewoon aan een hele lange aflevering van FC De Kampioenen.
3: Mijn gedacht.
4: Alles is gewoon één groot misverstand. Boma vraagt aan Marks om iemand te gaan ophalen. Pascal luistert hun gesprek af, maar hoort maar de helft. Bieke kwaad, ja. Marks wordt buiten gegooid, toch?
3: En Carmen drinkt nog een porto.
4: Ja, dus eigenlijk is gewoon El Sombrero de Tres Picos FC De Kampioenen in Andalusië.
3: Dat klinkt als een nieuwe FC De Kampioenen film.
4: Ja, let maar op of ze maken hem nog.
1: FC De Kampioenen in Andalusië, oftewel El Sombrero de Tres Picos van Manuel de Falla. Benieuwd of de nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek evenveel plotwending heeft. Het is alleszins wel hun laatste aflevering van dit seizoen, want Clara en Sander nemen hierna even vakantie. Maar dat is natuurlijk alleen maar een goede reden om alle afleveringen van Eerste Hulp bij Klassiek nog eens opnieuw te beluisteren.

een deel uit Manuel de Falla's El Sombrero de Tres Picos. Dat was het Chicago Symphony Orchestra, geleid door Daniel Barenboim. Weer een nieuwe aflevering erbij van Eerste Hulp bij Klassiek. Het Solazzo Ensemble en Anna Danilevskaya bewijzen met hun nieuwste album nog maar eens dat ze 600 jaar oude muziek energiek en levendig kunnen laten klinken.

Een nummer uit het nieuwste album Flamboyance van het Solazzo Ensemble, waarmee ze ons onderdompelen in de 14e en 15e eeuwse uitbundigheid, die niet alleen in de architectuur toen, de gotiek, maar ook in de muziek te horen was. En dit is nog een stukje uit de Candyman-suite van Philip Glass.

0: Violiste Angèle Dubois en haar eigen strijkorkest La Pietà in een arrangement van de Candyman Suite, filmmuziek van Philip Glass. Het is 8:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, verwoesting alom in Venezuela na 2 aardbevingen?
1: Ja, de Venezolanen zijn getroffen door 2 zware aardbevingen op een nationale feestdag. De noodtoestand is daar van kracht. In de hoofdstad Caracas en de kuststad La Guaira zijn er veel ingestorte gebouwen. Officieel is er sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar iedereen gaat ervan uit dat er nog veel meer gaan worden. Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat de controles niet sluitend zijn. De provinciale veiligheidscel in Limburg komt samen deze voormiddag om te zien of er extra maatregelen moeten komen. Nu het KMI voor morgen code rood heeft aangekondigd wegens de hitte in Limburg en in Luik. Dat brengt mij bij het weer. Extreem warm vandaag tot 38 graden in de grote steden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. En zondag begint de temperatuur dan te zakken naar maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.

The Call. Het eerste deel uit Contact, het concerto dat Kevin Putz schreef tijdens de coronapandemie voor het strijktrio Time for Three. En we hoorden hen hier samen met het Philadelphia Orchestra. We gaan zo meteen naar Gent, want het SMAK heeft een belangrijk kunstwerk van Joseph Beuys uit het depot gehaald, zodanig dat iedereen het weer kan bekijken. Wirtschaftswerte heet het. En het bestaat uit metalen rekken vol voedingswaren en levensmiddelen uit de DDR. De Duitse kunstenaar Joseph Beuys was ook een performer. Hij sloot zich ooit 3 dagen op in een kooi met een levende coyote. In 1982 plantte hij 7000 eiken in Kassel. En dat jaar zong hij ook dit protestlied.

Back to the 80s met Sonne statt Regen. Een protestlied van en door Joseph Beuys. Sonne statt Regen betekent zon in de plaats van regen. En regen dan in beide betekenissen van het woord. Het was een protest tegen de wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog. Je ziet, er is nog niet zo heel veel veranderd.

0: Zomergloed en het tweede soloalbum Short Stories van Willem Heylen. Espresso. In 1980 bestelde Jan Hoet een nieuw kunstwerk bij de Duitse kunstenaar Josef Beuys. Op dat moment was Beuys een van de topnamen in de hedendaagse kunst. Wirtschaftswerte noemde Beuys het werk. En Jan Hoet betaalde er 933.000 Belgische frank voor, exclusief BTW. Wirtschaftswerte zit nog altijd in de vaste collectie van het SMAK. En het wordt deze zomer opnieuw tentoongesteld. En dat gebeurt niet zo vaak, want het werk heeft veel onderhoud nodig. Het kan namelijk snel beginnen ruiken en smelten. Goedemorgen, Claudia Kramer.
1: Goedemorgen.
0: U bent restaurator, conservator in het SMAK. Mm-hmm. Voor wie het werk niet kent, hoe ziet Wirtschaftswerte eruit?
1: Wirtschaftswerte bestaat uit 6 metalen rekken die in een L-vorm zijn opgesteld en die gevuld zijn met vooral levensmiddelen, voedingswaren, maar ook alledaagse gebruiksgoederen. Daarvoor staat een gipsblok. Mm-hmm. En rond hangen schilderijen uit Museum voor Schone Kunsten.
0: Ja, en wat betekent Wirtschaftswerte als je het naar het Nederlands vertaalt?
1: Ja, vrij vertaald betekent Wirtschaftswerte economische waarde. Dus in feite stellen ook al die producten die op de rekken liggen, geven die een economische waarde weer, die eigenlijk relatief is. Dus Beuys heeft elk pakje ook getekend, dus een handtekening erop, maar ook een stempel, Free International University, en een opschrift 1 Wirtschaftswert, dus namelijk de waarde van 1 waarde.
0: Ja, en het zijn allemaal producten uit de voormalige DDR.
1: Een merendeel wel, ja.
0: Ja, ja. Nu, het werk is ondertussen meer dan 40 jaar oud.
1: Ja.
0: Zijn dat nog altijd de originele pakjes, levensmiddelen, boter, bloem?
1: De pakjes wel, maar de inhoud niet. Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat meer dan de helft van de pakjes de originele inhoud niet meer bevat. Wat logisch is, hè, na een aantal jaren, na aankoop van het werk, of ik denk al in de eerste jaren zeker, wordt bijvoorbeeld vooral bloem of suiker aangetast door insecten en moesten er toch direct noodingrepen gebeuren door de inhoud te vervangen, inhoud weg te doen.
0: En welke noodingrepen waren dat dan?
1: Ja, dat gaat dus eigenlijk echt over het verwijderen van de inhoud en de insecten die daar dan ook in zaten. Hè.
0: En wat staken ze er dan in?
1: Ja, het moest natuurlijk dan ook weer terug opgevuld worden. Dat was een beetje een onconventionele manier van aanpakken, omdat dus er nog geen restauratieatelier was, geen restauratoren en ook geen specifieke benadering van restauratie. Dus dat was heel pragmatisch. Dat zijn stukjes hout, stukjes metaal, zagemeel, wat men dus eigenlijk geschikt achtte. Maar wat dus uiteindelijk niet zo geschikt was, omdat het de originele verpakking eigenlijk ook beschadigde.
0: Ja, en wat vond hij er dan zelf van, dat de inhoud van die pakjes vervangen werd?
1: Dat bleek in 1984 voor hem toch een probleem. Dat was het jaar dat hij zelf het werk opstelde in Düsseldorf voor de tentoonstelling van Hier Aus. En hij zag dus dat voor hem was het niet zo erg dat de inhoud niet meer origineel was, maar het moest er wel eigenlijk ook als een pak bloem uitzien en niet als een veel te lichtgewicht pakje.
0: Ah, ja,
1: dus
0: okay.
1: De look en de feel was wel belangrijk voor hem. Dat is wel opgetekend door medewerkers van het voormalige SMAK.
0: Ja, en hoe gaat u daar nu in het SMAK mee om? Hoe hebt u het kunstwerk deze keer uit de kelder gehaald, zeg maar?
1: Ja, ondertussen is natuurlijk dat werk al heel veel getoond.
0: Ja.
1: En sinds de start van het restauratieatelier in SMAK, dat is 1998... is er natuurlijk een heel andere benadering van restauratie, een heel andere kijk op restaureren ontwikkeld. En van toen af zijn er technieken toegepast en materialen gebruikt die veel geschikter zijn. Natuurlijk, dat is nog altijd in evolutie, dus daar zijn wij nog altijd mee bezig om ja, de beste materialen nu te zoeken.
0: Ja.
1: Daar gaat heel wat tijd over natuurlijk. Hè.
0: Ja, en er wordt ook sinds de jaren 80 gewoon ook, denk ik, veel meer kunst gemaakt die sneller vergankelijk is dan een schilderij. Hè?
1: Ja.
0: Denk maar aan die wereldberoemde banaan,
1: ja, klopt.
0: Duct tape, een museum.
1: Onconventionele materialen, laten we zeggen, waar een kunstwerk uit bestaat. Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk moet u dan als restaurator-conservator meer op lange termijn gaan denken. Hè? Hoe kunnen we dit op lange termijn bewaren?
1: Ja, klopt. Ja. Met achtergrondinformatie, kennis van het werk, kunnen we iets vervangen? Ja, dan nee. Is verval, is dat een onderdeel van het werk? Dus moeten we dat in acht nemen? Ja.
0: Mm-hmm. Misschien nog even over die boter, mevrouw Kramer, want dat fascineert mij wel. Er wordt ook boter gebruikt in dit kunstwerk.
1: Ja.
0: Blijft dat de hele zomer lang dezelfde boter dan? Want in deze temperaturen...
1: Mm-hmm. Ja, ik kan al meegeven dat de tentoonstelling gaat open nu zaterdag. Maar we zullen het gipsblok met waar dat aanvullingen met boter op aangebracht worden momenteel niet tentoonstellen. Dus dat is pas vanaf volgende week. Het is echt veel te warm.
0: Dat lijkt mij een wijze beslissing. Ja,
1: ja.
0: Boeiende job hebt u. Goed, Wertjas Werte. Kan u dus vanaf dit weekend tot september opnieuw bewonderen in het Smak in Gent. Het is helemaal netjes gerestaureerd, klaar voor de komende 25 jaar. Dankjewel, Claudia Kramer.
1: Ja, gedaan.

Het lied Auf dem Wasser zu singen van Franz Schubert, maar dan zonder woorden door het trio Moreau. En met de vraag in Ampersand straks kunnen we volgens mij een heel jaar radio mee vullen. Wie is u dierbaar? Waarom? En welke muziek wil u aan die persoon of personen opdragen? Nu is het moment om iemand muzikaal in de bloemetjes te zetten. Kathleen kijkt al uit naar al uw verhalen die welkom zijn in onze app of via een mailtje. Dat kan ook nog altijd naar ampersand@clara.be. Maak er nog een mooie dag van hier bij Clara. Heel graag tot morgen.

0: Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal? Of in een verborgen bibliotheek? Dit is Hide and Seek Festival. Muziekpubliek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door twee zware aardbevingen. Op dit moment is er sprake van 32 doden en meer dan 700 gewonden. Maar aan de ingestorte gebouwen in de hoofdstad Caracas te zien, kan het nog veel erger worden, zegt correspondente Nina Jurna.
2: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht. Ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
1: Verschillende landen hebben al hulp aangeboden, onder meer de VS. Morgen is code rood aangekondigd wegens de hitte in Limburg en in Luik. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel de komende uren samen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Dat is niet noodzakelijk het geval. Vooral zal het de bedoeling zijn om te kijken of alle hulpdiensten paraat zijn voor noodgevallen, zegt gouverneur Jos Landmeters.
3: Het is nog altijd aan zowel de individuen als aan de organisatoren, bijvoorbeeld aan scholen, om bepaalde maatregelen te nemen. Wij maken de mensen alleen attent op bepaalde zaken, maar we gaan wel kijken of onze hulpdiensten klaarstaan om overal tussen te komen, moest het nodig zijn. En wanneer dat men bewust risico's gaat nemen, bijvoorbeeld grote organisaties, sportorganisaties die alsnog zouden doorgaan, dat we dan zouden kunnen optreden.
1: Door de hitte is het in elk geval al drukker in het Jessa ziekenhuis in Hasselt, zegt spoedarts Guy Borgers.
4: Veel met warmtegerelateerde problemen, maar ook de dagdagelijkse zaken die we anders op spoedgevallen zien, blijven ook verder komen. Dus de warmte zorgt wel voor extra drukte. Er zijn toch mensen die zich een beetje overschatten en die dan toch gaan fietsen of wandelen of lopen en die dan er niet goed van worden. Maar vooral, ja, we zien oudere mensen en mensen met chronische luchtwegaandoeningen die het nu toch wel extra zwaar hebben en problemen krijgen.
1: Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat sommige chauffeurs te weinig rust nemen tussen hun shiften. Een buschauffeur getuigde anoniem bij VRT Nieuws. Zijn stem is vervormd met AI.
5: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens. Je brengt je eigen in gevaar, je brengt je reizigers en je brengt de mensen ook rondom in gevaar.
1: De vakbonden vragen om een verplichte digitale kaart in te voeren die bijhoudt wanneer iemand aan het rijden of rusten is. De controledienst van de politie onderzoekt wanneer iemand aan het rijden of rusten is. De controledienst van de politie onderzoekt of de zone Rivierenland in de regio Mechelen politie

0: 25 graden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Vanaf zondag wordt het minder extreem, dan nog maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: De hitte, er is geen ontkomen aan vandaag, ook niet in het persoverzicht. Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen vindt het bijna grappig om te zien hoe politici proberen om politiek munt te slaan uit de hittegolf. Minister van Defensie Theo Franke liet weer eens een kans liggen om zijn mond te houden over iets waar hij niets van kent. Het is een constante in de commentaren van veel N-VA'ers en in het beleid van de partij. Vooral geen alarmisme over de klimaatopwarming en de gevolgen ervan. Deze hittegolf zou tot wat meer solidariteit en zorg voor elkaar moeten leiden. Maar wie hoopte dat de politiek daarin het goede voorbeeld zou geven, is eraan voor de moeite. In de morgen lezen we over een getuigenis ingestuurd door een ambulancier. Onderweg naar een noodgeval zakt een man in elkaar op straat, vermoedelijk door een hartinfarct, uitgelokt door de extreme hitte. Volgens de ambulancier is het een duidelijk voorbeeld van de extra druk die deze hittegolf op de hulpdiensten legt. Want naast de gebruikelijke oproepen komen er nog een heleboel hittegerelateerde interventies bij. Veel van die interventies zijn vermijdbaar. Daarvoor mogen we gerust ook naar de overheid kijken, vindt Cathy Galle. Intussen woedt er een polemische strijd tussen de fans van airco en de mensen die liever meer bomen willen. Lieve Sioen ziet er een schijntegenstelling in de Standaard. We zullen natuurlijk en veel meer bomen en meer koeling nodig hebben om huizen, scholen of rusthuizen leefbaar te houden. Adaptatie is echt niet zo moeilijk. De rapporten zijn geschreven, de beleidsmaatregelen bekend en op veel plaatsen zelfs in beperktere of grotere mate in uitvoering. Moeilijk is vooral profileringsdrang overstijgen, neuzen in dezelfde richting zetten, ambitie opschalen en het beleid op elkaar afstemmen. Ook Isolde van den Einde heeft het in het laatste nieuws over die airco-strijd. Het debat over de aanschaf van airco drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is een feit en daar moeten we ons aan aanpassen. De overheid moet zorginstellingen voorzien van koeling, of het nu om rusthuizen, ziekenhuizen of kinderopvang gaat. Iedere partij is nu dus voor airco en iedere partij beseft het belang van de natuurlijke airco, bomen. Je moet het allebei gewoon doen. Bart Haak is erg kritisch voor Les Engagés in de Tijd. Politici zouden beter moeten doen dan te proberen kiezers te verleiden door bedrijven weg te jagen. Het is teleurstellend dat uitgerekend Les Engagés, dat met serieus het politieke centrum heroverde, in die val trapt. Aanleiding is het idee van partijvoorzitter Verhoogstraeten om een belasting in te voeren op roerende vermogens van meer dan 500.000 euro. Dat schoot Fabien Pinkaars, de oprichter van de Waalse techparel Odo, in het verkeerde keelgat, omdat Les Engagés het verschil niet ziet tussen theoretisch vermogen en liquiditeit. Onze auto's lijden aan obesitas. Ze worden steeds groter en zwaarder. En dat brengt een hoop ellende met zich mee, schrijft Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad. Het is gevaarlijk. En er zijn ook praktische bezwaren. Je kunt niet verwachten dat heel Europa straten en pleinen heraanlegt om steeds grotere auto's te kunnen slikken. De constructeurs zullen met een oplossing moeten komen. Technisch vernuft hebben ze genoeg. Ze hebben in een niet zo lang verleden schoemelsoftware bedacht om hun uitstoot te verbergen. Dan moet het ze toch zeker lukken om hun auto's ook weer wat kleiner te krijgen. Opluchting in Limburg. De ziekenhuizen van Mazeik en Tongeren kunnen volwaardig blijven bestaan, volgens de Limburgse socialisten van vooruit. Maar volgens CD&V en N-VA zijn de plannen en mogelijke hervormingen nog niet helemaal afgeklopt. Ziekenhuisbeleid is kwetsbare materie. Ziekenhuizen maken deel uit van het weefsel van een regio en verdienen beter dan gekissebis tussen partijen, vindt Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg. Een lange termijnplan dat door de hele regering wordt gedragen, dat zou pas een vruchtbare dag zijn voor Limburg. Het is donderdag 25 juni, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
3: Goedemorgen. Vandaag houden we het eenvoudig in Ampersand. We hangen het programma niet op aan een specifieke gebeurtenis in de geschiedenis, maar wel aan uw dierbaren of aan mensen die een bijzondere betekenis hebben in uw leven. De komende 3 uur mag u muziek aan hen opdragen. Welk stuk wil u laten horen aan wie? Laat maar weten.

eten. Ik speel boodschapper @clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Er kwam al een verzoekje binnen van Els. Zij vroeg Nimrod aan van Edward Elgar voor haar zieke papa.

Een verzoek van Els voor haar papa Benny. Hij leerde haar de passie voor literatuur, cultuur, geschiedenis en koken. En daar is ze bijzonder dankbaar voor. Nimrod was dat uit de Enigma-variaties van Edward Elgar door het BBC Symphony Orchestra aan de leiding van Leonard Bernstein. En deze schreef Ludwig van Beethoven voor Elise. En wie die Elise precies was, dat blijft voor velen nog een raadsel. De meest waarschijnlijke uitleg is dat Elise eigenlijk Teresa Malfatti is, omdat het manuscript van Furilisi bij haar teruggevonden werd. De naam Elise zou dan een leesfout zijn, maar zeker daarvan zijn we niet. Elise zou ook kunnen verwijzen naar een zekere Elisabeth Ruckel, een sopraanzangeres en een goede kennis van Beethoven. Of het zou ook kunnen verwijzen naar een zekere Elise Barensveld. Dat was een studente van Beethoven. Hoe dan ook, Für Elise is misschien wel zijn meest bekende stukje pianomuziek.

Alfred Brendel met Furelize van Ludwig van Beethoven. En deze is van Anne voor haar moeder. Het koorwerk Ik ben door de sneeuw naar mijn lief gegaan van Raymond Schrooyens. Hij schreef het speciaal voor haar.

Eerst het Beauvoir Lecco onder leiding van Inya Stevelin met Ik ben door de sneeuw naar mijn lief gegaan. Muziek die Raymond Schrooyens componeerde voor zijn echtgenote. Dat was een verzoekje van Anne de Dochter. En daarna hoorden we muziek van Elias Gisteling, Song for Agnes, met Erik de Simpelare aan de piano en David de Simpelare op contrabas. Händel nu een aria uit zijn opera Agrippina, Vieni o cara, kom o liefste. Een aria waarmee keizer Claudius de jonge Poppea wil verleiden. Hier zijn Bas Christopher Purves en Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen.

Twee keer Händel, eerst een aria uit Agrippina Vieni O'Cara met bas Christopher Purves. En vervolgens zongen sopraan Sandrine Pio en alt Sara Mingardo Caro Amico Amplesso uit de opera Poro. En dat is een liefdesduet tussen koning Poro en zijn geliefde Cleofide. Het concerto Italiano werd geleid door Rinaldo Alessandrini. En dan heb ik nog een liefdesliedje mee van Orlandus Lassussen deze keer. Matona Mia Cara, over een soldaat die een vrouw probeert te versieren. Hij zingt onder haar raam en probeert indruk te maken. Hij zegt dat hij het goed kan zeggen en dat hij cadeaus zal brengen en dat hij dapper is. Wat een verleidingspoging. Matona Mia Cara.

0: Een heerlijk zonnig liedje van, Orlandus Lassus, Matona Mia Cara door Capilla Flamenca.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag mag u in ons programma muziek aanvragen voor uw dierbaren of voor mensen die een bijzondere betekenis voor u hebben. Welke muziek wil u ze laten of wil u dat ze horen? Laat maar weten, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze app. Deze is van Avril Coleridge Taylor, het eerste deel uit zijn pianoconcerto in F klein. En dat deel heet To the Friends Who Inspired Me to Write This Work.

muziek die Avril Carlidge Taylor opdroeg aan zijn vrienden, die hem inspireerde dit werk te schrijven. De Allegro Maestoso uit zijn pianoconcerto in F klein met Samantha Edge piano en de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Andrews. En Marleen wil graag uit de Winterreizen van Schubert Der Grijze Kopf laten horen voor haar kranige buurman Fons. Dat nummer brengt verkoeling, zegt hij. En ze is daar heel erg benieuwd naar.

Der Grijze Kopf uit die Winterreizen van Franz Schubert met tenor Christophe Prégardien en Michael Gees aan de piano. En deze is van Annemie voor Ben, het adagio uit het klarinetconcerto van Mozart. Het is een lievelingsmuziek en je wordt er ook helemaal rustig van.

Dat mooie adagio uit het klarinetconcerto van Mozart met Roland Hendricks op klarinet en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Martin Brabbins. En deze is nog van Johannes Brahms, het rondo uit zijn tweede serenade door het London Symphony Orchestra onder leiding van Bernard Haitink.

0: Goedemorgen, 14 Nieuws met Sophie van der Dokt. De ziekenhuizen staan klaar om extra patiënten op te vangen nu de hitte piekt en het morgen tot 40 graden kan worden. Het was de afgelopen dagen al extra druk op de spoed van het Jessa-ziekenhuis in Hasselt. De dienst bereidt zich voor op nog meer patiënten, zegt spoedarts Guy Borgers.
1: Ik denk dat het tot en met het weekend zeer zwaar zal zijn. En dan ja, na het weekend ook zelfs al valt die hitte weg. Dan zien we nog mensen die een beetje problemen krijgen. Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
0: Vanaf volgend academiejaar schrapt de Hogeschool Odyssee de bachelor- en graduaatsproef bij de meeste richtingen. Dat is het eindwerk dat de studenten moeten maken. Een van de redenen is de opkomst van artificiële intelligentie. Daardoor is het moeilijk te achterhalen of iemand die proef zelf heeft geschreven of niet. De meerwaarde was sowieso al kleiner geworden, zegt directeur onderwijs Anne-Martin van Odyssee Hogeschool.
2: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We gaan het integreren in stage of werkplek leren.
0: In Brussel rijden meer en meer oldtimers rond. Oldtimers zijn auto's van meer dan 30 jaar oud en die mogen de lage emissiezone gewoon binnenrijden. De redenering is dat oldtimers toch weinig gebruikt worden en weinig impact hebben op de luchtkwaliteit. Maar die uitzondering wordt nu misbruikt, zegt CD&V-parlementslid Benjamin Dalle.
3: Er zijn nu bijna 14.000 oldtimers gespot in 2024. 4 jaar eerder was dat nog geen 5.000. Dat zijn wagens van meer dan 30 jaar oud, vaak echt in een slechte staat ook. En die inderdaad op die manier de positieve effecten van de lage emissiezone deels ongedaan maken. Het is toch iets waar men meer controle op zou moeten doen, zodat dit geen echt achterpoortje wordt.
0: Er wordt gevreesd voor duizenden doden na de 2 aardbevingen in Venezuela. De eerste officiële balans is al van enkele uren geleden en die spreekt nog van 32 doden en meer dan 700 gewonden. Vooral aan de kustlijn in het noorden zijn de gevolgen enorm. Daar wonen ook de meeste Venezolanen, zegt Venezuela-kenner Matthias Tuils.
4: Je hebt natuurlijk heel veel woonkazernes met betonrot. Die gebouwen waren al niet in fantastische toestand. Ook aan die noordkust, de noorden van Caracas, ja, dat is een nogal heuvelachtig gebied. Die heuvels liggen bezaaid met allemaal krotten. Dat zijn gigantisch uitgestrekte sloppenwijken. Die zijn gemaakt van materiaal dat op straat wordt gevonden. Het is bang afwachten wat de schade in die enorme sloppenwijken zullen zijn.
0: In de Franse badplaats Biarritz is gisteren een vrouw overleden toen een enorm brokstuk van een klif naar beneden stortte. De vrouw was aan het duiken en raakte bedolven onder het puin. Vanmorgen is de zoekactie naar nog een tweede vermiste duiker hervat. Biarritz ligt aan de Atlantische Oceaan, dichtbij de Spaanse grens. Toen de rots van ongeveer 2000 vierkante meter naar beneden viel, waren er nog veel mensen aan het zwemmen. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Vanaf zondag wordt het minder extreem, dan nog maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. Vandaag mag u muziek laten horen voor iemand anders. Welke muziek zou u willen opdragen aan uw team?

Wat een begroeting eentje van Luciano Pavarotti. Hij zong Buongiorno a te van Centose, Giannetti en Nanni. Dat was er eentje van Stefan voor zijn broer Arnold. En nog een andere. Stefan moest niet lang nadenken aan wie hij een stukje muziek wou opdragen. Hij dacht meteen aan het voltallige team van de Muziekacademie van Borgerhout, die hem weer een prachtig muziekschooljaar bezorgden. Hans, Jonas, Romek, Hilde, David, Sander en alle anderen. Het zijn allemaal mensen, schrijft hij, die hun ziel in hun muziek leggen. Hij wist alleen nog niet goed welk werk hij dan zou aanvragen en uiteindelijk is hij dan toch maar gegaan voor de Speelgoedsymfonie van Mozart, Leopold Mozart, wel te verstaan.

The Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner, met een deel uit de speelgoedsymfonie van Leopold Mozart, van Stefan aan alle leerkrachten van de Muziekacademie van Borgerhout. En Bert wil het kunstenaarskoppel Bart Wilmus en Caroline Schuurmans in de bloemetjes zetten. Bert en Caroline zijn niet alleen begaafde organisten, maar ook heel toegewijde en fantastische leerkrachten die jongeren met passie weten te begeesteren voor het orgel. Dankzij hen hebben hun leerlingen de mooiste instrumenten in binnen- en buitenland mogen bespelen. Vandaar dat Bert muziek aan hen wil opdragen en hij kiest voor Bach.

Jaroslav Tuma met de toccata Bachwerken Verzagnis 564 van, jawel, Johann Sebastian Bach. En ook constant kiest voor Bach, voor de zoveel lieve mensen, want ja, die bestaan nog, schrijft hij, voor zijn lieve echtgenoten, voor al die lieve mensen uit zijn parochiegemeenschap en iedereen die luistert naar zijn suggesties in Ampersand.

Het langzame deel uit het concerto voor twee violen, strijkers en bassen continuo van Johann Sebastian Bach met Rachel Podger op viool en Bracken Baroque onder leiding van de violiste zelf. Alle grootouders kennen de vreugde bij de geboorte van een kleinkind, zo schrijft Tres ons. Om die gevoelens uit te drukken, kiest zij voor Handel's For Unto Us A Child Is Born. Muziek die spreekt waar woorden tekort schieten.

Een Dunedin concert onder leiding van John Budd met For Unto Us A Child Is Born, The Messiah van Handel. En dat ampersand verbindt wordt hier opnieuw duidelijk, want Hans, Ruby, Odis en Dido vragen op hun beurt muziek aan voor hun moeder, schoonmoeder en grootmoeder, Tres, van wie we zo net al een verzoekje hoorden. De hendel was op haar vraag. De warmte houdt haar, zoals zoveel binnen, en vaak ook gekluisterd aan de radio, schrijven de vier. En met aandacht en interesse luistert ze naar Ampersand. En dus weten ze dat ze ook nu luistert. Sinds 2 jaar wonen ze wat verder van haar vandaan. Het contact is veranderd, maar dankzij hun gedeelde liefde voor schoonheid blijft de band hecht en warm.

Heerlijke muziek van Giuseppe Verdi, Sempre Libera, vanuit La Traviata, met onder meer de stem van Anna Netrebko, samen met het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Claudio Abbado, van Hans, Ruby, Odis en Dido Fortress. En ook Veronique wil muziek opdragen aan haar lieve schoonmoeder. Deze warme dagen zijn voor onze bejaarden een uitdaging, schrijft ze. Zij kiest voor een nocturne van Frédéric Chopin.

0: Maria João Pires met de nocturne van Frédéric Chopin uit diens opus 9.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag mag u in Ampersand muziek aanvragen voor uw dierbaren of voor mensen die een bijzondere betekenis voor u hebben. Laat u maar gaan, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Roos bijvoorbeeld wil graag een wiegeliedje laten horen van Franz Schubert aan haar kleinzoon Jonas en zijn partner Lisa. Het koppel verwacht een tweeling die straks begin juli geboren wordt. Proficiat!

Een mooi wiegeliedje van Franz Schubert, Schlafen met mezzo-sopraan Janet Baker en Gerald Moore aan de piano. En Sabine wil dan weer Kool niet draaien van Max Broeg opdragen aan de fantastische oma cello Chris. Chris is al meer dan 50 jaar een trouwe amateurcelliste bij het Kortrijk Symfonisch Orkest en Zanglust in Tielt. Ondanks de kwaaltjes die de jaren soms meebrengen, blijft Chris met bewonderenswaardige inzet en discipline haar partituren instuderen en meespelen. Een echte inspiratie voor ons allemaal.

celliste Frans Prengvel samen met Yves Jamingi onder leiding van Rudolf Verten, met Colny Dreij van Max Broeg, van Sabine voor Chris. En deze is nog van Michael Haydn.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er geen operaties gebeuren op dit moment. Dat staat in het laatste nieuws. Omdat een centrale computerserver in Parijs oververhit raakte, zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Iedereen wordt nu verwittigd, vertelt woordvoerder Josse Abrahams.
1: Mensen zullen verwittigd worden ook. We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar we hebben ons nu wel laten afkoppelen van onder een 12 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
0: Hoe lang het systeem in het AZ Sint-Lucas zal uitleggen is niet duidelijk, al zeker tot 2 uur vanmiddag. Ook het Universitair Ziekenhuis in Edegem bij Antwerpen zit met dezelfde problemen. Vandaag en morgen krijgen sommige leerlingen les in cinemazalen, nu het in de klaslokalen te warm is. Dat gebeurt onder meer in de zalen van UGC in Turnhout en in Lommel. Een aangename manier om toch nog les te krijgen aan het einde van het schooljaar, zegt UGC-manager Bert Hermans.
2: Ze kunnen de lessen gewoon geven in de filmzaal. Dat is eigenlijk nog eens leuk. Dan ben je op een andere locatie. Kan je ook op grootscherm iets projecteren. Kan je ludiek doen. Dus denk ik toch wel belangrijk dat ze de laatste dagen van het schooljaar toch nog naar school kunnen gaan.
0: Het Duitse leger heeft 6 vliegtuigen klaar om te gaan helpen in Venezuela. Een dubbele aardbeving heeft enorm veel verwoest in de hoofdstad Caracas en aan de kust in het noorden. De officiële balans staat sinds vanmorgen op 32 doden en meer dan 700 gewonden. Maar er wordt voor duizenden doden gevreesd. Volgens het Amerikaanse Geologische Instituut was het de zwaarste aardbeving in Venezuela sinds 1900. Bij Oekraïnse droneaanvallen op de Krim zijn afgelopen nacht 2 doden gevallen. Dat zegt de leider van de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Oekraïne heeft de laatste weken zijn aanvallen op de Krim fors opgevoerd en probeert het schiereiland af te sluiten van de rest van Rusland of andere bezette gebieden. Delen van de Krim zitten zonder stroom en inwoners kunnen al voor de 5e dag op rij niet tanken, omdat er een groot tekort is aan brandstof. Ook in veel andere Russische regio's is er nog weinig benzine of diesel te vinden. Oekraïne viel afgelopen nacht opnieuw 2 olieraffinaderijen aan in Rusland. Vandaag stijgen de temperaturen tot 38 graden in de grote steden en volgende nacht zakken de minima op sommige plaatsen niet onder 27 graden. Morgen wellicht de heetste dag van de week, dan is tot 40 graden mogelijk in het binnenland. Op het einde van de namiddag of 's avonds kan het onweren in het oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Verwonderd. Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
4: Ampersand met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. Deze voormiddag mag u muziek laten horen voor iemand anders. Welke muziek zou u willen opdragen aan uw dierbare? Aan iemand die een bijzondere betekenis voor u heeft, al een hele tijd of misschien wel heel recent. Beatrice bijvoorbeeld kiest voor het begin uit die Schöpfung van Joseph Haydn. Met dit fragment wil ze hulde brengen aan het volledige team van Artis, de academie in Izegem. Of het nu gaat om woord, beeld of klank, dit fantastische team weet bij jong en oud steeds opnieuw de zin voor kunst te prikkelen en te voeden.

Het begin, die Tjöpfung van Joseph Haydn, de eerste dag door het Monteverdi Choir, de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. En deze is van Marijn voor Eline, Salut d'amour van Edward Elgar.

Salut d'amour van Edward Elgar met Yo-Yo Ma op cello en Catherine Stott aan de piano. En Luc dacht meteen aan de lievelingsmuziek van zijn moeder, het Pie Jesu uit het Requiem van Andrew Lloyd Webber. Een stuk dat hij dan ook graag aan haar wil opdragen.

Lang geleden dat ik dat nog eens hoorde. Het Pie Jesu uit het Requiem van Andrew Lloyd Webber. Mooie muziek hier met de stemmen van Barbara Bunny, Anthony Way en het Choir of Uppingham School samen met English Symphonia onder leiding van Neil Page. Mieke speelt piano en hoewel ze inmiddels afgestudeerd is aan de academie, wil ze graag hulde brengen aan haar pianoleraar Alfonso Medellina, die intussen met pensioen is. Zijn geduld, zijn feilloos aanvoelen waarvoor je klaar was, zijn humor en zijn subtiele aanwijzingen om tot resultaat te komen. Ze heeft het allemaal enorm geapprecieerd. Voor hem kiest ze het Adagio, de eerste pianosonate van Manuel Blasco de Nebra.

Javier Perianes met het adagio uit de eerste pianosonate van Manuel Blasque de Nebra. Erik zag onlangs in de munt Tosca van Giacomo Puccini. Een vriend van hem zou meegaan, maar die kon uiteindelijk niet. Daarom had hij graag een aria voor hem laten horen uit die opera Il Luce van Le Stelle.

Cheryl Mills, bariton en het Bayerische Staatsorkest onder leiding van Carlos Kleiber met die Provenza Il... Nee, dat was een foutje. Ik ben iets later. Het was Il Luce van Le Stelle natuurlijk uit Tosca van Giacomo Puccini met de stem van Placido Domingo. Nieuw Philharmonie werd geleid door Zubin Mehta. En Gust is intussen 55 jaar gelukkig getrouwd met zijn lieve echtgenote. Hij heeft haar destijds ten huwelijk gevraagd door haar een langspeelplaat te schenken, met daarop de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven. Hij kiest daaruit voor het tweede deel, speciaal voor haar.

het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Charles McCarras met het Adagio uit de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven. En Marie Roos wil eigenlijk twee muziekstukken opdragen aan twee verschillende mensen. Eerst is er haar geweldige leraar Latijn van vroeger, meneer Van der Lanen, die bij haar een grote liefde voor Beethoven heeft aangewakkerd. En daarnaast was er ook nog een groottante bij wie ze als 12-jarige vaak op bezoek ging. Haar zoon Roger, die 8 jaar ouder was dan Marie Roos en die daar bij die groottante woonde, heeft Marie Roos operamuziek leren kennen. Op zondag hield Roger ook de dorpsbibliotheek open met een balie waar je je boeken niet zelf mocht uitkiezen. Hij deed dat dan voor haar, voor Marie Roos, maar liet haar soms ook even in de rekken neuzen. Heerlijk toch? Roger overleed vorig jaar. Ze blijft hem nog steeds dankbaar. En die dank wil ze vandaag uitdrukken met muziek van Verdi.

van Marie-Roos voor Roger, die intussen overleden is. Roger bracht haar de liefde voor opera bij Provenza, liever Ilmar, uit La Traviata van Giuseppe Verdi, met de bariton Cheryl Milnes en het Bayerische Staatsorkest onder leiding van Carlos Kleiber. Gabrielle wil dan weer haar ongelooflijk getalenteerde, maar altijd zo bescheiden pianoleraar Jaroslav in de bloemen zetten. Jaroslav ontvluchtte 4 jaar geleden Oekraïne en behaalde net zijn masterdiploma piano aan het Antwerpse Conservatorium. Gabrielle wil hem bedanken met de eerste arabeske van Claude Debussy.

Jean-Yves Thibaudet met de eerste arabesque van Claude Debussy. En Lief wil graag het Laudate Dominum van Mozart opdragen aan Yvonne, weduwe van Jan Verhulst, die veel te vroeg overleden is. Hij zou gisteren 85 geworden zijn. Jan was behalve leraar secundair ook enthousiast repetitor van het toenmalig Philharmonisch Koor van Antwerpen. En hij heeft veel huwelijksmissen gedirigeerd. Mensen kozen daarbij heel vaak voor Mozart, vandaar de keuze van Lieve. Ze heeft bijzonder mooie herinneringen aan de man die altijd heel geduldig was met dat koor.

Blijft mooi keer op keer het Laudate Dominum van Mozart met sopraan Carolyn Sampson en een King's Concert onder leiding van Robert King. En deze is nog van Niels voor zijn mama Marijke, Mommieskis van Arvo Pärt, dat hij er nog lang en veel mag krijgen.

Georgis Osokins met Mommy's Kiss van Arvo Pärts. Vandaag mocht u muziek kiezen voor uw dierbaren. Dank voor al die mooie en ontroerende verhalen. Er waren er verschillende bij die ook bij mij een traantje deden wegpinken. Ik heb jammer genoeg niet alles kunnen draaien, maar morgen is er nog een ampersand, de laatste van het seizoen. En ja, tot slot heb ik nog een verzoek van Denise voor haar literatuurgroepje. Als dank voor een jaar samen zijn. En met een vooruitblik naar september vraagt ze nog de regendruppel aan van Frédéric Chopin. Maak er nog een mooie dag van en heel graag tot morgen.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De spoeddiensten zien meer patiënten door de hitte. We gaan naar Parijs, waar het extreme weer ook slachtoffers maakt. En in Venezuela wordt gevreesd voor heel veel doden na de dubbele aardbeving. De spoeddiensten van de ziekenhuizen vangen sinds begin deze week haast elke dag slachtoffers van de hitte op. De hittegolf is nog niet voorbij en dus verwachten de spoeddiensten dat ze nog meer patiënten zullen zien. Wim Schepens.
1: De hitteslachtoffers kun je opdelen in twee groepen, zegt diensthoofd Kurt Anseo van de spoeddiensten van het SAS in Antwerpen.
2: Het gaat over mensen die te veel last hebben van de warmte, en dat spreken we over een hitteslag of een hitteberoerte, of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
1: De meeste slachtoffers zijn ouderen die vaak uit een woonzorgcentrum komen. Soms kunnen ze de dag zelf alweer naar huis, maar meestal worden ze opgenomen in het ziekenhuis, zegt hoofdverpleegkundige Pascal Hoddaars van het AZ Sint Maria in Halle.
3: Meestal blijven ze een tijdje bij ons, zodat wij ze kunnen hydrateren met een infuusoplossing. Is dat toch net iets meer, want we nemen meestal ook wel een bloedafname om te kijken naar de zout en de elektrolyten. Als die wat verstoord zijn, dan kunnen ze wel even in het ziekenhuis blijven.
1: En ook als de hittegolf voorbij is, zullen er nog hitteslachtoffers op spoed belanden, zegt spoedarts Guy Borgers van het Jessica ziekenhuis in Hasselt.
4: Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
0: Aan het Zilvermeer in Mol is het vandaag en morgen Pennenzakkenrock, een festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen komen er naartoe, verspreid over 2 dagen. Ook daar uiteraard extra aandacht om het veilig te houden in de hitte. Gunter Joossen ging langs.
5: Moet er nog iemand zonnecrème hebben?
6: De leerkrachten houden hun kinderen hier vandaag met de warmte extra in de gaten.
7: Ja, de kinderen moeten minstens 1 keer per uur passeren en komen drinken en zich insmeren met zonnecrème. Ja!
6: Ook de organisatie nam maatregelen, zegt Dorien Hofkes.
8: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben. Brengt echt een festivalsfeer en die doet heel goed dienst.
6: En de kinderen genieten, onder andere van het water.
9: Maar dat is goed, want het is warm.
6: En natuurlijk genieten ze ook van het optreden van DJ Kenji en Elias Verwild.
0: In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er op dit moment geen operaties gebeuren. Een centrale computerserver in Parijs raakte oververhit en daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het systeem in het AZ Sint-Lucas zal zeker nog enkele uren niet werken. Ook het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen zit door de oververhitte server in Parijs met storingen. De hitte heeft dus ook Frankrijk in de greep. De premier heeft daarnet de hoogste fase van het hitteplan afgekondigd. Vooral in de grote steden zoals Bordeaux en Parijs stijgt de temperatuur tot boven 40 graden. Steven de Kranen is in Parijs.
10: Het is hier extreem warm voor de tijd van het jaar en om 10:30 vanmorgen gaf de thermometer hier al 39 graden Celsius aan. Je voelt hier echt de hitte in de stad hangen. Het koelt hier in Parijs ook amper af. 'S Nachts daalt het kwik hier ook niet onder de 30 graden. En zo pas meldde de burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, dat de stad ook zijn eerste hittedoden telt. Meer details zijn er voorlopig niet, maar de spoeddiensten in de Parijse agglomeratie zeggen dat er vannacht 25 hartstilstanden waren. Gisteravond rond 7 uur vond de politie in het departement Val d'Oise, dichtbij Parijs, een kind van 3 jaar levensloos aan in een auto. En wat experts ongerust maakt, is dat er na deze hittepiek deze zomer waarschijnlijk nog hittegolven zullen volgen. Worden temperaturen rond de 40 graden hier het nieuwe normaal? Het is een vraag die Parijzenaars letterlijk wakker houdt.
0: Op de parking van pretpark Bellewaerde in Ieper worden buschauffeurs vandaag gecontroleerd om te zien of ze de rij- en rusttijden naleven. De moeilijkheid zit vooral bij de chauffeurs die flexijobben en dus voor verschillende werkgevers werken. Bij hen blijkt de controle op hun uren niet evident. Peter de Kroeble ging kijken in Ieper.
11: Oké, wij zijn van de Vondmobiliteit. Wij controleren een tachograaf.
12: Kom maar binnen.
13: De uren uitlezen en zien of alles in de regel is. Want te veel is te veel.
12: Kim Taylor van de Federatie van Autocar- en Autobusondernemers.
13: Er zijn Europese regels die stellen dat je maximum aantal uur per week mag rijden. Als je verschillende arbeidsprestaties combineert, dat je maximum 48 uur per week mag rijden. Als professionele chauffeur weet je dat.
12: Maximaal 48 uur per week dus. Wat als je in overtreding bent? Thomas de Spiegelare van de VOD Mobiliteit.
14: Als die betrapt wordt, dan één mag die natuurlijk niet verder rijden. En kunnen daar heel zware boetes aan vasthangen. Als we zien dat er inbreuken zijn op bepaalde regels, dat we ook bedrijven controles kunnen gaan doen, dus dat we nog verder kunnen gaan.
12: En een flexijobber die misschien wel te veel werkt en te moe is. Hoe controleer je die?
14: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in een mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar daar reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven.
12: Heel moeilijk na te gaan dus.
15: Ja, oké, tot straks.
12: Veel werkt en te moe is. Hoe controleer je die?
14: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar daar reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur.

0: om plots te beven. De laatste officiële balans van vanmorgen was 32 doden en meer dan 700 gewonden. Maar die aantallen zullen ongetwijfeld nog oplopen. Onze Venezuela-kenner Matthias Tuyls volgt de situatie.
1: Ja, de talloze filmpjes op sociale media die doen in elk geval het ergste vermoeden. Daarop zijn veel ingestorte gebouwen en puin te zien, zoals je dat ook vaak in oorlogszones ziet. Paniek in een shoppingcentrum op het moment van de aardbeving. Grote scheuren in het wegdek in de buurt van het epicentrum. Noem maar op. Grote delen van de noordkust waar de meeste Venezolanen wonen, die zijn zwaar getroffen. En vanuit de uitgestrekte sloppenwijken waar miljoenen Venezolanen dicht op elkaar wonen in slechte behuizing, is het nog bang afwachten op beeldmateriaal. Landen zoals de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek, die hebben hulp ter plaatse beloofd. Maar hoe dat praktisch zal verlopen in een chaotisch land als Venezuela is nog niet duidelijk. Een nieuwe dag die breekt daar nu aan en dan zal de omvang van de schade en de menselijke tol verder duidelijk worden.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen op de Krim zijn afgelopen nacht 2 doden gevallen. Dat zegt de leider van de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Oekraïne heeft de laatste weken zijn aanvallen op de Krim fors opgevoerd en probeert het schiereiland af te sluiten van de rest van Rusland of andere bezette gebieden. Delen van de Krim zitten zonder stroom en inwoners kunnen al voor de 5e dag op rij niet tanken, omdat er een groot tekort is aan brandstof. Ook in veel andere Russische regio's is er nog weinig benzine of diesel te vinden. Het Israëlische leger trekt zich vrijwillig terug uit een deeltje in het zuiden van buurland Libanon. In dat gebied voert Israël naar eigen zeggen een militaire operatie uit tegen de gewapende militie Hezbollah. De terugtrekking komt er na directe onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering. De controle van het stuk waar Israël vertrekt wordt nu overgedragen aan het leger van Libanon. Het is de bedoeling dat het Libanese leger er dan voor zorgt dat Hezbollah geen aanvallen meer kan uitvoeren tegen Israël. Het weer, het blijft heet, dat had u al begrepen, bij temperaturen tot 38 graden. Aan zee iets koeler door een zeebries. Morgen wordt de warmste dag van de week, dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan kans op een warmteonweer. Vooraan de gevolgen van de hitte, meer patiënten op onze spoeddiensten. En in Frankrijk is net ook de allerhoogste alarmfase afgekondigd. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Aura.
3: En ik heb voor u vandaag samen met mijn team, waar ik heel trots op ben, enkele fragmenten uitgezocht om nog eens terug te blikken op de laatste 6 maanden Music Matters. Want het seizoen zit erop. Vanaf maandag gaan uw vertrouwde programma's even de diepvries in en beginnen we hier op Clara aan de zomer. En geloof mij, we gaan vlammen.

0: Kidding, de vlam in de pan met New York Philharmonic en de enige echte Leonard Bernstein aan het roer met muziek om van te duizelen van Aaron Copland. Wat ik nog steeds erg fascinerend vind aan het gesprek dat ik hier had met pianist Anthony Romaniuk, ik noemde hem een hoogtewerker, is het feit dat hij een soort vleugelpiano bespeelt op zijn jongste album op 2 à 3 meter hoog. En blijkbaar heeft die man dus hoogtevrees. Dat ben ik te weten gekomen tijdens het gesprek. En dat bleef mij fascineren. Misschien omdat ik zelf ook hoogtevrees heb. En ik vroeg hem eerst wat hij nu zo mooi vindt aan dat instrument. Ik neem u mee naar dat gesprek. What extra does that piano bring to your music?
1: The first thing is it has a bass unlike any piano I've ever heard or played. It's the most resonant sound that I can imagine from a piano, also because it has completely straight strings. So you don't have this kind of wash of sound that you get from a normal modern piano. Everything is kind of pure resonance. It's really extraordinary. I do recommend that people listen to it with either headphones or a good set of speakers to really get the full effect.
0: Okay, and what's it like to play up there in that height?
1: So I'm actually afraid of heights. People that know me.
0: Oh, really?
1: Know me. Yeah, absolutely. Yeah, terribly, actually.
0: That's a bummer.
1: Yeah, well, yeah, it is. But I just kind of, you know, take a few deep breaths and climb up the ladder. But the funny thing is, when you're playing, you don't hear it at its best because the soundboard is 2 meters beneath you and all of the sound is actually going out into the room. So it's a very, very different experience than from where you're usually sitting on a grand piano. I really appreciated the sound much more, not while I was recording, but when I was listening to the playback.
0: Does it actually feel stable because of your fear?
1: Yeah, it's fine. I mean, actually, the one that I recorded on, the floor is actually one of those metal grill floors. So you can actually see the floor. It's really quite scary. I can show you a photo. But it feels stable. There's another piano like this in a concert hall in Latvia. And that one is even higher up. It's even taller. And it also sits on the balcony level. So I think you must be 8 or 10 meters above the ground there. So it is, you know, something that I just have to accept as a sacrifice for making the best possible music.
0: Ja, blijven doorademen, doorademen en dan die ladder op, 3 tot zelfs 10 meter, terwijl je de vloer onder jou ziet. Het zou helemaal niets voor mij zijn. En als hij eerlijk is, ook niets voor Anthony Romaniuk. Maar alles natuurlijk voor die prachtige klank. Je angsten aan de kant schuiven om muzikaal een hoogtepunt te bereiken. Je moet er wat voor over hebben als pianist. En dan nog, zegt hij, kan hij pas echt genieten van die mooie, bijzondere klank nadat het opgenomen was. Want die klank projecteert zich niet in de hoogte. Ja, nu we dit weten, gaan we zeker anders luisteren naar deze opname. 3 meter in de hoogte. Respect voor Anthony Romaniuk.

Ja, hij is en blijft een avontuurlijke pianist die alle genres en ook piano's aan kan. En voor zijn derde soloalbum neemt Anthony Romaniuk plaats in het kraaiennest der piano's. U hebt hem misschien wel zien zitten in Flaget dit voorjaar tijdens ons Klare Festival. Daar bracht hij ook muziek uit zijn album On Mode. En ik geloof dat zij ook naar het Klare Festival zouden komen, maar dat de pandemie roet in het eten gooide, het Danish String Quartet.

Ja, je gaat er zomaar van meefluiten. Een leuk tussendoortje, de traditional As I Walked Out door het Danish String Quartet. En nu we er vanmiddag enkele opvallende momenten bij halen van de afgelopen maanden Music Matters, mag de live sessie hier van Helena Casella niet ontbreken. Helena is echt aan het doorbreken. Ze stond op het Brussels Jazz Festival in januari. Ze kwam daar en ook hier bij ons haar debuutalbum voorstellen. Ze treedt deze periode regelmatig op, ook met Mirdin de Kouter en de groep Sonetos dell'Amor Oscuro, waar ze verschillende albums mee uitbrengt. Maar rust vindt ze terug in haar muziek. Helena Casella hier met haar live sessie bij ons dit voorjaar.

Ik zag haar bij deze opname voor het eerst met korte haren, alsof het kleine meisje plots groot geworden was. Die had ze laten knippen in haar geliefde Brazilië, waar ze voornamelijk muziek gemaakt had met haar nonkel, Helena Casella. En dit was zo'n persoonlijk verhaal van haar, Undefined Borderline. Het is ook de openingstrack uit haar debuutalbum Pit of Impressions. Ze bracht het hier live aan de piano. En het zijn niet alleen de kleine artiesten die verrassen, ook de grote orkesten zitten niet stil. Want zo heeft Gewandhausorkester Leipzig een box uitgebracht van maar liefst 7 albums. En het is al Mendelssohn wat de klok slaat. En de man met de zweep, of liever het stokje, is Andries Nelsons.

Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Andries Nelsons met een eerbetoon aan de stad Leipzig. En deze Italiaanse symfonie staat op hun Mendelssohn-compilatiealbum vol oratoria en symfonieën. Onze twintigers hebben ook dit seizoen een belangrijke rol gespeeld tijdens Music Matters. Wij rolden voor hen de rode loper uit door alle 10 de talenten hier te introduceren tot ze uiteindelijk op vrijdag bij Carlo terechtkwamen om zichzelf voor te stellen. Natuurlijk blijven wij al onze twintigers zoveel mogelijk koesteren en zo kwam sopraan Fleur Strijpels langs om het liedalbum Uw Oren in te sturen dat ze samen met pianiste Babette Kraan opgenomen heeft. En dat deden ze hier helemaal live.

0: Ja, onze piano van Piano's Manen heeft ook hard gewerkt dit voorjaar. Heel wat artiesten van bij ons, maar ook internationale vingers, hebben er gebruik van gemaakt. We zouden ze niet meer kunnen missen en willen die traditie ook heel graag verder zetten volgend seizoen. Dit was een van onze oud-twintigers, sopraan Fleur Strijbos met pianiste Babette Kraans. Zij maakten het gezellig hier, maar toch ook wel ijzig stil met deze innemende live versie van Heimgang in der Frühe van Anton Webern uit hun debuutalbum samen Lacunes.
1: Clara, blijf verwonderd.

0: Een mooi stukje kamermuziek van de Belgische Joseph Jongen door het Arpé Ensemble. Ja, improviseren, u kent het wel, we moeten het allemaal wel eens doen. Hoe we met de restjes in de ijskast een gerecht op tafel toveren. Of misschien ook de manier waarop we de kinderen al hun activiteiten laten doen. Improviseren stimuleert gelukkig de creativiteit, maar kan vaak ook stressvol zijn. En zo had ik een gesprek over de kunst van het improviseren met Bram de Loze. Hij nam zelfs een heel jazzalbum al improviserend op, live met publiek bij. Dat moet je maar doen. Samen met nog twee kanjers van muzikanten, Eric McPherson en Felix Henkelhuizen, heeft hij dat gedaan. Bram zat hier bij ons onlangs en ik vroeg hem naar hoe dat nu allemaal precies werkt. Improviseren zij echt in het moment of kan je improviseren repeteren?
1: Goh ja, het is een heel complex en heel lang proces dat iedereen doorgeweest is. En improviseren is ook iets dat je heel lang moet doen voor leer dat dat ja, begint goed te voelen. En zij kunnen eigenlijk ook heel goed zonder gecomponeerd materiaal vrij improviseren. Maar met dit trio vind ik het juist leuk om er toch een vorm in te steken. Met harmonie en soms klavies, dus ritmische structuren erin steken. Waarvan dat ik weet dat we goed kunnen connecteren. En dat de muziek eigenlijk van zichzelf ontstaat. Ook al hebben we maar een minimale compositie. Dat we dan goed kennen, dat we proberen te internaliseren. Maar daarover willen we vrij worden. En dan ontstaat er van alles. En zeker met iemand like Eric, die kan dat overal naartoe doen gaan. Dus,
0: ja, dat is iemand om op terug te vallen. Mm-hmm. Maar is het dan een beetje zoals bij woord, zoals bij toneel? Je krijgt enkele, of een zinnetje, enkele termen en daar moet je mee aan de slag gaan en improviseer er maar op los?
1: Denk het wel. Taal, muziek is eigenlijk een taal dat je spreekt en... En gelijk met taal ook, heb mensen die u beter begrijpen dan anderen of u beter uw humor verstaan dan anderen. En het is eigenlijk juist dezelfde muziek. Ik wist op voorhand al dat Eric en Felix een goede match zouden zijn en dat ik sowieso al hoorde wat dat er mogelijk was door naar hun concerten te luisteren.
0: En zijn er dan regels die je moet volgen? Of knikjes, oogcontacten die je afspreekt?
1: Nee, eigenlijk... Nee. Behalve al zo afspreken van met een cue hou naar de volgende sectie, dat is echt een duidelijk teken, maar liefst niet. Liefst laten we dat natuurlijkerwijze gebeuren in de muziek zelf, zonder te moeten gaan kijken naar elkaar van let's go. We willen dat een natuurlijk einde van die sectie heeft en dat we dat gewoon gezamenlijk voelen van ja, nu gaan we naar het volgende deel.
0: Ja, en ook. Wij gaan ook naar het volgende deel, want toen kroop Bram de Loze hier aan onze piano en begon te doen waar hij zo ontzettend goed in is, improviseren. Een improvisatie van de improvisatie die op die live plaat staat.

Een geïmproviseerd stukje hier op onze piano. Hij zong en babbelde zelfs mee om de kracht van het live improviseren aan te tonen met Brandeloze. Hij bracht samen met zijn trio een album uit dit voorjaar. Het werd een opname van een concert in Flachey dat voor 90% geïmproviseerd was. Straks, na het nieuws van 1, heb ik nog meer live fragmenten voor u, ook voor onze ketnettertjes en vogelspotters.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: De spoeddiensten zien meer patiënten door de hitte. Ook in Frankrijk is de hoogste fase van het hitteplan afgekondigd. En in Venezuela wordt gevreesd voor heel veel doden na de dubbele aardbeving. Sinds begin deze week krijgen de spoeddiensten bij ons bijna elke dag hitteslachtoffers binnen. En ze verwachten dat dat aantal de komende hete dagen nog zal toenemen. Wim Schepens.
3: De hitteslachtoffers kun je opdelen in twee groepen, zegt diensthoofd Kurt Anseo van de spoeddiensten van het SAS in Antwerpen.
4: Het gaat over mensen die te veel last hebben van de warmte, en dat spreken we over een hitteslag of een hitteberoerte, of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
3: De meeste slachtoffers zijn ouderen, vaak uit een woonzorgcentrum. Soms kunnen ze de dag zelf alweer naar huis, maar meestal worden ze opgenomen in het ziekenhuis, zegt hoofdverpleegkundige Pascal Hoddaars van het AZ Sint Maria in Halle.
5: Meestal blijven ze een tijdje bij ons, zodat wij ze kunnen hydrateren met een infuusoplossing. Dan is dat toch net iets meer, want we nemen meestal ook wel een bloedafname om te kijken naar de zout en de elektrolyten. Als die wat verstoord zijn, dan kunnen ze wel even in het ziekenhuis blijven.
3: En ook als de hittegolf voorbij is, zullen er nog hitteslachtoffers op spoed belanden, zegt spoedarts Guy Borgers van het Jessa ziekenhuis in Hasselt.
6: Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
2: En in het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen vandaag geen operaties uitgevoerd worden. Een centrale computerserver in Parijs is oververhit geraakt en daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren. Patiënten die dringend hulp nodig hebben worden naar andere ziekenhuizen gebracht, zegt Carlien Wouters van het UZ Gent.
7: Bij AZ Sint-Lucas hebben ze beslist om de MUG en de ambulances af te leiden naar andere spoeddiensten. Dus dat wil zeggen dat de patiënten die normaal gezien naar daar gebracht worden, dat die nu verdeeld worden over de Gentse ziekenhuizen, waaronder ook het UZ Gent. Wij vangen extra patiënten op die normaal gezien opgevangen worden in Sint-Lucas. Die komen nu naar hier.
2: De hitte heeft dus ook Frankrijk in zijn greep. De premier heeft er de hoogste fase van het hitteplan afgekondigd. Steven de Kranen is in Parijs.
8: Om 10:30 vanmorgen gaf de thermometer hier al 39 graden Celsius aan. Je voelt hier echt de hitte in de stad hangen. Het koelt hier in Parijs ook amper af. 'S Nachts daalt het kwik hier ook niet onder de 30 graden. En zo pas meldde de burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, dat de stad ook zijn eerste hittedoden telt. Meer details zijn er voorlopig niet, maar de spoeddiensten in de Parijse agglomeratie zeggen dat er vannacht 25 hartstilstanden waren. Gisteravond rond 7:00 vond de politie in het departement Val d'Oise, dichtbij Parijs, een kind van 3 jaar levensloos aan in een auto. En wat experts ongerust maakt, is dat er na deze hittepiek deze zomer waarschijnlijk nog hittegolven zullen volgen. Worden temperaturen rond de 40 graden hier het nieuwe normaal? Het is een vraag die Parijzenaars letterlijk wakker houdt.
2: Vakbonden willen meer controles op autocarchauffeurs. Er zijn meer en meer chauffeurs die het als flexijob doen en soms respecteren ze de rij- en rusttijden niet. Zoals bleek vanmorgen uit een getuigenis in ons nieuws. Dat is onveilig en gevaarlijk, zeggen de vakbonden en ook de sectorfederatie. Vanmorgen was er op de busparking van het pretpark Bellewaerde in Ieper zo'n controle. Peter de Kroebele was erbij.
9: Oké, wij zijn van de Vondmobiliteit. Wij controleren een tachograaf.
10: Kom dan binnen.
11: De uren van de tachograaf uitlezen en zien of alles correct is. Kim Taylor van de Belgische Autocar Federatie.
12: Er zijn Europese regels. Als je verschillende arbeidsprestaties combineert, dat je maximum 48 uur per week mag rijden.
9: Kun je van mij de boorddocumentjes nemen?
11: En neem nu een flexijobber. die misschien te veel werkt en te moe is. Hoe pak je dat aan?
10: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in een mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar daar reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven.
11: En dan?
10: Op ons niveau, bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hebben we niet altijd een zicht op de waarheidsgetrouwheid van die gegevens. Nu, gelukkig, als we gaan samenwerken met onze andere collega's op federaal niveau, dan kunnen we wel veel dieper die puzzel leggen en dan kunnen we ervoor zorgen dat die controles op een goede manier gebeuren.
11: Moeilijk na te gaan dus, dat is duidelijk.
9: Wordt er dan gereden zonder kaart soms, of niet?
13: Zonder kaart wordt er niet gereden.
2: In Venezuela en Zuid-Amerika wordt stilaan duidelijk hoe groot de schade is van twee zware aardbevingen afgelopen nacht onze tijd. De bevolking werd totaal verrast. Dat is ook te merken op filmpjes die op sociale media gedeeld worden.
14: Está temblando, señores. Está temblando. Está temblando. Ven, ven. Aquí, mi amor. Aquí, aquí, aquí, aquí. Tremendo temblor, señores. Tremendo temblor aquí. Se sintió en Chacao. Estamos justamente donde está la mayor falla de Caracas.
2: De meest recente balans is nu 164 doden en ruim 1000 gewonden. Maar die aantallen zullen ongetwijfeld nog oplopen, denkt onze Venezuela-kenner Matthias Tuils.
15: Ja, de talloze filmpjes op sociale media die doen in elk geval het ergste vermoeden. Daarop zijn veel ingestorte gebouwen en puin te zien, zoals je dat ook vaak in oorlogszones ziet. Paniek in een shoppingcentrum op het moment van de aardbeving, grote scheuren in het wegdek, in de buurt van het epicentrum, noem maar op. Grote delen van de noordkust waar de meeste Venezolanen wonen, die zijn zwaar getroffen. En vanuit de uitgestrekte sloppenwijken, waar miljoenen Venezolanen dicht op elkaar wonen in slechte behuizing, is het nog bang afwachten op beeldmateriaal. Landen zoals de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek, die hebben hulp ter plaatse beloofd. Maar hoe dat praktisch zal verlopen in een chaotisch land als Venezuela is nog niet duidelijk. Een nieuwe dag, die breekt daar nu aan en dan zal de omvang van de schade

0: aan het leger van Libanon. Het is de bedoeling dat het Libanese leger er dan voor zorgt dat Hezbollah geen aanvallen meer kan uitvoeren tegen Israël. Bij het Zilvermeer in Mol komen vandaag en morgen zo'n 25.000 lagere schoolkinderen naar Pennezakkerok. En ook daar is er uiteraard extra aandacht om het veilig te houden in de hitte. Gunter Jeulse ging er langs.
1: Moet er nog iemand zonnecrème hebben?
2: De leerkrachten houden hun kinderen hier vandaag met de warmte extra in de gaten.
3: Ja, de kinderen moeten minstens één keer per uur passeren en komen drinken en zich insmeren met zonnecrème.
2: Ook de organisatie nam maatregelen, zegt Torien Hofkes.
4: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben. Brengt echt een festivalsfeer en die doet heel goed dienst.
2: De kinderen houden zich op allerlei manieren koel.
5: We zitten wel veel in de schaduw, dat is wel leuk.
6: Er zijn kreeften die komen insmeren en je kunt gaan zwemmen.
7: Ik heb een ijsje en ik heb ook wel heel veel ijsblokjes in mijn drinken gedaan.
8: Ja, die kraantjes, je kop eronder te steken.
9: Hé, hey, in de handen mag je eerst diep.
2: Ze vinden ook verkoeling in het Zilvermeer.
10: Oh, zalig, ja.
11: Koud, maar dat is goed, want het is warm.
12: Ga jij er ook in?
11: Ik mag niet van mijn juffen, alleen tot de knieën.
2: En ze zingen uit volle borst mee met DJ Kenji en TikToker Elias Verwild.
0: Het weer zonnig en heet tot 38 graden aan zee, iets koeler door een zeebries. Na een warme nacht wordt het morgen de warmste dag van de week, lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmte-onweer. En vanaf zondag kan het minder heet worden door regen of onweer vanuit het westen. Vooraan ook de gevolgen van die hitte, meer patiënten op de spoeddiensten. En in Frankrijk is de allerhoogste alarmfase afgekondigd. Meer op vrtnieuws.be.
13: Blijf verwonderd. Radio maken doe je niet alleen. Ik kan gelukkig altijd terugvallen op een fantastisch team. Daar ben ik zeer dankbaar voor. En omdat er mooie momenten ontstaan zijn afgelopen seizoen, zowel in de muziek als de babbels, blikken wij heel graag nog eens terug samen met u. Een prettige middag.
14: Music Matters. Met Cara van der Auweren.

Braziliaanse kriebels van en met gitarist Gwen Caillou en zijn vijfde album Mosaïek. Ook jazzzangeres en oud-twintiger Anaïs Vijge waaide dit voorjaar binnen, samen met pianist Elias Doge, waar ze duo Eki mee vormt. Ze heeft een tweede album uit, een warme mix is het geworden van jazz en Franse chanson, en ze hadden heel veel goesting om dit live aan u te presenteren.

Een stad is veel meer dan straten en gevels, want in haar gangen en pleinen wordt er helaas ook oorlog gevoerd. Is er veel eenzaamheid? Worden we verliefd? Nemen we afscheid ook? En verlangen we naar meer? En dat alles wil duo Eki vertellen met hun tweede album samen. En dat deden ze hier op 25 februari live bij ons. Anaïs Vijge en Elias Doge. Ook een nieuw album voor het Avril Quartet. Dat zijn vier jonge Belgische en Zwitserse muzici. Ze bestaan nu ongeveer 2 jaar en jagen niets liever dan muziek van vrouwelijke componisten de zaal in.

0: Vier vrouwelijke componisten uit verschillende windstreken brengen zij samen op hun album Clair Obscur. Dit jonge ensemble Quatuor Avril, hier met twee fragmenten uit Femme van de Belgische componiste Line Adam. Onze jongere zender Ketnet heeft een fantastisch muziekprogramma ontwikkeld. Een programma waar onze kinderen spelenderwijs in aanraking komen met instrumenten en met klassieke muziek. Senne Guns is de maestro. Hij kwam ook even bij ons langs een tijdje geleden om ons warm te maken voor Maestro Fortissimo. Want wat goed is voor onze kinderen, is natuurlijk ook goed voor ons. Ik vroeg Senne wat precies zijn taak is als huiscomponist van Ketnet.
1: Ze hebben mij specifiek voor dit programma gevraagd om samen met dus telkens een jonge kijker dan op zoek te gaan naar een muzikaal antwoord op een bepaald probleem. Dus in dit geval was het Emile, zijn vader, die niet goed uit zijn bed kon. Of het zou ook... Er was een meisje bijvoorbeeld die altijd angst had bij de tandarts. En die zei, ik zoek muziek die me rustig maakt als ik naar de tandarts ga. En dat gaf mij en het programma bij uitbreiding eigenlijk de gelegenheid om te gaan zoeken naar muziek en een beetje een aanleiding om te spreken over muziek en bepaalde parameters. En oké, als je rustig wilt worden van muziek, wat moet dat dan zijn? Dat moet traag zijn, dat moet misschien eerder wel laag zijn of werkt het wat beter in de hoogte? Dus je krijgt eigenlijk allerlei manieren om over klank, over emoties en gevoelens te babbelen.
0: En eigenlijk is het een mooi verpakte muziekles ook.
1: Ja, zonder dat het op die manier overkomt. Het mocht niet didactisch of belerend zijn, maar door die vraag krijg je eigenlijk ook een hele leuke, organische manier om over muziek te praten. Je kunt heel makkelijk dingen laten horen, voorspelen. Je kunt ze eens op een ander instrument laten horen, zien of dat een andere emotie opwekt. En effectief, dan ben je schalks ondertussen ook aan het uitleggen wat een viool is of wat een fagot is ten opzichte van een dwarsfluit of zo. Maar dat zit er een beetje verdoken in. Ja.
0: Ja. En geef je dan ook in het dagelijkse leven muziekles?
1: Ik geef les op het conservatorium in Gent. Ja, dat gaat over... ik geef songwriting vooral, over hoe songs in elkaar zitten, wat ik in Koken met Classics ook deed. Ik vertrek meestal niet vanuit vragen van mijn studenten om iets te maken voor hun vader. Maar ik geef wel les, dus ja, ik heb die ervaring ook.
0: Ja, Senne Guns, de maestro die kinderen via Ketnet laat proeven van klassieke muziek. En deze Peer Gynt-suite hoort daarbij.

0: De ochtend heeft goud in de mond, maar deze morgenstemming is de perfecte lepel om kinderen zoetjes aan klassieke muziekpap in de mond te geven. Muziek die ze ook te horen krijgen in dat frisse Ketnet-programma Maestro Fortissimo. Hiervoor lost Senneguns als huiscomponist problemen van kinderen op met behulp van klassieke muziek. En wij vroegen hem om ook zoiets voor ons te doen. Mijn vraag aan Senne was om het fileleed te verzachten, want we verliezen allemaal wel eens tijd door met de wagen lang stil te staan. En of Senne ter plaatse hier aan de piano iets kon bedenken om dat moment toch enige kwaliteit te geven. En dit was wat hij voorstelde.
1: Als jij in een file zit, zou je liever op zwepende muziek hebben? Of moet de muziek je net rustig maken?
0: Oh, ik denk beide, nee. Dat je zacht begint om toch... Je moet het enige tijd uithouden en dan een beetje opzwepender. Ja. Want ja, je wilt toch een beetje actie in die wagen.
1: Oké, dan steken we een dynamisch verloop in. Dan beginnen we heel hoog stil en dan eindigen we ietsje dynamisch. En dan krijgen we een melodie die de hele tijd uitbreidt en zo bouwen we dat eigenlijk op. En idealiter gaat uw aandacht dan de hele tijd naar die muziek en denk je, er is de hele tijd iets aan het gebeuren in die muziek en ik vergeet de file even. Dat zou volgens mij een goed scenario zijn.
0: En hoe repetitiever, hoe beter waarschijnlijk.
1: Ja. Maar ook niet te repetitief, want dan ben je het dus aan het vergeten en dan let je niet meer op de muziek, denk ik. Dus er moet een soort herhaling in zitten die je een soort file-trance brengt misschien eigenlijk. Daar zouden we voor moeten proberen gaan, denk ik dan. En dan dacht ik, een file is ook allemaal auto's op elkaar gepakt. Dus misschien moeten we de begeleiding van het stuk, daar moeten we misschien clusters voor gebruiken. En clusters, dat zijn op een piano, als je allemaal noten naast elkaar tegelijk indrukt. Bijvoorbeeld, en je speelt die allemaal tezamen, dan heb je een cluster. Wat uiteindelijk een beetje hetzelfde is als alle auto's die op elkaar gepakt staan.
0: Snugger, ja.
1: Voilà, dus dan krijg je clusters. Dat geeft een beetje dat dicht gevoel en dat past ook wel goed. Dat past ook wel goed bij die opbouw van dat minimalistische stuk, denk ik. Dus ik zou met clusters beginnen. En dan, op het einde, hopen we natuurlijk dat de file oplost en dat die weer heel vloeiend gaat. Dus dan zou ik die clusters geleidelijk aan laten evolueren naar arpeggio's en gebroken akkoorden die dan... En daar dan de hele tijd de melodie nog over, maar dan op het einde hebben we wel een vloeiend verkeer. Dat danst er dan nog altijd door. En dan zijn we van een hele opeengepakte bende auto's naar auto's gegaan die vloeiend zich door het verkeer terug bewegen.
0: Ja, dus als je binnenkort zo'n vraag binnenkrijgt van ene Cara uit Oostende, 7 jaar, dan weet je dat ik het ben. Hè?
1: Ja,
0: Oké, perfect. Ja, mopje, flauw mopje. Maestro Senneguns aan onze piano enkele weken geleden. Nu, alle 10 afleveringen van het eerste seizoen van Maestro Fortissimo kan je bekijken via VRT Max op het kanaal van Ketnet. Lijkt me zeer fijn om dit samen te doen met je kind of kleinkind, met het buurjongetje tijdens de vele zomervakantiemaanden.
2: Clara, blijf verwonderd.

Ja, toch wel gedurfd zo op een bloedhete donderdag, maar deze opname is goud waard. Grote klarinetist Woody Herman en de Herman's Hurt onder leiding van de componist zelf, Igor Stravinsky. Een opname uit 1958, zijn Ebony Concerto. Vima is een cover en betekent natte sneeuw. De gedachte aan verkoeling kan maar welkom zijn. Het nummer reist al jaren mee met Anu Junonen en Tuur Florizone. Tijdens live optredens krijgt het telkens een andere vorm. En dit is wat ze live hier bij ons van gemaakt hebben. Anu Junonen en Tuur Florizone.

0: Ja, ze delen wel een energie samen. Na 25 jaar vriendschap en samenwerken hebben ze een eerste album uit. De Finse zangeres Anu Junonen en accordeonist Tuur Florizome. Opgenomen in Frankrijk, ergens ver weg van hun kinderen om in alle rust muziek te kunnen opnemen zonder de papa, ik ben klaar. Dus dit was een live fragment Vima uit dat album White Paper hier bij ons in de studio. Ook acteur Tom van Dijk, die we kennen van Het Eiland en In de Gloria, is hier komen vertellen over zijn passie, vogelspotten. Hij was dit jaar de Peter van het grote vogelweekend van Natuurpunt. Er zouden die zaterdag en zondag vogels geteld worden. En Tom vertelde waar we op moesten letten. Maar hij vertelde ook waar zijn passie vandaan komt.
1: Vroeger, toen ik nog een korte broek droeg, enfin, die draag ik soms nu nog wel, maar toen deed ik dat toch meer dan een lange broek, dan ging ik met mijn teerbeminde broeder Hans, gingen wij heel vaak in de natuur, van 's morgens vroeg, met een verrekijkertje en een natuurgids, gingen wij proberen alle vogeltjes bij naam te noemen. En dat is toch een iets dat ik ben blijven doen, ondanks het feit dat mijn broer is bioloog geworden en die houdt zich daar professioneel mee bezig. Ik niet. Ik ben zelf een speelvogel wel geworden, maar in een andere branche.
0: En die verrekijker, heb je die nog steeds?
1: Die verrekijker heb ik nog steeds. Dat is een verrekijker die ik toen op mijn 16e verjaardag heb gekregen, mits bij te leggen en weet ik
0: wat.
1: Het
0: is al een antiek stuk.
1: Ja, maar je kunt er nog altijd door kijken. Ik heb al ondertussen nog eens op vakantie eentje bijgekocht, dus voor de kinderen ook, dat die ook kunnen kijken. En altijd, als ik op vakantie ben, gaat die mee, die verrekijker. En ik probeer ook wel land we ook bereizen, daar een gids te kopen van de vogels van het specifieke land. En dan probeer ik die toch altijd dus aan te duiden. Dus het vogel kennen en kijken. Ja. Kennis is tanende, maar de drang om de gevleugelde vrienden te benoemen, is er nog steeds. Ja. Ja,
0: dat maakt jou toch een goede vogelaar dan?
1: Ik schaam mij niet om te zeggen dat ik een vogelaar ben, verre van.
0: Ja, vandaag zal hij wel een korte broek dragen, vermoed ik, acteur Tom van Dijk. Hier bij ons was hij naar aanleiding van het grote vogelweekend in januari. En toen zijn we ook samen vogels beginnen spotten in de muziek, want vogelgeluiden en gezangen zijn een bron van inspiratie voor vele componisten. Kan u misschien raden om welke vogel het hier gaat?

0: Ja, we waren op zoek naar het kleine meisje, vormgegeven door Sofia Gubaidulina en nadien nog het Nederlands Blazersensemble met een fragment uit Een overwoekerd pad van Leos Janacek. Soms werken wij met 10 mensen achter de schermen aan Music Matters om er iets moois van te maken, overwegend 5 dagen per week. En ik wil hiervoor heel graag al die mensen bedanken voor en achter de schermen. En dat zijn in de eerste plaats de collega's die hier elke middag voor de muziek zorgen. Dat zijn Vincent Goris, Ilia Lisser en ook Frederik Goossens. Mijn collega's die zorgen voor de beste redactionele ondersteuning. En dat zijn Dries Pauwels, Charlotte Verdoot en ook Elst Seijen. De digitale ondersteuning van Chloe, Jasper en Kubra wil ik zeker ook niet vergeten. En een grote dank aan al onze gasten, muzikanten, die het voorbije seizoen hier de mooiste verhalen zijn komen delen. En natuurlijk ook u daar aan de andere kant van de radio om naar al die verhalen en onze muziek te luisteren. En dan mag ik natuurlijk ook de man niet vergeten met wie ik deze microfoon deel. Onze Olaf, hij mag de winkel morgen sluiten voor Music Matters. De diepvries ingaat tot september. Hij brengt enkele hoogtepunten mee uit zijn tijd. Geniet van de zomer op Clara. Het wordt geweldig. Dag!
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want
2: dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de zware aardbeving van vannacht zijn in Venezuela in Zuid-Amerika al 164 lichamen geborgen. Er zijn ook zeker 1000 gewonden. Maar verwacht wordt dat die cijfers nog sterk zullen oplopen, omdat de schade erg groot was door 2 schokken met een kracht van 7,2. De VS stuurt hulp, net als andere landen uit de regio, en ook verschillende Europese landen houden zich klaar om hulp te sturen. Buitenlandse Zaken bij ons kon nog niet inschatten hoeveel Belgen er in Venezuela zijn en of er Belgische slachtoffers zijn. De Vlaamse steden en gemeenten hebben hun financiën op orde. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van Belfius. Volgens de meerjarenplannen boeken alle gemeenten samen zelfs overschotten, vooral door de lokale belastingen op te trekken. Maar die overschotten kunnen van pas komen voor de uitdagingen waar de gemeenten voor staan. De pensioenkosten voor vastbenoemde ambtenaren en de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Sinds begin dit jaar kloppen velen aan bij de OCMW's voor een leefloon, omdat de federale regering hun werkloosheidsuitkering heeft afgenomen. Anneleen Eerouw van Belfius.
4: Dat is momenteel een acute situatie. Dus de mensen die hun werkloosheidssteun zijn kwijtgeraakt, komen zich aandienen bij het OCMW met de vraag voor een leefloon. Op dit moment is het zeer onzeker hoeveel die kosten bedragen. Ze hebben al 18% meer gebudgeteerd dan in 2025. Dus het is ergens al wel voorzien. De vraag is hoeveel het uiteindelijk zal zijn.
3: De federale overheid komt tijdelijk wel tussen beiden in de kosten voor de leeflonen. De spoeddiensten hebben het al de hele week druk door de hittegolf. Er komen meer patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag, zegt Kurt Anseo van het ZAS in Antwerpen.
5: Het belangrijkste is natuurlijk dat we zorgen dat die mensen terugkrijgen wat ze tekortkomen. En voor mensen die uitgedroogd zijn, is dat vooral toedieningen van extra vocht. En voor mensen die te warm hebben, gaan we vooral zorgen dat die lichaamstemperatuur wat beter geregeld wordt en wat lager komt te liggen. Patiënten uit de kwetsbare groepen die hebben een veel groter risico om in het ziekenhuis te moeten blijven dan jonge gezonde mensen die met deze klachten presenteren.
3: Een van de mensen die op de spoeddienst terechtkwamen is Benny, die vanmorgen ging fietsen.
6: Ik heb me onwel gevoeld en ik ben moeten gaan liggen. En mijn vrouw is juist thuisgekomen en die heeft dan mijn oudste zoon gebeld om langs te komen omdat ze ongerust was, want ik voelde mij helemaal niet goed. Ik kwam niet bij. En dan heeft mijn oudste zoon beslist van de ambulance te bellen.
3: Drie gedetineerden die veroordeeld waren voor de foltering van een celgenoot in de gevangenis van Antwerpen hebben in beroep lagere straffen gekregen. De drie mishandelden hun celgenoot dagenlang zonder dat het gevangenispersoneel iets in de gaten had. Ze overgoten hem met kokend water, sloegen en verkrachten hem. De drie zijn nu vrijgesproken voor poging tot moord, maar zijn wel opnieuw veroordeeld voor foltering. De hoofdbeklaagde krijgt 18 jaar in de plaats van 20, de twee andere 12 en 7 jaar in plaats van 15. Het weer zonnig en heet tot 38 graden. Aan zee is het wel iets koeler door een zeebries. Na een warme nacht wordt het morgen de warmste dag van de week met lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmte-onweer. Vanaf zondag kan het minder heet worden door regen of onweer vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
2: Een fijne namiddag en welkom. Voor een laatste keer dit seizoen mag ik u als een ervaren ober de menukaart overhandigen. Het voorgerecht, een vioolconcerto van Vivaldi. Het hoofdgerecht, het celconcerto van Antonin Dvorak. Gespeeld door Maurice Gendron, een van de docenten van Jacqueline Dupré. En als nagerecht serveren we straks een verhaal uit de Weense Wouden. Johan Strauss is dat gerecht nog aan het bereiden. En tussen de gangen door wordt u vocaal vermaakt door sopraan Sylvia McNair. Als we nu geen Michelinster verdienen, dan weet ik het ook niet meer. Vivaldi en violist Giuliano Carmignola.

Vioolconcerto van Antonio Vivaldi met Giuliano Carmignola en I Solisti Aquilani uit een opname die vorig jaar verscheen. Giuliano Carmignola is, mag je wel zeggen, verliefd op die concertos van Vivaldi. Hij heeft er al 100 gespeeld. Hij heeft wel nog even te gaan, want er zijn ongeveer 230 vioolconcertos van Antonio Vivaldi. Dus we zullen hem nog wat aanmoedigen. Giuliano Carmignola. En dan Henry Purcell, de man onder andere van toneelmuziek. Zo'n toneelmuziek, heel bijzonder voor zijn tijd, dat zijn tijdgenoten er een ander woord voor hadden, eigenlijk semi-opera's. Nochtans, voor die toneelstukken waarvoor Purcell gevraagd werd muziek te componeren, ging dat nooit om heel veel muziek. Een paar stukken voor een toneelstuk. Soms was het zelfs alleen instrumentale muziek, maar meestal sololiederen of duetten. En dat is ook het geval bij de toneelmuziek naar het stuk van Richard Norton, Pausanias, The Betrayer of His Country. 1 lied, 1 duet voor de toneelproductie, Sweeter Than Roses. Sylvia McNair.

Ze kreeg deze week, zoals we dat in de volksmond zeggen, een nieuwe voordeur. 70 jaar werd ze, Sylvia McNair, hier met de Academy of Ancient Music en Christopher Hogwood in Fairest Isle uit King Arthur van Henry Purcell. Het toneelstuk van John Dryden had origineel geen muziek natuurlijk, maar het was een beetje moeilijk tot stand gekomen. Hij had dat toneelstuk geschreven, John Dryden, voor de 25e verjaardag van het herstel van de Britse monarchie en dus om de koning, Charles II, te eren. Maar Charles overleed voordat het toneelstuk in première kon gaan. Ja, en er was er van alles aan de hand, ook een opstand, waardoor het toneelstuk bijna ongeschikt werd om nog uit te voeren. Purcell, die kon er wat muziek bij componeren. Fairest Isle is wel een van de mooiste stukken eruit en ja, tijdens zijn leven ook vaak opgevoerd, deze King Arthur. Het was niet makkelijk en het is ook vandaag nog altijd niet makkelijk om een volledige King Arthur uit te voeren. En dat heeft te maken met de vele manuscripten die er bestaan en de vele bronnen ook. Maar geen van die bronnen en manuscripten is compleet. We hebben één bron uit de tijd, het leven van Purcell zelf, maar dat is niet meer dan een fragment. Het is 1994. Keith Jarrett duikt in zijn eigen privé-opnamestudio in Oxford, New Jersey in de Verenigde Staten. Keith Jarrett, hij speelt daar deze sonate van Carl Philipp Emanuel Bach.

Keith Jarrett speelde deze sonate van Carl Philipp Emanuel Bach. Vorig jaar is hij 80 geworden, Keith Jarrett, opgegroeid in Pennsylvania. Een Amerikaan met heel verre wortels. Zijn moeder was van Sloveense afkomst. Vader voornamelijk Duits. En er was altijd muziek. Van in zijn jonge jaren was er muziek in het gezin van Keith Jarrett. De ouders hadden ook al snel door dat hij een soort absoluut gehoor heeft. En ze begonnen al op heel jonge leeftijd, nog voor zijn derde verjaardag, begon hij piano te spelen. Een kleine 10 jaar geleden kreeg hij opeenvolgend 2 broers. Dus Keith Jarrett, na de tweede versie, werd hij verlamd, jammer genoeg. Hij kan wel terug wat wandelen en met zijn rechterhand aan de piano spelen. Maar zijn linkerhand is nog steeds verlamd, kan hij weinig mee doen. En hij was daar enkele jaren terug in een interview heel nuchter over. Hij zei van, nu ik alleen nog dat kan met die ene hand spelen, voel ik mij niet echt meer een pianist. Zometeen het celloconcerto van Antonin Dvorak met Maurice Gendron, de cellist, en Bernard Haitink samen met het London Philharmonic Orchestra. Maar, omdat het de laatste maestro van het seizoen is, heb ik een bijzonder cadeau voor iemand van u. Ik heb hier een geweldige doos liggen met alle pianomuziek van Franz Liszt. En als ik alle pianomuziek zeg, dan bedoel ik ook alle pianomuziek van Franz Liszt, want het is een doos waarin 99 cd's zitten. En al die pianomuziek is gespeeld door 1 pianist, Leslie Howard. Die heeft er zijn levenswerk van gemaakt. Dat heeft hij jaren gedaan, heeft hij jaren over gedaan, en dan is het verzameld in een grote doos. En daar hebben we hier een exemplaar van op deze zeer warme donderdagnamiddag. Maar goed, ik hoop niet te warm voor u om toch een reactie in te sturen. En ik zou u eigenlijk willen vragen, gewoon als u een mail stuurt of een bericht via VRT Max, als u daar aan het luisteren bent, waarom u eigenlijk naar Maestro luistert. Dat hoeft geen lang antwoord te zijn, dat kan heel kort zijn, maar ik ben gewoon een beetje nieuwsgierig, vergeef het mij, in deze laatste uitzending van het seizoen. Mailen kan natuurlijk ook naar maestro@clara.be. Maak er geen koers van, want het kan tot 5 uur deze namiddag, dus het hoeft niet meteen, u hoeft niet alles neer te leggen of aan de kant te gaan staan. Ik zou zeggen, u heeft nog enkele uren de tijd om iets te vertellen en dan maakt u kans op die prachtige verzameling Franz Liszt, een complete pianomuziek, 99 cd's met Leslie Howard. Daar bent u even zoet mee. Zelfs al moeten we dan nog lang binnenblijven, of best binnenblijven door de warmte. Veel plezier ermee, zeker en vast. Ik heb het al aangekondigd. Dvorak komt eraan, zijn celloconcerto, in het kader van het feit dat we deze hele week nog eens zijn gaan luisteren naar de opnames die Bernard Haitink maakte in Londen bij het London Philharmonic Orchestra. Hier samen met Maurice Gendron in dat prachtige celloconcerto van Antonin Dvorak.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Clara Live.

0: Het celloconcerto van Antonin Dvorak met Maurice Gendron, de cellist, en London Philharmonic Orchestra geleid door Bernard Haitink. Maurice Gendron, die op jonge leeftijd in Nice, want daar groeide hij op, een andere cellist zag en hoorde, Emmanuel Feuermann. En dat concert maakte een diepe indruk op Maurice Gendron. Ik was echt zo ontroerd door wat ik hoorde. Ik zal het nooit vergeten. Hij was zo uniek. Niet alleen was zijn techniek fantastisch, maar hij had zo'n eerlijke manier van spelen. Geen compromissen, eerlijk gewoon. En dat heeft Maurice Gendron altijd onthouden. Dan is hij gaan studeren aan het conservatorium van Nice. Maar er was één probleem. Hij groeide op in een gezin dat eigenlijk helemaal niet de middelen had om iemand aan het conservatorium te laten studeren. Dus Maurice Gendron ging als jonge kerel, als jonge student, kranten verkopen. En hij zei achteraf ook, ik woonde in kamers die amper verwarmd waren. We hadden echt niets, bijna niets om te eten. En dat was in de tijd dat de Tweede Wereldoorlog in zicht was, in 1939. En uiteindelijk zou hij zich aansluiten bij het verzet, Maurice Gendron. Ondertussen speelde hij ook privéconcerten en ontmoette artiesten van alle pluimage die hem bijzonder interesseerden, van een Jean Cocteau over Pablo Picasso tot Francis Poulenc. Hij zou spelen met pianist Dino Lipatti, die veel te jong gestorven is. En aan het einde van de oorlog maakte Maurice Gendron zijn solo-debuut in de Wigmore Hall in Londen in december 1945 met Benjamin Britten aan de piano. En hij speelde ook, niet veel later, de Europese première in Londen van het eerste celloconcerto van Sergei Prokofjev. En dat betekende de start van een internationale carrière. We zijn zijn naam een klein beetje vergeten, we horen hem hier niet vaak, maar goed om hem gehoord te hebben in dat celloconcerto van Antonin Dvorak. Maurice Gendron.
1: Maestro met Mark Janssens.
0: Het is 3:58 op deze donderdagnamiddag. Als u tijdens heel dat concert van Dvorak niet gedronken heeft bij deze temperaturen, dan is dat eigenlijk niet goed. Dan raad ik u nu aan een slokje te nemen, samen met deze muziek van Beethoven. Een van zijn vroege kwartetten, nog in de klassieke geest zou je kunnen zeggen van Haydn en Mozart, maar toch al met dat tikkeltje Beethoven zelf. Zijn vierde strijkkwartet met het Takacs-kwartet.

het vierde strijkkwartet van Ludwig van Beethoven gespeeld door de muzici van het Takács Kwartet. We kennen Beethoven natuurlijk als grote symfonicus, maar het is belangrijk om te onthouden, stel dat hij was overleden zoals Schubert op zijn 31ste, dan hadden we alleen bijvoorbeeld de eerste symfonie van hem gehad, plus het eerste en het tweede pianoconcerto, al de rest zou kamermuziek geweest zijn. Het jaar 1868, Brahms componeert zijn Requiem. Amulette, de opera van Ambroise Thomas, wordt in de opera van Parijs voorgesteld. Bruckner komt met een eerste symfonie. En wat doet Johann Strauss? Hij wandelt in het Weense groen.

Geschichten aus dem Wienerwald van Johann Strauss in de muziekverein in Wenen met Lorin Mazel, die de Wiener Philharmoniker dirigeerde en ook even viool mocht spelen. Dat wou wij absoluut. Het is bijna 4 uur. Na het nieuws verklaart Sylvia McNair haar liefde voor de muziek van Jerome Kern.

0: is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens klaar te houden. Omdat het morgen op sommige plaatsen meer dan 40 graden kan worden, verwacht de overheidsdienst dat het aantal oproepen om hulp zal stijgen, zegt woordvoerster Annelies Wijnands.
1: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
0: En vanuit de federale regering wordt opgeroepen om met alle gewesten samen te zitten over de klimaatverandering, naar aanleiding van de hoge temperaturen. Gisteren vroeg minister van Klimaat Jean-Luc Ruc van Les Engagés om op 1 juli samen te komen met 21 bevoegde ministers uit het hele land, onder meer de minister-presidenten en de ministers van Volksgezondheid. Maar de Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze niet op die uitnodiging ingaat. In de Kamer drong vicepremier voor Les Engagés, Maxime Prévost, toch nog eens aan.
2: Een hittegolf stopt niet aan de grenzen tussen gewesten. Een droogte houdt geen rekening met de verdeling van bevoegdheden. Op 1 juli vindt een interfederale vergadering plaats. En ik heb één eenvoudige wens, dat iedereen aanwezig is. Want onze medeburgers verwachten geen institutionele debatten. Ze verwachten dat wij anticiperen. Ze verwachten dat we samenwerken.
0: In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 verdachten opgepakt, dat zegt het federaal parket. In maart was er een explosie, niemand raakte gewond. De 7 werden opgepakt bij huiszoekingen, maar meer informatie heeft het parket niet. Eerder werd in Turkije ook al een man opgepakt. Hij zou de opdracht hebben gegeven voor de aanslag. En ook voor de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland werden in dezelfde periode mensen opgepakt. In Venezuela zoeken hulpteams naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er sprake van 164 doden en een duizendtal gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Verschillende landen uit de regio, maar ook uit Europa, hebben al hulp aangeboden. Eliot Lopez, een Venezolaanse die in Mechelen woont, vraagt zich wel af hoe die landen dat op het terrein kunnen waarmaken.
3: We hebben geen infrastructuur, dus alles wordt geïmporteerd. En om tot daar te raken, er moeten heel veel stappen genomen. Er is heel veel corruptie. Ik vraag me af, hoe kunnen die diensten ons helpen, terwijl de middelen niet beschikbaar zijn in het land zelf? Ik stel me wel vragen daarover.
0: Voetbalcoach Wouter Franke gaat in Schotland werken bij de club Heart of Midlothian. Die ploeg is de vice-kampioen van Schotland. Vorig seizoen was Franke trainer bij Sint-Truiden. Hij werd knap derde met de Limburgers en hij tekent nu een contract van 2 jaar bij Hearts. Het wordt de eerste keer dat hij een buitenlandse club gaat trainen. Het weer zonnig en heet tot 38 graden. Aan zee is het wat koeler door een zeebries. Het wordt ook een warme nacht en morgen de warmste dag van de week tot 40 graden of nog iets meer. In het oosten is er een kans op een warmteonweer. Vanaf zondag kan het minder heet worden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.

Dat is toch ook heerlijke muziek voor bij 37 graden. Geeft toe de Folk Soulé van de Hill van Jerome Kern. Met onze jarige Sylvia McNair en André Previn aan de piano. Mooie namiddag. We hebben nog 50 minuten te gaan en dan is het afgelopen. Dit seizoen van Maestro, het 13e. En als u er eerder deze namiddag al bij was, dan weet u dat ik hier een prachtig cadeau liggen heb voor iemand van u. Als u al gereageerd heeft, dan hoeft u dat niet meer te doen. Dan zit u hier in de draaitrommel, bij wijze van spreken. Wat is dat prachtige cadeau, denkt u nu bij uzelf? Want u komt er net bij. Wel, alle pianomuziek van Franz Liszt in één doos. En dat is me wat. 99 cd's, allemaal gespeeld door Leslie Howard aan de piano. En dan heeft u werkelijk alle pianomuziek van Franz Liszt. Ik vraag u alleen in een mail of op VRT Max via de chat daar te formuleren waarom u naar Maestro luistert. Doet u dat vaak? Doet u dat nu en dan maar? Heeft u het ons recent ontdekt? Het maakt mij niet zoveel uit als het maar fijn geformuleerd is. En dat hoeft ook geen bladzijde lang te zijn. Mag natuurlijk, hè. Maar dat beslist u uiteraard zelf. U kan dat doen dus via VRT Max of mailen tot 5 uur, niet zo lang meer, maestro@clara.be. En misschien is die doos met 99 cd's met alle pianomuziek van Franz Liszt door Leslie Howard dan wel van u. Ik denk dat we er even gaan over doen om die met de post mee te geven, maar misschien valt die eind volgende week ergens wel bij u binnen, al denk ik dat de postbode wel even zal moeten bellen, want het is een flinke doos. Het is dus niet Much Ado About Nothing, meneer Korngold.

Much Ado About Nothing. Muziek van Erich Wolfgang Korngold hier met London Symphony Orchestra en André Previn, de dirigent. Previn die 11 jaar lang bij London Symphony Orchestra de chef-dirigent is geweest. Korngold was nog maar 19 jaar toen hij deze muziek componeerde. Niet alleen deze muziek, maar hij schreef toen al liederen, kamermuziek. En dus deze toneelmuziek, Much Ado About Nothing, die heel succesvol was en gebaseerd op het toneelstuk van William Shakespeare. Mozart, ook een man van het theater.

De ouverture van de opera Idomeneo van Mozart met London Philharmonic Orchestra en Bernard Haitink. We hebben deze week veel Haitink met London Philharmonic laten horen, want er is een verzameling uitgekomen, 31 cd's met al de opnames die Haitink daar in Londen met dit orkest maakte. Ja, ik kreeg net een heel mooie foto doorgestuurd van een luisteraar die zegt, hopelijk kan dat wat verkoeling brengen daar in de studio in Brussel. En wat heeft die luisteraar doorgestuurd? Een mooie foto uit de winter, van toen hij sneeuw aan het ruimen was. En ik ga er blijven naar kijken en misschien wordt het dan een beetje cooler. Het zou best kunnen. Ja, Bernard Haitink, die we net hoorden. Zijn eerste orkestraal concert dat hij ooit meemaakte, was in Amsterdam. Want hij ging daar vaak naar het concertgebouworkest luisteren als hij nog heel jong was. En dat was Willem Mengelberg, die de pathetiek, de zesde symfonie van Peter Tchaikovsky, dirigeerde. En dat was het moment waarop Haitink achteraf vertelde dat hij verslaafd is geraakt aan de muziek. Als hij thuis was, luisterde hij naar de radio, naar Proms-concerten, naar dirigenten als Henry Wood en Adrian Boult. Hij begon aan het conservatorium van Amsterdam om viool te studeren en ook in de dirigeerklas. De oorlog brak uit en dat was in de tienerjaren van Bernard Haitink. Maar hij bleef naar concerten gaan, vaak op zijn eentje. En hij werd een grote bewonderaar van Mengelberg. Dat was niet evident, want Mengelberg was toch wat fout geweest in de oorlog en mocht in Amsterdam na de oorlog niet dirigeren. Maar Haitink hoorde ook bijvoorbeeld in Salzburg Wilhelm Furtwängler. En het was op dat moment dat hij zelf begon te overwegen om dirigent te worden. En toen hij dat aan zijn ouders vertelde, dat hij misschien wel in de muziek wou gaan, professioneel, dan werden er wenkbrauwen gefronst. Maar ja, hij is wel een van de allergrootste geworden, Bernard Haitink. En met deze pianist werkte Haitink ook regelmatig samen. Murray Pariah speelt muziek van Johannes Brahms, variaties en fuga op een thema van Händel.

Het podium moeten we hem jammer genoeg al langere tijd missen, Murray Pariah. Maar er zijn natuurlijk zo'n prachtige opnames, zoals deze muziek van Johannes Brahms, Variaties en Fuga op een thema van Händel met Murray Pariah. Dit was seizoen 13 van Maestro. De zomer van Clara staat voor de deur. En bij Leven en Welzijn beginnen wij op maandag 31 augustus aan ons 14e seizoen. Dank collega Bartijskes voor de dagelijkse en immer opbouwende en gepassioneerde samenwerking. We steken ons hart en onze ziel in onze programma's en zo hoort het. Dank aan Carlos Sio om de voorbije seizoenen vaak op donderdag de fakkel over te nemen. Dank aan de andere collega's om mij de kans te geven nu en dan eens wat vakantie te nemen. En vooral dank u voor het luisteren, voor het reageren. Ook vandaag weer heerlijk. Het samen genieten van die grote, warme kunst die de klassieke muziek is. Chantal Patin zit zo meteen op de Biennale van de Schilderkunst in het Museum van Deinze en de Leijerstreek, Pompidou dus, na het nieuws van 5 uur. En morgen voormiddag zeker ook luisteren naar een toch wel bijzondere ampersand. Ik wens u een zomer zonder al te veel zorgen. En dit is nog muziek van Frans Danzi, de finale van een concerto met Andreas Ottenzamer en Albrecht Maier. Een heel mooie avond.

0: wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Vijf uur en goeiemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De recordhitte begint stilaan meer problemen te veroorzaken, onder meer in appartementen en sociale woonblokken, maar ook bij het spoor en op de weg. Voorlopig blijft het onduidelijk hoe zwaar de tol precies is van de zware aardbevingen in Venezuela. Net zoals gisteren hebben we opnieuw een dagrecord wat hitte betreft. Het is vandaag de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt Sabine Hagedoorn.
3: Het is snikheet vandaag, de warmste 25e juni sinds het begin van de metingen, want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden en ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer zachte of warme nacht. Waarschijnlijk ook record warm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
2: En door de hitte is het in sociale woonblokken en appartementen heel warm. Bewoners vluchten dan vaak naar buiten of naar andere plekken. Ook in de wijk Nieuw-Gent, waar veel bewoners van sociale appartementen samenkomen in buurthuis De Serre. En daar was ook Peter de Kroebelen.
4: Het heet hier wel De Serre, maar toch valt het hier nog mee en vinden mensen elkaar. Zoals Inge.
5: Ik kom hier regelmatig dus voor contact met de mensen te hebben en voor een keer een verzet te hebben. Dat ik niet altijd in mijn keuken in de warmte zit. Soms 34 graden.
4: Ook Martien weet waarom ze hier is.
6: Hier zit de zon er niet op en zo, terwijl dat thuis bij mij de zon erop zit vanaf 2:30.
4: De Zuidpoort, dat is een organisatie tegen armoede, baat hiermee uit. Steven van Hemelrijk.
7: We kregen van een paar mensen zelf de vraag van sluiten jullie niet vandaag? En wij kiezen er net voor om net open te doen, om er alles aan te doen dat we kunnen open zijn. Omdat we weten dat er heel veel mensen in al het appartement aan het afzien zijn. Want eigenlijk verbaast het mij ook dat er niet meer locaties open zijn van de stad.
4: En Brigitte is hier elke dag. Tegen de hitte?
8: Ook, maar de gezelligheid. En de mensen ken ik allemaal, dus kan niet beter.
4: Het is warm in De Serre, letterlijk en figuurlijk.
2: In verschillende musea kan je de komende dagen gratis binnen om in alle koelte van kunst te genieten. M. Leuven bijvoorbeeld, het Fotomuseum en het Diva Museum in Antwerpen. Op sommige dagen zijn ze ook open tot 's avonds laat. Het MUCA is vanavond gratis. Het Smak in Gent sluit dan weer de deuren tot en met het weekend, want door een gebrekkige klimaatregeling kan de veiligheid van bezoekers en personeel niet meer gegarandeerd worden. Sinds 3:00 vanmiddag rijden er geen dieseltreinen meer van de NMBS. In Vlaanderen gebruikt de NMBS die dieseltreinen alleen nog in de provincie Oost-Vlaanderen, vooral rond Gent. Maar door de hitte worden ze in de stalplaatsen gehouden, zegt Dimitri Timmerman.
9: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer, met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte en dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
2: Door de hitte worden ook opvallend meer schadegevallen gemeld aan wegen. Er zijn vooral problemen met wegen en fietspaden in beton. Katrien Kiekes van het agentschap Wegen en Verkeer.
10: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
2: En de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten. Omdat het morgen op sommige plaatsen meer dan 40 graden kan worden, verwacht de overheidsdienst ook meer hulpoproepen, zegt woordvoerster Annelies Wijnand.
11: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
2: Naar aanleiding van de hoge temperaturen wordt vanuit de federale regering opgeroepen om met alle gewesten samen te zitten over de klimaatverandering. Gisteren vroeg minister van Klimaat Jean-Luc Ruc van Les Engagés om op 1 juli bijeen te komen met 21 bevoegde ministers uit het hele land. Maar de Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze niet op die uitnodiging ingaat. In de Kamer drong vicepremier voor Les Engagés Maxime Prévost toch nog eens aan.
12: Een hittegolf stopt niet aan de grenzen tussen gewesten. Een droogte houdt geen rekening met de verdeling van bevoegdheden. Op 1 juli vindt een interfederale vergadering plaats. En ik heb één eenvoudige wens, dat iedereen aanwezig is. Want onze medeburgers verwachten geen institutionele debatten. Ze verwachten dat wij anticiperen. Ze verwachten dat we samenwerken.
2: En de hitte stopt inderdaad niet aan de grenzen. Ook in onze buurlanden is het bijzonder heet. Vanaf middernacht geldt in Nederland in 8 provincies voor het eerst code rood vanwege de extreme hitte. In 4 andere provincies, vlakbij de kust, geldt code oranje. De Nederlandse overheid raadt aan om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. En Frankrijk beleeft een van zijn meest intense hittegolven ooit. Een ongezien aantal van 72 departementen zitten in code rood, de hoogste alarmfase. Steven de Kranen is in Parijs.
13: Vanmiddag bereiken we hier in Parijs 41 graden en dat geeft een loom, bijna beklemmend gevoel. En veel Parijzenaars komen pas 's avonds laat buiten. Door de hitte zijn het korte nachten, zegt ook Gabriel, want het is alleen aangenaam fris om 6 uur 's ochtends.
14: On a une très courte nuit, on se réveille à 6 heures pour profiter de la fraîcheur.
13: Het Louvre en de Eiffeltoren gaan door de hitte vroeger dicht en sommige toeristen, zoals de Amerikaanse Keegan, vertrekken daarom ook zelf vroeger uit Parijs.
15: We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
13: Ondertussen waarschuwt de Franse minister voor ecologische transitie dat er een groter klimaatplan nodig is, want tegen 2050 krijgen we tot 5 keer meer van die periodes met extreme hitte.
16: Et il va falloir effectivement passer à un plan massif, car ce que nous vivons aujourd'hui, nous savons que d'ici 2050, ces vagues de chaleur pourraient être multipliées par 5 par rapport à celles qu'elles sont aujourd'hui.
13: Zeker nog tot zondag beleven de meeste Franse regio's une canicule historique, een historische hittegolf.
2: Er komt voorlopig weinig informatie uit Venezuela in Zuid-Amerika dat afgelopen nacht getroffen is door 2 zware aardbevingen. Officieel zijn 164 lichamen geborgen, maar die tol zou nog fel kunnen oplopen. Matthias Tuijls had contact met enkele Venezolanen.
17: Ja, de omvang van deze nieuwe tragedie die Venezuela weer in het middelpunt van het internationale nieuws zet, die wordt stilaan duidelijk. In WhatsApp-groepen laten mensen die in Venezuela wonen weten dat ze oké zijn. Vele van hen hebben erg veel angst gehad, maar zijn blij dat ze gespaard zijn gebleven. Het is intussen wel duidelijk dat vooral de zone rond havenstad La Guaira het ergst is getroffen, hoewel het epicentrum van de aardbeving zich veel westelijker bevond. Appartementsgebouwen zijn er weggevaagd, er is geen elektriciteit en geen internet en dat maakt het natuurlijk moeilijk om een volledig overzicht van de schade en menselijke tol te krijgen. Betrouwbare informatie van de overheid ligt sowieso moeilijk in het land. En onder Venezolanen die ik heb gesproken is er veel onzekerheid over hoe de internationale hulp nu moet op gang komen in een land met een veiligheidsprobleem en een gebrek aan infrastructuur. Anderen vinden dat de Verenigde Staten nu maar eens moeten laten zien hoeveel de Venezolanen hen echt waard zijn.
2: Het weer helder tot licht bewolkt en het blijft ook volgende nacht uitzonderlijk warm. In sommige stadcentra zakt het kwik niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Zaterdag is het nog altijd erg warm, maximaal rond 38 graden met enkele lokale onweersbuien. En vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. Volgende week liggen de maxima rond 25 graden. De hitte, daarmee begonnen we het nieuws, veroorzaakt stilaan meer problemen in sociale woonblokken op de weg en het spoor. Vandaag is alweer 38 graden met enkele lokale onweersbuien. En vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. Volgende week liggen de maxima rond 25 graden. De hitte, daarmee begonnen we het nieuws, veroorzaakt stilaan meer problemen in

0: Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal? Of in een verborgen bibliotheek? Dit is Hide and Seek Festival. Muziek Publiek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara.
1: I don't care about the word art because it's been so discredited.
0: Pompidou met Chantal Patin.
2: Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Wij zitten live in Mudel. En Mudel, wat betekent dat? Dat is het Museum voor Deinzen en de Leiestreek. Jawel, we zitten in Deinzen. En dat allemaal in het kader van de Biennale van de Schilderkunst. Dat opent zondag hier. Niet alleen in Mudel, maar ook in het Raveel Museum in Machelen aan de Leie. En ook het MDD in Deulen. Ik ben al een hele dag op stap. Het was bloedheet. En ik zit echt waar... luisteraars thuis, gewoon op mijn blote voeten vandaag te presenteren. Het is bloedheet, Wim Lammertijn, ook in Mudel, maar u gaat niet sluiten zoals het smak in Gent. Jullie moeten opengaan zondag, maar de temperaturen worden net iets beter.
3: Goedenavond en welkom, Chantal.
2: Ja, dankjewel dat we hier mogen zijn, trouwens.
3: We gaan dit doorstaan in Mudel en de twee andere musea,
2: ja,
3: om onze biennale te kunnen openen zondag.
2: Dat zal wel zijn. Altijd een feest, zo'n biennale. Die bestaat dus al 10 jaar. Jullie waren daar niet meteen bij met Mudel, maar nu met z'n drieën, dat is fantastisch, hè?
3: Ja, en zoals je zei, een feestelijke editie, de 10e editie. En het is ook altijd een feest van de schilderkunst, ja, hè? Dat is net zoals onze voorganger Joost de Klerk heeft gezegd, het moet dit vooral zijn.
2: Ja, het is ook tof omdat je werkt met heel veel hedendaagse kunstenaars, maar altijd voor een stukje toch in dialoog met de eigen collectie. Ik heb hier een fantastische Gustaaf van de Woestijnen zien hangen vandaag, Wim. Ook daarom komen mensen naar deze biennale natuurlijk.
3: Ja, dat is toch een beetje de identiteit van de biennale geworden, hè? Die crossovers die we maken tussen de kunstgeschiedenis, tussen onze eigen collecties. Hè? We doen ook aan collectiemobiliteit tussen de drie musea, om onze klassiekers ook in het licht te zetten en dan te confronteren of in dialoog te gaan met hedendaagse kunst.
2: Ja, ik zit hier te kijken naar een hele grote kat met flikkerende ogen. Ze ligt op een tapijt. Dat is een werk van Ellen Brage. Ook een ander tapijt van haar achter mij. Je kan dat zien in de app. Dames en heren, mocht u zin hebben om te kijken. Een prachtig werk in textiel van Casper Bosmans. Ik wil maar zeggen, die schilderkunst die neemt ontzettend veel vormen aan tegenwoordig. Maar Wim, jij bent vertrokken vanuit een aantal lino's. Maar leg nog even uit wat een lino is, want iedereen denkt automatisch aan linoleum en dan zit het wel een beetje in de goede richting.
3: Ja, een lino-snede wordt dus inderdaad uitgesneden in linoleum, net zoals een houtsnede in het hout wordt uitgesneden en dan afgedrukt. Ja. En we zijn inderdaad vanuit dat historische aspect begonnen van Joseph Cantré, Gustave de Smet en Fried van den Bergen. Bij die situatie op het einde van de Eerste Wereldoorlog, waar zij elkaar treffen in Nederland en waar eigenlijk Joseph Cantré als ervaren houtsnijder op dat moment, maar ook als beeldhouwer, de andere twee, Gustave de Smet en Fried van den Bergen, leert hout snijden en lino snijden.
2: Was er een groot leeftijdsverschil tussen Jozef en de anderen?
3: Nee, die waren ongeveer leeftijdsgenoten en pioniers allemaal van het expressionisme.
2: Mm-hmm. En die zaten daar in een atelier, dat heette de Blauwe Voet.
3: Dat klopt.
2: Wat zaten zij daar te doen?
3: Ja, Joseph Cantré was uiteraard België ontvlucht op het einde van de Eerste Wereldoorlog. En Gustave de Smet en Fried van den Bergen, die zaten daar al. En zij ontmoetten hem eigenlijk in zijn loods of tuinhuis, die hij daar had in zijn Villa Henriette. Waar Fried van den Bergen die loods omdoopt tot de Blauwvoet.
2: Hmm. En hoe hebben die lino's van dit drietal jou dan geïnspireerd als curator van dit deel van de Biennale, Wim?
3: Omdat dat eigenlijk crossovers zijn. Dat zijn artiesten die andere media of andere paden bewandelen om hun beeldtaal kracht bij te zetten of extra mogelijkheden zoeken in die media. En van daaruit zijn we dan gaan zoeken naar die crossover bij andere kunstenaars recenter dan.
2: Hmm. Iets waar jullie ongetwijfeld heel trots op zijn, is de medewerking van Roa. Dat is een ondertussen wereldbekende street artist. Die heeft zelfs een werk op de gevel aangebracht.
3: Ja, het was toch... ik had hem eigenlijk geselecteerd als tekenaar en schilder voor de Biennale van de Schilderkunst. Maar het was toch een opportuniteit om hem te strikken, zeg dan maar, om een heel groot werk...

0: op onze buitengevel te realiseren. En wij zien dat.
1: Ja, wat staat erop voor de mensen die nu thuis zitten, hopelijk in de airco of met een grote ventilator?
0: Hij heeft werk in alle delen van de wereld, maar hij werkt altijd met dieren die hij afbeeldt die in de eigen streek voorkomen. En hij heeft een zwak voor dieren die we soms een keer overslaan of in een slecht daglicht zien. Bijvoorbeeld de reiger die onze vis pakt of de rat zien we ook niet altijd als een positief dier. Nee. Maar hij heeft daar toch aandacht voor. En zelfs het konijn ook. Hè. Wij zijn stad van de kip, maar er staat dan geen kip op. Hè. Maar we zijn ook stad van het konijn. En dat staat er dan wel weer op.
1: Wat hebben wij toch weer veel bijgeleerd vandaag. Deinzen is de stad van het konijn geworden.
0: En de kip.
1: En de kip. Oké. Okay. Dank je, Wim. Van konijnen en kippen moeten we naar Canaries.
0: Ja.
1: Er staat hier een soort kooi in het museum. Met een aantal takjes. En daarin zal zondag een vrouw gaan liggen en haar naam is Naira Martín Reyes. Ja. En die zal honing op haar lichaam smeren en dan 40 kanaries in die kooi steken.
0: Ja, zij,
1: was de boodschap?
0: Zij heeft haar roots op Tenerife, waar de kanarie eigenlijk een wilde vogel is en die zij ook altijd gekend heeft daar in haar jeugd. Maar zij reageert met deze installatie eigenlijk tegen manipulatief kweken van kanaries. Je hebt rode kanaries, gele, witte, worden postuurkanaries gekweekt met kuifjes en zo. Dat is toch een beetje tegennatuurlijk. En zij gaat zichzelf presenteren in die kooi als levend eetbaar kunstwerk. Waar ze inderdaad die zaadjes van haar lijf gaat laten eten.
1: Ja, je hebt al een test gedaan. Hoe was het met haar nadien? Of ook met de kanaries?
0: Ze hebben het allemaal overleefd. En,
1: ik mag het hopen.
0: Uiteraard. Die test is heel goed verlopen. Ja. We wouden natuurlijk zien hoe die dieren reageren op die situatie. En dat bleek eigenlijk heel goed mee te vallen. Als er een zekere gewenning is, reageren die daar goed.
1: Dat zijn dan speciaal gekweekte museumkanaries, neem ik aan.
0: Ja, we gaan ze niet kunnen houden. Maar
1: nee, maar waar gaan die dan naartoe? Die moeten dan altijd in een kooitje gaan zitten.
0: We gaan die performance opnemen, aan de video tonen. En er gaan een paar kanaries blijven in de kooi. Gedurende heel de tentoonstelling.
1: Ja. Meides Sauvage zit er ondertussen bij, want jij toont hier ook werk mee. Wil jij zo'n kanarie adopteren?
2: Ik had er nooit aan gedacht, maar nu denk ik dat dat wel heel leuk zou zijn.
1: Ja, behalve dat je binnenkort naar China moet, dus dat wordt een beetje vervelend. Maar we gaan zo meteen verder over jouw werk gaan praten. Vertel eens iets, Wim, over dat grote werk achter ons, Casper Bosmans. Ik heb zelden Casper zijn werk in zo'n formaten gezien. We kennen hem van die kleine legendes die hij maakt en ondertussen van veel meer natuurlijk. Maar dit is ontzettend mooi. We blijven in de dierenwereld. Er staat een schildpad op.
0: Ja, van Casper zijn er dus twee grote textielen in de tentoonstelling, waaronder deze, Gathering Gems. En dat komt eigenlijk, of gaat terug op een figuur, Jean des Essaintes, is een decadent figuur uit een roman van Huismans.
1: Ja.
0: En die koopt zich een schildpad om bij zijn oosterstapijt te passen. En dan gaat hij ook nog die schildpad versieren met edelstenen. En dat dier houdt dat natuurlijk niet en dat dier sterft daaraan. Dus het is tegen de natuur en wat ook de titel is van die roman van Huismans.
1: Mm-hmm. Er is ook werk te zien van een kunstenaar die met geesten werkt. En nog eens zo'n voorbeeld van hoe schilderkunst allerlei vormen kan aannemen. Het is ook iemand die werkt met getufte tapijten. Ellen Brage doet dat trouwens ook. Het is een Poolse kunstenaar. Ik kende hem niet, Wim. Dus dank je wel om hem hier te introduceren.
0: Het is voor mij ook een van de ontdekkingen geweest. Sebastian Kurbaka is Pools van geboorte. Is opgegroeid in Italië en heeft nu de liefde gevonden in Gent. Daar heb ik hem ook leren kennen een aantal jaren geleden. En zijn praktijk, het gaat veel over monsters, de monsters of threshold, zoals hij die noemt. Het zijn een soort overgangsfiguren. Bij een trauma of een verlies symboliseren zij die overgang. En het is een kunstenaar die uitnodigt om participatief te zijn met zijn wasrituelen, waar bezoekers kunnen een boodschap of een gedachte griffelen in het was, in het vaste was.
1: Ik mocht daar aankomen, denk ik zo.
0: Dat was een schilderij met was, waar hij dan speelt.
1: Goed,
0: met
1: dat ik mij heb ingehouden.
0: Met de translucentie van de was. Maar hij heeft ook installaties waar hij was vloeibaar laat worden. En dan die gegriffelde gedachten in het niets laat opgaan.
1: Ja. Er zijn ook ongelooflijke sculpturen te zien van Tinus Vermeers. Maar een hele grote installatie hier is ook weer van iemand die in Vlaanderen is komen aanwaaien. Dat is een Amerikaanse kunstenaar, Abigail...
0: Tullis.
1: Tullis, dat is de naam. Abigail. En zij schildert... het zijn heel indrukwekkende taferelen. En het verhaal dat zij schetst op meerdere doeken is The Lady of Charlotte. Niet Charlotte, maar Charlotte. Charlotte, ja. Hoe is she?
0: Hoe is she? She is Elaine, die eigenlijk under a spell is en die de werkelijkheid alleen maar door een spiegel kan zien. Of zij sterft. En zij doet dat tot op een punt dat de knappe ridder Lancelot voorbij passeert. Ze kan zich niet houden en ze kijkt naar hem rechtstreeks en zij moet dan sterven. En dat is eigenlijk heel het tragische verhaal dat zij nu in 13 schilderijen heeft hier opgehangen, letterlijk in de ruimte.
1: Heel mooi gedaan. En dank je Wim en dag mij. Heel veel werk is hier van jou te zien. Ja, mag ik even vragen, wat is jouw verhouding tot de schilderkunst? Want je bent eigenlijk opgeleid als architect. En mensen die naar jouw werk zullen kijken, zullen dat misschien ook wel doorhebben.
2: Ja, dat klopt. Ik ben van opleiding architect. Ik heb architectuur in Amerika gestudeerd, maar ik heb nooit als architect gewerkt. Maar in die zin voel ik me nooit echt als een schilder. Ik zie schilder nooit als een soort van eindpunt, maar eerder een middel om bepaalde interesses samen te verbinden. Zoals architectuur onder andere, zoals manga, zoals fresco's enzovoort.
1: Ja, het is heel bizar, want jouw personages die zien eruit als een soort van crossing tussen een middeleeuws personage dat zo van een Giotto zou kunnen komen gewandeld, maar dan ook die manga-figuren.
2: Ja, en ik zie daar een sterke verwantschap eigenlijk tussen manga en fresco-schilderijen in de zin dat over narratieve beelden hing. Fresco's waren een soort van ruimtelijke stripboek voor een breder publiek. Het was niet kunst zoals we het nu benaderen.
1: Mm-hmm. Als je naar je werk kijkt, dan denk je van heel aardig, hele mooie plaatjes. Maar het gaat over hele diepe en intense gevoelens, ook mij in jouw geval. Heel vaak houden jouw personages een soort zwart object vast, of er is een zwart object te zien. Wat betekent dat voor jou?
2: Ja, voor mij moet het ergens altijd iets vaags blijven, maar ik denk dat het te maken heeft ook op een persoonlijk niveau met mijn gevoelens. Voor Brugge eigenlijk. Ik ben in Brugge geboren en opgegroeid, maar dan verhuisd naar Amerika. Dus ik heb een heel afstandelijke relatie met België en Brugge. Dus mijn herinneringen van die kerken, van die objecten zijn ergens heel vaag en heel duister.
1: Is dat dan letterlijk een zwart gat waar we zitten in te kijken op jouw werken?
2: Ja, een soort van leegte of breuk in de herinneringen. Een soort van abstractie ook. Ja.
1: Ja. Je werkt ook graag met architecturale motieven, zoals letterlijk een het ziet eruit als een huis of een soort van schrijn waarvan je dan alle kanten gaat beschilderen. Waarom wil je ook de 3D-ruimte gaan verkennen?
2: Ja, enerzijds komt het van natuurlijk mijn opleiding in architectuur, maar ik wil altijd het vlakke, tweedimensionele gegeven van schilderkunst verbinden met de echte, tastbare ruimte waar de toeschouwer zich in bevindt. Ik zie schilderkunst niet als een soort van abstracte raam met een illusie, maar echt als een soort van ruimtelijk object.
1: Ja. Ik heb ook poppetjes gezien. En poppetjes die dan kunnen worden aangekleed. En er zit dan ook zo'n scène in van een heel vrouwelijk aandoend poppetje. Dat heft dan het kleedje op, maar er zit dan toch een piemeltje onder mij. Wat wil je daarmee zeggen?
2: Die geste komt een beetje uit de iconografie van Hermaphroditus uit Griekse standbeelden. Maar de pop in het algemeen voor mij gaat over het gemaaktheid van het lichaam. Vooral translichaam. Dat het lichaam iets flexibel is. Dat het een soort van open structuur is. Dat je moet bewonen, net zoals een huis.
1: Een fluïde. element eigenlijk. Maar dat is ook jouw persoonlijke geschiedenis die daar dan in zit, neem ik aan.
2: Ja, maar fluïde, maar ook ergens architecturaal. Dat een structuur is die je soms moet aanpassen of veranderen om er beter in te kunnen wonen. Of, ja. Dus voor mij is het ook een heel architecturale gegeven.
1: Ja. Ja. Zeg, mij mag nog even vragen, met wie heb je het meest banden als je kijkt naar de min of meer wat oudere meesters hier op de tentoonstelling, zoals Ravel ook. Heeft dat iets voor jou betekend? Trouwens, die Ravel, Wim Lammertijn, die werkte dan niet met kanaries, maar wel met een duif. Ik vraag het straks aan Melanie de Boete. Ja, die kan dat uitleggen van die duif. Sorry, ja, viel mij even te binnen.
0: Hier werkt hij met een tafelanalyse waarmee dat hij letterlijk in de ruimte springt.
1: Ja, sorry. Terug over naar jou, mee.
2: Ja, hier in dit museum, het was een mooie ontdekking vandaag naast het werk van Gustave de Smet. Ik vind daar een heel sterke relatie, een soort van ingetogenheid dat ik herken in mijn eigen werk. Maar in de brede geschiedenis is natuurlijk Giotto een heel grote liefde voor mij.
1: Ja, maar jij gaat niet naar Italië straks om nog eens Giotto te gaan bewonderen. Jij gaat 2 maanden naar China mee, al dan niet met Canari.
2: Ja, wat ga je daar doen? Ik ben aan het voorbereiden voor een tentoonstelling in een museum in China. Dus ik ga daar 2 maanden schilderen.
1: Wow.
2: Dus deze week is een mooie voorbereiding voor het weer daar.
1: Ja, want het zal daar heel heet en ook heel vochtig zijn. Heel veel succes met de sauvage. En dankjewel ook Wim Lammertijn van Mudel. Geef hen allebei een hartelijk applaus.

0: de Mambo in met George Shearing aan de piano. Ja, we zitten met Pompidou live vanuit Mudel en dat allemaal in het kader van de Biennale van de Schilderkunst. En ik zei het al, dat speelt zich niet alleen af in Mudel, maar ook in het MDD in Deurle en ook in het Raveel Museum. In Machelen aan de Leien, dat is dan weer vlakbij Zulte. Melanie de Boete was zo lang dicht. Ja. Wat moet dat leuk zijn om zondag open te gaan?
1: Absoluut. Zo lang viel wel mee. Iets minder dan anderhalf jaar.
0: Ja.
1: Bij de Vlaamse overheid, die onze verbouwing heeft betaald en opgevolgd. Dat is heel fijn. Hebben ze bevestigd dat ze nog nooit een project hebben gehad dat zo goed binnen timing en budget gelukt is. Dus,
0: kijk eens aan. Het is goed voor een volgende subsidieaanvraag, denk
1: exact,
0: ik.
1: Ja.
0: Wat is daar nu allemaal zo aan veranderd, Melanie? Behalve dat ik het in sommige zalen een beetje frisser had dan in andere. Dus ik was ontzettend blij.
1: Ja. Klopt. Een stuk van de nieuwe vleugel is volledig geclimatiseerd. Dat betekent dat daar een constante temperatuur en een relatieve vochtigheidsgraad behouden blijft. En ook in het depot dat eronder gelegen is. De rest van die vleugel kan daar een beetje van mee profiteren. Voor de rest hebben we ook een aantal ingrepen gedaan om de energiezuinigheid van het gebouw op een passieve manier te gaan verbeteren.
0: Mm-hmm. Zeg, complimenten van de Vlaamse overheid. Maar je hebt ook een cadeautje van de VRT gekregen.
1: Ja, klopt. Een langdurige bruikleen voor onbepaalde duur, heet dat dan. Klopt, een maand geleden, heel toevallig, kreeg ik telefoon of een mailtje en dan een telefoon over een schilderij van Raveel. Dat was opgedoken bij een beetje de verhuisactie binnen het VRT-gebouw.
0: Ja, we gaan verhuizen. Wat moeten we nu met heel die kunstcollectie gaan doen? Hè? Dus we hebben een aantal dingen in langdurige bruikleen gegeven.
1: Klopt.
0: En andere gaan we veilen. Ja.
1: Ja.
0: En is het een mooi werk? Ben je blij?
1: Het is een boeiend werk, ja. En het past ook perfect in de collectiepresentatie die we ook zondag openen. Het is, past helemaal goed op zijn plaats.
0: Mm-hmm. Wat heb jij met jouw verhaal in het Raveel Museum willen vertellen? Want het begint met dat werk, hè. Met het Neerhof. Maar zonder duif. Melanie, komt daar zonder een duif in dat werk?
1: Nee, er komt geen duif in. Nee. Twee jaar geleden hebben we het gedaan.
0: Maakt dat niet meer?
1: Misschien dat we het met de finissage nog eens gaan doen na goed overleg met de duivenmelkers in kwestie die we toen hebben aangesproken, 2 jaar terug. Maar zondag zal er geen duifje zijn, nee. Nu, dat is nu eigenlijk een werk dat iets meer gekoppeld is aan het feit dat we heropenen aan de collectiepresentatie, minder aan de biennale zelf. Maar het is eigenlijk, hangt in de inkomhal bij wijze van verwelkoming. Welkom terug, bezoekers, welkom terug, Roger.
0: Ja, maar het gaat ook wel over het feit dat Roger Raveel in zijn tijd al als schilder van alles bedacht om eigenlijk buiten dat kader van de schilderkunst te treden.
1: Nee, absoluut. Je hebt zeker gelijk, Chantal. Het is een schilderij, een drieluik eigenlijk. Klassieker wordt het niet. Olieverf op doek, een drieluik waarvan je de luiken zelfs kan bewegen. En in het midden van het heel levendige grote doek hangt een vogelkooi. Dus een poging om de echte wereld binnen te brengen in het schilderij en omgekeerd ook het schilderij in de omgeving te laten overvloeien. En dat is inderdaad voor elke tijdelijke tentoonstelling die we maken, zeker voor de biennale tentoonstellingen, laten we ons wel leiden door wat Raveel heeft gedaan, hoe hij zelf in het leven stond en hoe hij met zijn schilderkunst omging om een tentoonstelling te maken rond schilderkunst.
0: Raveel zit op de drie locaties, dat moet jou blij maken.
1: Zeker, dat ligt aan het feit dat wij enkel Raveel in de collectie hebben.
0: Ja, goed. Maar het is wel tof natuurlijk.
1: Het is heel tof, zeker. Ja.
0: Ja, ik ga even naar Katja Mater. Ook een van die vele kunstenaars. Hoeveel in totaal, Melanie?
1: 15 bij ons.
0: Ja, goed. 15 en dan nog de hele lading van Mudel en MDD erbij. Dat zijn heel veel kunstenaars om te ontdekken. Katja Mater, wat fijn dat je hier bent in Pompidou. Ik had van alles van jouw werk verwacht, maar ik zie plotseling een soort zonnewijzer. Ik kom binnen het museum en ik denk van, wat hangt daar nu boven de ingang? Wat heb je daar precies gedaan?
2: Ja, dat klopt. Ik heb een site-specifiek werk gemaakt in het museum Raveel. Dus eigenlijk in en om het museum Raveel. Het is eigenlijk een... Het werk heet Daily Hours. En het is eigenlijk een idee van een zonnewijzer. Maar dan niet alle uren bij elkaar. Maar eigenlijk als het een exploded view. Dus verdeeld over het hele gebouw. Waarbij eigenlijk het museum zelf, het kloklichaam, wordt van de klok.
0: Ja, maar dat is dan eentje boven de ingang. Er hangt er nog één ergens op een stuk van de gevel. En toen raakte ik al een beetje verward.
2: Ja.
0: Dat heeft ook met de hitte te maken natuurlijk. Ja. Maar ik dacht van, hoe laat is het hier nu eigenlijk?
2: Ja,
0: ja Katja, leg dat eens uit.
2: Ja. Ja. Dat is voor een stuk ook omdat de klok die ik gemaakt heb meerdere verschillende tijden aangeeft. Dus zowel de zomertijd, maar ook de wintertijd en ook de zonnetijd. Want de klok is natuurlijk, de zonnewijzer is natuurlijk eigenlijk degene die de tijd van de zon aangeeft, waar wij ons wel redelijk van verwijderd hebben door de invoering van de kloktijd en Greenwich Mean Time. Dus sinds 1884 bewegen we ons niet meer met de echte beweging van de natuurlijke
0: tijd.
2: En
0: waarom fascineert tijd jou zo, Katja?
2: Ja, ik ben nu over het algemeen geïnteresseerd in tijd. En het idee dat we daar toch steeds van voor een stuk van losgeraakt zijn. En dat er manieren zijn om daar een soort van bewust van te zijn. Ah ja, op dit moment beweegt de aarde met bijna 1000 kilometer naar het oosten. En dat is waarom de zon opgaat of ondergaat. En zo'n soort van...
0: Ja. Melanie, helpt het jou? Want ik zie, je hebt geen horloge, dus jij gaat blind jouw agenda nu invullen op de zonnewijzer van Katja Mater. Nee?
1: Dat lijkt me een heel leuk idee eigenlijk. Wij zijn trouwens, alle medewerkers van het museum worden ook een deel van de zonnewijzer van Katja. Iedereen krijgt eigenlijk een soort... zonnewijzer horloge aan. En we bewegen ons allemaal in en rond het museum. Dus wij zijn ergens ook onderdeeltjes van het motortje, zeg maar, van die klok.
0: En kan ik dat kopen, zo'n... Ik zou het fantastisch vinden.
1: Ja,
0: ik,
1: er hangt er ook eentje vanaf op de pols
0: mooi.
1: Van Katja.
2: Ik die draag
0: fantastisch.
2: Al 4 jaar.
0: Dat lijkt mij geweldig om de zomer in te gaan met zo'n zonnewijzer. Ja. Dank je, Katja. Zeg, ik heb ook overal kijkdozen van jou zien staan.
2: Ja.
0: En dan moest ik eerst kijken met mijn linkeroog open en dan met mijn rechteroog, wat ik al heel lastig vind. En dan met beide ogen. En dan zag ik nog eens iets anders.
2: Ja.
0: Wat wil jij daarmee vertellen?
2: Ja, de Stereo Viewers, dat is een werk dat heet...
1: While I Have You.
2: While I Have You, dankjewel. De hitte.
0: Ja, want dat heb ik gelezen.
2: Ja, yeah. While I Have You... het verwijst ook naar dat moment dat jij aan het kijken bent. Eigenlijk de verbinding die het werk aangaat met de toeschouwer. En eigenlijk ook juist het moment van het kijken naar een beeld wat zich samenvoegt in de hersenen van de toeschouwer. Omdat wij kijken altijd naar de wereld met twee ogen. En op dit moment, ja, door in de viewers eigenlijk twee verschillende beelden aan te bieden. Die dan vervolgens op dat moment... samen versmelt eigenlijk in jouw blik tot een nieuw beeld. Verwijs ik eigenlijk ook naar een bewuster manier van kijken.
0: Ik dacht even, het is door de hitte dat ik met een Fata Morgana te maken heb. Maar het is helemaal doordacht natuurlijk. Dank je, Katja. Ik ga nog even door met Melanie. Ja, hele grote installaties ook bij jou. Ik zag een werk van Orla Barry. Dat is een Ierse kunstenaar. Ik ken Orla al een hele tijd. Ik weet dat zij met haar schapen bezig is in Ierland. Ze heeft een schapenboerderij. Ze heeft een gigantisch werk op de muur gezet. Dat ook verwijst naar Aveel. Maar ook naar weer een beest uit de buurt. Er is iets met een ram gebeurd. In Machelen aan de Leien.
1: Ja, het museum was net gesloten toen een ram was uitgebroken uit een kleine weiland in het dorp. Die ram is 's nachts op stap gegaan, eigenlijk op hol geslagen. Heeft zichzelf in het spiegelbeeld gezien, dacht een andere ram te zien en is een raampartij van het museum beginnen aanvallen. Op dat moment waren er geen bezoekers meer en was er ook geen kunst meer aanwezig. In elk geval, het raam is gesneuveld. De ram is wel veilig terug thuis geraakt.
0: Dat is wat je dan letterlijk noemt een ramkoers.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja.
1: En het is een van de vele verhalen die in het werk van Orla is terechtgekomen. Een hele mooie wall print installation. Dus je komt eigenlijk binnen in een werk van Raveel, wat een heel bizarre gevoel geeft. Een tekening die ze heeft gekozen, die ze heeft opgeblazen tot groot formaat en eigenlijk geconstrueerd heeft op een digitale wijze tot een nieuw beeld en een soort van graffiti heeft aangebracht op de typische Raveliaanse muurtjes, de zijgevels, de schoorstenen, allemaal verhalen van het dorp. Haar dorp, maar ook Raveels dorp, vermengd.
0: Hele grote installatie ook van Aglaya Conrad, zo groot heb ik nog nooit gezien. Boeiend werk ook van Sietske van Aarde, die met een aantal Spiliaards, ik had een van hen nog in de studio deze week, Clara Spiliaard en haar zus en de baby van de zus, die hebben allemaal geposeerd om eigenlijk een werk van Spiliaard na te bootsen.
1: Ja, Sietske had heel veel ideeën voor de Biennale. Uiteindelijk hebben we samen gekozen voor een project waar ze al langer mee bezig is rond bodypaint. Dat is geresulteerd in twee videowerken. En één daarvan is inderdaad gebaseerd op een hele mooie aquarel van Léon Spiliaert uit de collectie van Museum Dondanus.
0: Uit de jaren 20.
1: Uit de jaren 20. Godin der Zee heet het. En ze heeft eigenlijk haar eigen versie daarvan geënsceneerd. Een soort tableau vivant gemaakt met figuranten. Over het algemeen zijn dat vrienden van Sietske. Ze heeft helemaal beschilderd. Ze heeft er ook props gegeven. Dus Sietske komt meer uit de theaterwereld. Heeft kostuumontwerp gestudeerd. En voilà, ze heeft daar figuranten opgevoerd in een green key. En een soort van setting, een Léon Spiliaert setting, maar die constant uit elkaar valt. Hè. Dus de baby krijgt borstvoeding, maar die wringt zich los en die gaat dan
0: die
1: lopen.
0: Die gaat ervan door.
1: Ja,
0: ja,
1: dus een heel
0: het is een heel
1: beeld.
0: Mooi werk. Ja. Ook fantastisch werk gezien van Annemie van Kerkhoven, maar we kunnen het hier niet allemaal bespreken. Ik kan iedereen aanbevelen om gewoon ook het Raveelmuseum mee te pikken. Als je de Biennale van de Schilderkunst bezoekt, trek daar een hele dag voor uit en geef hen een hartelijk applaus. Melanie de Boete en Katja Mater.
1: Dankjewel.

0: Het waren Willy Garcia die dit mooie liedje zong, geschreven en bijeen gedrumd door Ray Barretto. Barretta moest dat zijn. Oh, sorry, ik heb het uit zo warm. Het is hier zo verschrikkelijk warm. Maar, beste luisteraar, u heeft het ook warm. Maar het zweet druipt nu van ons alle lichamen. En wij waaien ons koelt toe met de brochure van de Biennale van de Schilderkunst. Nog één halte af te werken. En dat is het museum Dondanus in Deurle, waar Anne Pontigny als curator een hele mooie tentoonstelling heeft gemaakt. Hi Anne. Ja, welkom in Pompidou. Net als Hanna Miletic. En Hanna, ja, wat een mooie werken heb je ook daar bijeengebracht. Ja, Hanna, want ik ken jou van allerlei werken in textiel. Wat is eigenlijk jouw connectie met de schilderkunst?
1: Ik denk dat Anne een heel breed of open begrip van schilderkunst toont in Dondanus. En ik vermoed, we hebben daar eigenlijk nooit echt over doorgepraat, dat ze mij heeft uitgenodigd omwille van een relatie met abstractie, vermoed ik. Ja. Maar dan een abstractie in mijn geval die eerder vanuit een sociale realiteit gevoed wordt en niet een soort van artistieke autonomie naar voren ja. probeert te schuiven.
0: Zeg maar, je hebt ook een link gehad met fotografie. Hanna, lang geleden. Mm-hmm. En eigenlijk was dat een beetje een frustrerend medium voor jou.
1: Een te snel medium.
0: Ja, en dan ga je over naar iets dat ontzettend traag is. Ja. Als ik naar jouw werken kijk, vraag ik me af, maar hoe doet zij dat? Er hangt een gigantisch werk, ook een gordijn, want dat heb je mee laten produceren door anderen, want het gaat mm-hmm. over zoveel strekkende meter. Mm-hmm. Maar er hangt daar een ongelooflijk groot werk. Dat heb jij helemaal
1: met de hand zelf geweven.
0: Ja. Wauw. Heb jij dat in je atelier staan, zo'n weefgetouw,
1: ja,
0: om dat te doen?
1: Ja, mijn atelier is eigenlijk een weefgetouw.
0: Ja. Ja. En wat stelt dat dan voor, Hanna?
1: Dit is een transformatie van een ruit, van een vooruit van een commerciële ruimte uit Chinatown in New York. Waar ik 2 jaar geleden een tentoonstelling had. Heel vaak kijkt mijn werk naar een soort van conflatie van verandering in de stedelijke ruimte en sporen van zorg om een beetje beter te kunnen begrijpen hoe de stedelijke ruimte verandert, wie daarbij betrokken mm-hmm. is en ja. wat voor gestes daar...
0: Want als je dan goed kijkt, dan zie je inderdaad de tape die ja. op de ramen moet zijn gekleefd. Ik was aan het denken, als Melanie nog eens een accident heeft met een beest dat ontsnapt... En er moet tape op de ramen van het Raveel Museum. Bel Hanna Miletic.
1: Ik zal erover nadenken.
0: She will take care of it. Yeah. Hanna, maar ook een ontzettend mooi gordijn in die prachtige patio van het museum. Mm-hmm. Dondanus, hoeveel meter is dit
1: hoeveel
0: werk?
1: Hoeveel meter? Het is iets van een 4 meter hoog. En dan heeft het 3 zijdes van 7 meter. Dus iets van 28 meter op 4 meter. Ik vind het moeilijk om te zeggen, want het is meer stof dan ruimte dat het bedekt.
0: Maar je moet dus proberen het patroon te beschrijven mm-hmm. voor de luisteraar. Want daar zit heel veel betekenis in.
1: Ja, het is moeilijk, want het patroon is een transparantiegrid. Dus het is eigenlijk iets wat onzichtbaar is. Een soort van onzichtbare structuur. Of je kan het misschien beter begrijpen als een soort van substantie dat in alle digitale beelden vandaag zit. Dus het is iets waar digitale vormgeving op gebaseerd is, maar iets wat niet noodzakelijk zichtbaar is voor het menselijke oog.
0: Maar bijvoorbeeld als je gaat photoshoppen, dan zie je die grid. Ja. En dat is eigenlijk wat je op de een of andere manier probeert te vertalen ook.
1: Ja, en inderdaad, dat is een heel normatief en rigide grid. En ik heb door dat halvelings opengeweven te laten, daar proberen we in te negociëren, dat dat een meer een soort van plooibare, meer open structuur wordt.
0: Mm-hmm. Ja, zeg maar Hanna, je verwijst ook naar het binaire systeem dat al onze computers mm-hmm. natuurlijk aandrijft, hè? Door die methode.
1: Ja, want het weefgetouw is een voorloper van de computer, dus eigenlijk alle digitale toestellen.
0: Nullen en enen, dat komt uit het weefgetouw.
1: Ja, van horizontale en verticale draden die bindingen maken, inderdaad. Ja. Wat ook een hele vrouwelijke traditie is. Het is Ada Lovelace, die destijds de assistente was van Charles Babbage, de uitvinder van de eerste computer, die via haar kennis van het weefgetouw een mathematisch probleem heeft kunnen oplossen.
0: Ongelooflijk, ja. Ja, ik ga naar Anne Pontigny. Anne, you selected a lot of female artists. How joyful is that? Yeah, because Hanna is just referring also to this Lovelace, beautiful name, Lovelace. Yeah, scientific, but you have chosen, for example, Linda Bangles is there, Carla Accardi is there. So explain me a bit your choice.
2: I think naturally those are artists I appreciate and I've lived with and worked with for a long time. So it's also this exhibition an occasion to gather together artists that I especially like. I really didn't force myself to put women in the show. It came quite naturally. Yeah. As the show is trying to decenter the practice of painting, quite naturally, groups of people who have been a little bit pushed to the side by the modern projects are more present in the show.
0: Yeah.
2: They are queer artists, women artists, black artists, artists coming, a lot of displaced artists. Yeah. Like there's a lot of artists practicing in Belgium, but having their roots somewhere else. And the references that Hannah just weaved together is something you will find a lot in the exhibition. A lot of the artists have very mixed series of cultural references that they weave together in their work. So there is common threads between the artists in the show that came quite naturally.
0: Mm-hmm. Anne Pontienier, de curator van de tentoonstelling, het MDD, legt net uit dat ze heel veel heeft gewerkt eigenlijk van mensen die niet van hier zijn, echt fantastische kunstenaars uit Brazilië, you name it, Colombia. En die eigenlijk ook een heel andere manier hebben om met schilderkunst om te gaan. Die dat eigenlijk meer doen vanuit hun eigen roots. Maar ze zijn displaced, dus daar komen heel veel betekenissen aandrijven. En dat maakt het uiteraard zo boeiend. Tell me something more about the roots and the traditions of the artists. They don't deny it, not at all, but it's mixed with something else.
2: Yes, I think the idea is that for a long time as an artist you kind of have to cut your connection to everything, your territory, your family. You had to be the genius alone in the studio. I say his because often it was a he. And I think today a lot of artists are trying to make connection rather than separation. And so you connect to what's around you, but you're also aspiring to discover other things. Like, it's not because you're connected to where you're from that you have to close down on yourself and only reinforce where you are from. Mm-hmm. Being from somewhere allows you to encounter other people being from somewhere as well.
0: Yeah.
2: And that's why for the project was right for this region where so many artists develop their local aspects while knowing really well about what was going on in the world, you know, since the early days of the Lace region artist communities and collectors.
0: Ja, Anne heeft een heleboel mensen geselecteerd van over de hele wereld. En ja, wat ze eigenlijk probeert te vertellen is dat je ook vanuit die roots tot een soort van dialoog kon komen met de dingen die je nu kan aan het leven zijn. En ze verwijst natuurlijk naar die vele kunstenaars die in Latem en omstreken bezig zijn geweest. You also see it in biennials, Anne, that the artist from abroad is getting more and more important. You selected Julien Creuset, which is an amazing artist. Twee jaar geleden deed hij nog het paviljoen van Frankrijk op de Biennale van Venetië. And then there's one sentence, I forgot the Brazilian philosopher who wrote this, and that is that the future is ancestral. How nice is that?
2: Yes, absolutely. Yeah. Yes, I feel that if you're separate from everything, then you're really fragile, you know. So I also see that as a possible path towards having an awesome experience in the world, that you accept that you belong. So there is a lot of question of belonging in the exhibition.
0: Yeah.
2: As something that prevents you from being, you know, all alone in the world, exposed to exploitation and to despair. And so I hope that the show expresses a certain joy to
0: it does.
2: Be,
0: yeah. I was very happy when I left the building. We should mention a Brazilian artist who lives in Brussels. That's Fernando Marques Penteado, because there are also men in your exhibition, of course. But what we see then there, and that's so fantastic, because it's made by a man, but it's like a domestic thing you are looking at.
2: Yes, he's someone, he's a very eccentric being who goes around Brussels and collects books and objects and all kind of things that he gathers in his home. And he has a way to appropriate those objects through embroidery. So it's a very extraordinary technique of embroidery that he uses on all those objects to make them his. The work in the exhibition is a specially large work for him, and he represents a meal, you know, yeah, bottles and dishes that you share, because for him, the everyday and the friendship and the community are very important values. Mm-hmm. So.
0: Ja, het is echt een ongelooflijke mooi werk. Je ziet dus eigenlijk een maaltijd die wordt bereid, maar dat is dan helemaal bijeen geborduurd. En ja, een prachtig werk, maar dan, ja, mannen mogen ook borduren natuurlijk. The textile aspect of the exhibition is very important, Anne. I also want to mention an enormous work by Rosemarie Trockel. And if you enter the museum, you think like, my God, this is a black monochrome, but it's dark blue and it's knitted. Why did she do that?
2: I think Rosemarie Trockel is an artist that challenged the convention of art being a very male-dominated field when she entered it in the 70s in Germany. And she was very cheeky, like, and you know, endorsing feminine practice, such as even the iron. She even did some work with irons, and she used knit, something that's very associated to a kind of lower, crafty woman activity, and use it to produce the most amazing painterly work that you would, you know, associated with male radicality, like this monochrome. And of course, by knitting it, she turns it around.
0: Ja, is een van de meesterwerken die daar te zien is in het museum in Dondanus. Een gigantisch werk van Rosemarie Trockel, die eigenlijk, ja, heel die heel witte en mannelijke wereld in de jaren 70 een hak zette door gewoon een werk bijeen te breien. Hanna Miletic, ik ga met jou eindigen. Hoe breng jij nog de zomer door? Ik heb even naar jouw website gekeken gisteren. Hoeveel tentoonstellingen kan je tegelijkertijd hebben, Hanna? Je gaat ook Biennale van Lyon doen en zo. Ja. Geweldig.
1: Ja, ja, daar wordt een groot deel van mijn zomer aan gewijd nu. Ja. Ja. Ik doe een participatief project in Lyon en de Ardèche.
0: Ja, heb je airco in je weefatelier?
1: Nee, maar het lukt wel.
0: Het lukt wel. Ja. Ik wens jou heel veel ventilatoren toe om dat werk allemaal voor te bereiden.
1: Dank je.
0: En dank je wel ook, Anne Pontigny, voor tekst en uitleg bij dat deel van de Biennale van de Schilderkunst in het Museum Dondanus. Geef ze allebei een heel groot applaus. Ja, beste mensen, wij zijn aan het smelten. Maar dat deed iedereen bij Clara de voorbije dagen natuurlijk. Ik vertel nog even bij dat je de Biennale van de Schilderkunst kan bezoeken vanaf zondag. Want het was hier nogal exclusief vandaag. Hè? En dat tot 18 oktober is echt de ideale zomerse uitstap. Dus in het Roger Ravel Museum, in Machelen aan de Leien, in Mudel, dus dit museum, Museum van Deinzen in de Leistreek, en ook het Museum Dondanus in Deulen. En dat kan u natuurlijk ook allemaal affietsen. Dat is nog veel leuker. Goed, dit was de laatste Pompidou van dit seizoen. Wij gaan even, Nicky en ik dus, 2 maanden gewoon onze wafel houden. Maar heel veel dingen kan u gaan bekijken. Er zijn zoveel mooie tentoonstellingen. En ik wens jullie een zeer verkoelende en heel inspirerende zomer toe. Full of joy, zoals Anne ook al zei, op haar tentoonstelling. Dat is ontzettend belangrijk. En, ja, heel veel plezier met de collega's van Clara die de zaak nog open houden deze zomer. En we horen elkaar terug op 30 augustus. Dank je wel en heb een very nice and jolly good summer. Ciao.

0: 6 uur een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De recordhitte begint stilaan meer problemen te veroorzaken, onder meer in appartementen en sociale woonblokken, maar ook bij het spoor en op de weg. Voorlopig blijft het onduidelijk hoe zwaar de tol precies is van de zware aardbevingen in Venezuela. Het is opnieuw een recordhittedag geworden, de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt weer vrouw Sabine Hagedoorn.
1: Het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer warme nacht. Waarschijnlijk ook record warm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
0: En in sociale woonblokken en appartementen is het nu heel warm. Vaak vluchten bewoners dan ook naar buiten of naar andere plekken, ook in de wijk Nieuw-Gent, waar veel bewoners van sociale appartementen samenkomen in buurthuis De Serre. Peter de Kroebele was er ook.
2: Het heet hier wel De Serre, maar toch valt het hier nog mee en vinden mensen elkaar. Zoals Inge.
3: Ik kom hier regelmatig dus voor contact met de mensen te hebben en voor een keer een verzet te hebben, dat ik niet altijd in een keuken in de warmte zit. Soms zo'n 32 graden.
2: Ook Martien weet waarom ze hier is.
4: Hier zit de zon er niet op en zo, terwijl dat thuis bij mij de zon erop zit vanaf 2:30.
2: De Zuidpoort, dat is een organisatie tegen armoede, baat hiermee uit. Steven van Hemelrijk.
5: We kregen van een paar mensen zelf de vraag van sluiten jullie niet vandaag? En wij kiezen er net voor om net open te doen, om er alles aan te doen dat we kunnen open zijn. Omdat we weten dat er heel veel mensen in al het appartement aan het afzien zijn. Want eigenlijk verbaast het mij ook dat er niet meer locaties open zijn van de stad.
2: En Brigitte is hier elke dag. Tegen de hitte?
6: Ook, maar de gezelligheid. En de mensen ken ik allemaal, dus kan niet beter.
2: Het is warm in De Serre, letterlijk en figuurlijk.
0: En voor verkoeling kan je de komende dagen ook gratis terecht in een aantal musea. Het Fotomuseum en het Diva Museum in Antwerpen bijvoorbeeld. Of Museum M in Leuven. Op sommige dagen zijn die ook open tot 's avonds laat. Het MUCA is overigens vanavond gratis. Het SMAK in Gent sluit dan weer de deuren tot en met het weekend. Want door een gebrekkige klimaatregeling kan de veiligheid van bezoekers en personeel niet meer gegarandeerd worden. In Kasterlee, in de provincie Antwerpen, zijn tientallen jongeren ziek geworden nadat ze waren gaan zwemmen in de Kleine Neten. Burgemeester Wart Kennis.
7: Het punt is dat de jongeren die gaan zwemmen zijn in de Kleine Neten, dat die achteraf gezondheidsverschijnselen hebben gehad, zoals overgeven of diarree. En we hebben dat gemeld aan de VMM. We wachten op een analyse van het water door hen. Maar in afwachting daarvan willen we als gemeentebestuur alvast de mensen afraden om nog langer in het water te springen.
0: Vanmiddag heeft NMBS de dieseltreinen van het spoornet gehaald. En dat is ook een gevolg van de hitte, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
8: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer. Met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
0: In Vlaanderen rijden in de provincie Oost-Vlaanderen alleen nog dieseltreinen, vooral in de regio rond Gent. En met de hitte worden er ook opvallend meer schadegevallen gemeld aan wegen. Vooral problemen met wegen en fietspaden in beton. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
9: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
0: In het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA in Antwerpen zijn de problemen met de elektronische patiëntendossiers opgelost. Een centrale computerserver in Parijs was afgelopen nacht oververhit geraakt en daardoor konden de dossiers niet geraadpleegd worden. Morgen zou alles weer moeten lopen zoals gepland. Naar aanleiding van de hoge temperaturen wordt vanuit de federale regering opgeroepen om met alle gewesten samen te zitten over de klimaatverandering. Gisteren vroeg minister van Klimaat Kruk van Les Engagés om te vergaderen met de 21 bevoegde ministers uit het hele land. Maar de Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze niet op die uitnodiging ingaat. In de Kamer drong vicepremier voor Les Engagés, Maxime Prévot, toch nog eens aan.
10: Een hittegolf stopt niet aan de grenzen tussen gewesten. in droogte houdt geen rekening met de verdeling van bevoegdheden. Op 1 juli vindt een interfederale vergadering plaats. En ik heb één eenvoudige wens, dat iedereen aanwezig is. Want onze medeburgers verwachten geen institutionele debatten. Ze verwachten dat wij anticiperen. Ze verwachten dat we samenwerken.
0: In Nederland geldt vanaf middernacht in 8 provincies voor het eerst code rood vanwege de extreme hitte. In 4 andere provincies geldt code oranje. Het KNMI had eerst aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven, maar komt daar nu op terug omdat het net binnen ook ongezond warm kan worden. Het advies is nu om zoveel mogelijk uit de zon te blijven en alleen de weg op te gaan als het nodig is. En Frankrijk beleeft een van zijn meest intense hittegolven ooit. Een ongezien aantal van 72 departementen zitten in code rood, de hoogste alarmfase. Steven de Kranen is in Parijs.
11: Vanmiddag bereiken we hier in Parijs 41 graden en dat geeft een loom, bijna beklemmend gevoel. En veel Parijzenaars komen pas 's avonds laat buiten. Door de hitte zijn het korte nachten, zegt ook Gabriel, want het is alleen aangenaam fris om 6 uur 's ochtends.
12: On a une très courte nuit, on se réveille à 6 heures pour profiter de la fraîcheur.
11: Het Louvre en de Eiffeltoren gaan door de hitte vroeger dicht en sommige toeristen, zoals de Amerikaanse Keegan, vertrekken daarom ook zelf vroeger uit Parijs.
13: We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
11: Ondertussen waarschuwt de Franse minister voor ecologische transitie dat er een groter klimaatplan nodig is, want tegen 2050 krijgen we tot 5 keer meer van die periodes met extreme hitte.
14: Et il va falloir effectivement passer à un plan massif, car ce que nous vivons aujourd'hui, nous savons que d'ici 2050, ces vagues de chaleur pourraient être multipliées par 5 par rapport à celles qu'elles sont aujourd'hui.
11: Zeker nog tot zondag beleven de meeste Franse regio's une canicule historique, een historische hittegolf.
0: Er komt voorlopig weinig informatie uit Venezuela, afgelopen nacht getroffen door 2 zware aardbevingen. Officieel zijn 164 lichamen geborgen, maar die tol zou nog fel kunnen oplopen. Matthias Tuijls had wel contact met enkele Venezolanen.
15: Ja, de omvang van deze nieuwe tragedie die Venezuela weer in het middelpunt van het internationale nieuws zet, die wordt stilaan duidelijk. In WhatsApp-groepen laten mensen die in Venezuela wonen weten dat ze oké zijn. Velen van hen hebben erg veel angst gehad, maar zijn blij dat ze gespaard zijn gebleven. Het is intussen wel duidelijk dat vooral de zone rond havenstad La Guaira het ergst is getroffen, hoewel het epicentrum van de aardbeving zich veel westelijker bevond. Appartementsgebouwen zijn er weggevaagd, er is geen elektriciteit en geen internet en dat maakt het natuurlijk moeilijk om een volledig overzicht van de schade en menselijke tol te krijgen. Betrouwbare informatie van de overheid ligt sowieso moeilijk in het land. En onder Venezolanen die ik heb gesproken is er veel onzekerheid over hoe de internationale hulp nu moet op gang komen in een land met een veiligheidsprobleem en een gebrek aan infrastructuur. Anderen vinden dat de Verenigde Staten nu maar eens moeten laten zien hoeveel de Venezolanen hen echt waard zijn.
0: Het weer. In sommige stadscentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen wordt dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Zaterdag is het nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond 25 graden. De hitte, daarmee begonnen we ook dit nieuws, veroorzaakt stilaan meer problemen. In sociale woonblokken, op de weg en het spoor, vandaag is het alweer een recorddag geworden. Een record uit 76 is verbroken. Meer op vrtnieuws.be.
16: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
17: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
16: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Clara, live.

Applaus voor Chucho Valdés in muziek van Jesús Valdés, maar dat is eigenlijk gewoon één en dezelfde mens. Chucho, zijn officiële voornaam is gewoon Jesús en zo staat hij ook in de registers van de auteursrechtenorganisatie. Maar in de muziekwereld kent iedereen hem natuurlijk gewoon onder zijn artiestennaam Chucho Valdés. En dan nog meer Cubaanse klanken.

De groep met een van de langste namen die ik al gezien heb. De Afro Salseros de Senegal en La Habana. Zij speelden de Cubaanse klassieker El Manicero, ook wel bekend als de Peanut Vendor. En dan Carmen Miranda. De flamboyante Braziliaanse zangeres die regelmatig een halve fruitmand droeg in een tulband op haar hoofd en die hier ook met een zeer charmant accent zingt van The South American Way.

0: Saus Americano es.
1: Carmen Miranda in South American Way. Een sonatine voor mandoline en piano nu, van Ludwig van Beethoven.

0: Julien Martineau op mandoline en Vanessa Mossel aan de piano.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week het nieuwe album van gitarist Haroon Iqbal. Dat heet Ignorvara. Dat is een verwijzing naar zijn eigen naam. En daarop vinden we dit mooie stuk Rosa's Enigma.

Haroon Iqbal op gitaar met Joseph Noël aan de piano, Jeff van Steenbergen op contrabas en Simon Raman aan de drums. Samen vormen zij Iqnofara, het nieuwe album van Haroon Iqbal. En dat is onze keuze van Clara van deze week. Nancy Wilson dan, die heeft mooie herinneringen aan wat ze vorige zomer deed. De boottochtjes die we maakten, het maanlicht op het meer, de manier waarop we dansten en onze favoriete liedjes neurieden. De dingen die wij afgelopen zomer deden, die zal ik me de hele winter herinneren. The things we did last summer.

Nancy Wilson bij George Shearing en zijn quintet. Ze doken samen de studio in de jaren 60. Net zoals het volgende vijftal rond Kenny Burrell, de gitarist met onder andere Stanley Turrentine op tenorsax. Zij maakten samen de plaat Midnight Blue en dat werd een van de grote jazzy bluesplaten van de jaren 60. Met een typisch blue note geluid van toen.

Stanley Turrentine op saxofoon, bij Kenny Burrell op gitaar. En dan was er ook nog onder andere Ray Barretto op percussie. En na Kenny Burrell zijn dit nog meer gitaarklanken. Maar deze keer van gitariste Mirjam Brulova. Zij speelt een klassiek gitaarquintet van Mario Castelnuovo Tedesco.

Mirjam Rodriguez-Brulova op gitaar met het Zemlinsky-kwartet. Er was eens een meisje dat zat te spinnen aan haar spinnenwiel. Helemaal alleen, ze praatte tegen haar wiel over een jongen ergens op aarde die woonde in een vallei bij een molen en elke dag en elke nacht droomde zij over hem. Il est quelqu'un sur terre.

Philippe Charouski met Thibaut Garcia op gitaar. In een Franse traditional Il est quelqu'un sur terre, die bekend geworden is dankzij Benjamin Britten. En dan heb ik hier nog Bruce, die brengen ons naar het nieuws van 7 uur.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is opnieuw een dag hitterecord gesneuveld vandaag. In Ukkel ging het kwik rond 2:30 al boven de 34 graden. En dat was al een stuk warmer dan op 25 juni 1976 het vorige record. Wellicht zullen er vannacht en morgen nog recordtemperaturen opgemeten worden. En in sociale woonblokken is het in deze omstandigheden vaak heel warm. De bewoners zoeken dan op andere plaatsen verkoeling. In de wijk Nieuw-Gent komen bewoners van sociale appartementen bijvoorbeeld samen in buurthuis. Sarah Manhaven van armenorganisatie De Zuidpoort legt uit waarom zo'n plek om samen te komen belangrijk is.
2: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze kregen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakteerd vandaag met fruit. En gewoon ook het gevoel van niet alleen te zijn, dat is voor die mensen wel nog altijd heel belangrijk.
1: In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 mensen opgepakt, dat zegt het federaal parket. In maart ontplofte een springtuig bij de synagoge, niemand raakte gewond. Bij huiszoekingen zijn nu 7 verdachten opgepakt, meer informatie geeft het parket niet. Eerder was in Turkije ook al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in dezelfde periode. Pieter Timmermans stopt eind dit jaar als CEO van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij blijft wel bij de werkgeversorganisatie, maar eerder in een functie achter de schermen. Timmermans is 62, hij werd in 1998 directeur-generaal van het VBO. Sinds 2012 is hij CEO. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend. In Venezuela in Zuid-Amerika zoeken hulpteams nog naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Officieel is er nog altijd sprake van 164 doden en een 1000-tal gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Elliot Lopez is een Venezolaanse die in Mechelen woont. Zij maakt zich zorgen over haar familie en vrienden, maar gelooft ook in de veerkracht van de Venezolanen.
3: Het is precies een zware klap weer voor de Venezolaanse mensen. De situatie is zo onstabiel al zo lang en dan komt er zoiets erbij. Ik denk dat de moraal van mensen wordt weer getest en gekwetst. Maar ik denk dat we zijn een land dat al zoveel meegemaakt heeft, dat dit is niet nieuw. En mensen zullen proberen hun beste te doen in zo'n situatie.
1: De Europese Unie heeft een eerste schijf financiële steun van zo'n 3 miljard euro overgemaakt aan Oekraïne. Van de lening van in totaal 90 miljard euro die onlangs werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een persconferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Maar in trio een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
4: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïense legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is een partizanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïense onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
1: En heeft dat ook gevolgen voor de relaties tussen beide landen?
4: Wel, op wat langere termijn moeten we dat afwachten, maar Polen is in elk geval heel belangrijk voor Oekraïne. Het vangt honderdduizenden Oekraïnse vluchtelingen op en is een logistieke draaischijf voor militaire transporten naar Oekraïne. Op de top vandaag in Polen hoopt Oekraïne in elk geval toch voor 1,5 miljard euro overeenkomsten af te sluiten, vooral middelen om de energieinfrastructuur te wapenen voor komende winter.
1: Dankjewel, Marijn. Het weer. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen wordt dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Ook zaterdag is het nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Verwonderd. Django met Tine de Donder.

Het Alexei Vienna Quartet in muziek van Sergio Assad, Braziliaanse componist en gitarist. En gitarist, zo heb ik er nog één. Plinio Fernandes komt ook uit Brazilië. Hij heeft 4 jaar geleden een album gemaakt vol Braziliaanse muziek. En daaruit heb ik hier nu 2 stukken klaarstaan. We gaan beginnen met eentje van Jacob do Bandolim.

Plinio Fernandez in een van de 5 preludes voor gitaar van Heitor Villa-Lobos. Banjo-speler Bella Fleck die reist al jaren tussen verschillende werelden. Elk met zijn eigen taal en elk met zijn eigen muziek. Voor zijn project As We Speak heeft hij vertegenwoordigers verzameld uit verschillende hoeken van de wereld. Hij zelf komt uit de bluegrasswereld. Dan is er nog een tabla-speler, Zakir Hussain, komt uit de Indiase klassieke muziek. Contrabassist Edgar Meyer uit de westerse klassieke traditie, ook wel jazz-traditie. En dan is er nog bansuri-speler Rakesh Chaurasia. Hij speelt de Indiase bamboefluit. 4 totaal verschillende werelden die toch heel mooi samenkomen.

0: Hidden Lake van en met Bella Fleck. En dan Bob Dylan in een van zijn meest droevige liedjes. Het is er een over twee mensen die in een relatie zitten die niet meer blijkt te werken. One Too Many Mornings is de titel. Jij hebt jouw waarheid, ik heb de mijne en er ligt een hele wereld tussen ons in. Het was gewoon één ochtend te veel.
1: Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings and a thousand miles behind.

Bob Dylan met One Too Many Mornings. En dan de Noorse gitarist Trond Kallevak. Hij heeft vorig jaar iets gedaan rond de emigratie van heel wat Noren naar Amerika 200 jaar geleden. Hij ging een maand lang componeren in een oude vissersnederzetting op een afgelegen eiland ergens in Noorwegen. En daar stootte hij op heel wat oude foto's en brieven en ook historische zwart-wit foto's. Die gingen allemaal over die lange bootreis van Noorwegen naar Amerika. Hij heeft daar rond een album gemaakt, Trond Kallevak, en daarop staat dit werk, The Boat Song.

rond. Kallewag op gitaar, samen met de jonge violisten Tuva Halse, Mats Eilertsen op bas en Gart Nielsen aan de drums. En dit is het Jerusalem Quartet. In het eerste deel, het Allegro is dat uit het eerste strijkkwartet van Maurice Ravel.

het Jerusalem Quartet. De Amerikaanse componiste Edith Hemingway die begon haar carrière als organiste, maar later ontdekte ze haar echte talent. Dat was liedjes schrijven. Ze schreef vele decennia lang muziek voor kinderopera's, voor vrienden, voor bevriende muzikanten of voor specifieke gelegenheden. En het heeft geduurd tot haar 92ste voor de allereerste opname verschenen is van haar werk. Dat is gebeurd dankzij klarinetiste Nancy Braithwaite, die was bevriend met Edith Hemingway. We horen haar hier dadelijk in haar muziek en de stem, dat is sopraan Clara McFadden.

Aaron McFadden met onder andere Nancy Braithwaite op klarinet in het eerste deel uit het werk Doors van Edith Hemingway. En dan heb ik nog een klarinetist, maar wel iemand die iets heel anders speelt. Eric Dolphy in de warme canto van Mel Waldron. Mel zit hier zelf ook aan de piano.

0: Eric Dolphy op klarinet, Mel Waldron aan de piano, Ron Carter op cello, Joe Benjamin op bas en Charlie Persip zat aan de drums. Een lied van Noel Coward nu, een van de beroemdste liedjeschrijvers van Engeland. I'll See You Again heet het. Het verhaal speelt zich af in het Engeland van de 19e eeuw. Daar woont een rijk jong meisje, Sarah, en die is verliefd op haar muziekleraar, een heel knappe man, Carl. Maar Sarah is verloofd met een lord, ook al wil ze eigenlijk niet met hem trouwen. Maar die muziekleraar beslist toch om Sarah haar goede naam en haar uitgestippeld leven niet te gaan verpesten. Dus hij geeft niet toe aan die verliefdheid. Maar hij denkt natuurlijk nog veel aan die Sarah en hij hoopt om haar ooit terug te zien. Dat is het verhaal van dit lied. I'll see you again.
1: Now, Miss Sarah, if you please, sing a scale for me.

Ian Bastwich met Sophie Damon. En dan heb ik alleen nog een dankjewelstuk. Merci van en met Jean-Louis Hassin-Fos en Jean-Philippe Collard-Neven. Dankjewel, zeg ik daarmee aan u, om zo trouw naar Django te luisteren. Alweer een heel seizoen dat erop zit. Dankjewel ook aan Ilja Lisser, die ons een heel jaar van muziek voorzien heeft. En in de zomer gaan we wel door. Is er ook nog Django, maar wel een beetje anders. Elke weekdag is dat van 5 tot 8. Dadelijk is er nog Clara in Concert. Daar krijgt u barokmuziek van Monteverdi met Jasper Kroonen. Veel plezier daarmee en een mooie avond nog bij Clara. Bye bye.

0: 8 uur, nieuw goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De medische adviseurs van de overheidsdienst Volksgezondheid hebben aan de regering gevraagd om grote evenementen de komende dagen te verbieden. Er werd uiteindelijk beslist om festivals toch te laten doorgaan. Maar dat is bij deze temperaturen niet zonder risico, zegt dokter Gerland van Berlaar van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
0: Eind dit jaar stopt Pieter Timmermans als topman bij het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij blijft wel bij de werkgeversorganisatie, maar eerder in een functie achter de schermen. Dat hij zou stoppen als CEO werd al eerder vastgelegd. Timmermans werd in 1998, zo is dat, directeur-generaal bij de werkgeversorganisatie. En sinds 2012 was hij er CEO. Wie hem zal opvolgen, is nog niet bekend. En de Europese Unie heeft de eerste schijf financiële steun overgemaakt aan Oekraïne. Het gaat om 3 miljard euro van de lening van in totaal 90 miljard die onlangs nog werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een conferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Marijn Trio, een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
2: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïense legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is een partisanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïense onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
0: Oké, bedankt Marijn. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week, met mogelijk op sommige plaatsen tot 40 graden. Zaterdag nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien ook. En vanaf zondag koelt het af. Met mogelijk ook regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond de aangename 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Blijf verwonderd. Clara in concert met Jasper Kroonen.
4: Een hele fijne avond. We zitten vanavond in Denemarken, in de stad van de kleine zeemermin en van het kleurrijke Nieuwhaven, maar vanavond toch vooral ook van Concerto Kopenhagen voor een optreden uit Holmenskirke. De echo's van Monteverdi. Tenor Marc Moyon en Lars Ulrik Mortensen plaatsen de muziek van Claudio centraal, maar ze laten ook zijn uitdijende invloed horen en het rijke Venetiaanse muzikale milieu waarin Monteverdi zich begaf. Het zijn artistieke kringen met onder andere deze Cipriano de Rore die daar in Kopenhagen de spits mocht afbijten. Dit is Ancor che col partire.

De Sonata a tre violini in ecco van Biagio Marini. Dat is een Italiaan die nog een tijdje in Brussel aan het werk was. Maar hij sloot zich vooral in 1615 aan bij de muzikale kliek van Monteverdi in de San Marco-kathedraal in Venetië. Die kapel daar die was aan het begin van de 17e eeuw aan een nieuwe wind toe. En dat werd een wervelwind, Claudio Monteverdi. Straks is er muziek van de man zelf. Maar eerst namen Concerto Kopenhagen en Marc Moyon op dat concert op 3 mei nog een kleine tijdstap terug. Een aantal tijdgenoten van Monteverdi werden in het spotlicht geplaatst. En dat waren Jacopo Peri en Dario Castello. Maar dat is voor zometeen. Eerst is er muziek van Piero Strozzi. Dat is een lid van het beroemde Strozzi-geslacht, waar ook Barbara Strozzi deel van uitmaakt. En deze muziek wordt soms ook wel aan haar toegeschreven. Dit is Fudor del Umido Nido.

De sonata decima settima per due violini e due cornetti van Dario Castello. En daarvoor hoorde u un di soletto van Jacopo Peri. We zitten nog steeds in Holmenskirke in Denemarken. Een live opname van het Concerto Kopenhagen. Zij speelde daar op 3 mei het programma Echoes of Monteverdi. Echo's van Monteverdi. Samen met tenor Marc Moyon. U hoorde hem al een paar keer aan het werk. En hier klinkt hij nog 2 keer in muziek van Giulio Caccini. En die Moyon die specialiseert zich in historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Dat hoor je hier mooi in deze 2 stukken. In zijn versieringen en zijn herhalingen en zijn trillers. Die zijn heel geaffecteerd. Soms lijken ze wat hortend en stotend te gaan. Maar daardoor zijn ze altijd zo verrassend. Dit zijn van Caccini, Vedrò il mio sol en nadien Dolcissimo sospiro.

Tenor Marc Moyon en het Concerto Kopenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen. We luisteren naar een live opname van hun concert op 3 mei. Echo's van Monteverdi. Het is tijd voor The Man of the Hour, voor de grote muziekvernieuwer. En hoe plaats je Monteverdi beter centraal dan met wat delen uit zijn Orfeo? Lange tijd werd dat werk gezien als een soort oeropera. En ondertussen weten we misschien dat er al wel wat eerdere voorbeelden te vinden zijn, maar geen opera's met de impact van Orfeo. U krijgt het Ritornello, Possente Spirito en Orfeo Sonio. En nadien ook nog muziek uit het zevende boek Madrigalen.

Klassieke mythologie op muziek bij Monteverdi. U hoorde Tempo La Cetra, Ik stem mijn citer, mijn lier. En dat is een ode aan de oorlogsgod Mars. Daarvoor ook enkele delen uit L'Orfeo van op het concert Echo's of Monteverdi van Concerto Kopenhagen en tenor Marc Moyon. En die echo's die weergalmen bij Francesco Cavalli. Ook hij leefde in Venetië, was ook gelieerd aan die San Marco-kapel. Dat was echt wel dé plek voor nieuwe muziek in de vroege 17e eeuw. En die Cavalli schreef in 1640 een opera over de liefde tussen de zonnegod Apollo en de nymf Daphne. Onze tenor krijgt even rust, want dit zijn twee instrumentale symfonia's.

muziek uit. Gli amori d'Apollo e di Daphne van Francesco Cavalli. Daarmee zit het er bijna op in Kopenhagen, het concert Echoes of Monteverdi van 3 mei. Maar er was daar in Denemarken wel iets raar aan de hand. De wetten van de fysica die werden er getart, want normaal gezien sterft bij een echo de klank langzaamaan uit. Hier klinkt de laatste galm het strafst. Lars Ulrik Mortensen, Concerto Kopenhagen en tenor Marc Moyon die eindigden namelijk met een klapstuk. Het oratorium San Giovanni Battista van Alessandro Stradella. Dat is religieuze muziek, maar wel vol drama. Echt Venetiaans spektakel.

0: Marc Moyon zong samen met het Concerto Kopenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen. Muziek van Monteverdi en generatiegenoten in Echoes af Monteverdi. Echo's van Monteverdi. Het was een live opname van hun concert op 3 mei in de Deense hoofdstad in Holmenskirke.
1: Clara in concert met Jasper Kroonen.
0: En daarmee zit onze Deense trip erop, maar we blijven nog wel een uurtje in Italiaanse of beter in Venetiaanse sferen. Dankzij Antonio Vivaldi bijvoorbeeld. Dit is een van zijn vele vioolconcerti.

Zefira Valova en Les Ambassadeurs onder leiding van Alexis Kossenko in een violoconcerto van Antonio Vivaldi. Het was nummer 562 in de Rioomverzeichnis, dat is dé werkenlijst van Vivaldi, en die is opgesteld door een Deense muzikoloog, wel toepasselijk vandaag. Salve Regina nu, een lofzang voor Maria en mezzosopraan Stefanie Doustrak, die eert de moeder gods door in deze muziek van Nicola Porpora alle mogelijke versieringen op die langgerekte A van Salve te toveren.

La Capella de Turchini met dirigent Antonio Florio. De muziek was van Nicola Porpora en de stem van Stefanie Doustrak. Stilaan moeten we ook Venetië achter ons laten. Hoewel, Handel die mogen we dan misschien vooral met Londen linken, maar ook hij had een Italiaans avontuur. Zijn opera Agrippina ging in Venetië in première. Dit concerto a due cori is weliswaar van wat later. Dan zijn de gondels en de kanalen al verre herinneringen en dobbert onze componist vooral op de Theems rond. Dit zijn Gottfried von der Goltz en het Freiburger Barokorkester.

Het Freiburger Barokorkester en Gottfried von der Goltz in het Concerto a due cori van George Frideric Handel. Daarmee zit deze Clara in concert erop. Morgen neemt Lenaert Jolijn u mee naar Bozar, naar Sol Gabetta. En zometeen is er nog Clara Shift met Bart van Hout. Tot het nieuws is dit nog het Hobo-kwartet van Johann Christian Bach. Een hele fijne avond.

0: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Grote evenementen zoals festivals zouden de komende dagen beter afgelast worden. Dat zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals te laten doorgaan.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
0: Of dat ook een officieel advies was aan de regering is voorlopig niet duidelijk. Volgens minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, in Ter Zake vanavond, heeft het zogenoemde risk management groep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
2: De risk management groep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Het energiebedrijf Total Energy is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energy houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
3: Total Energy zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
0: Het Franse Total Energy zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net op gang getrapt. Duitsland is al zeker van groepswinst en speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen konden voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase op een WK-eindtoernooi. En de Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes boekte de groep bij ons eind jaren 60 met deze Spinning Wheel, dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

0: David Clayton Thomas was 84 jaar. En we krijgen een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hete golf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.
2: One of nature's greatest wonders is the ability of the human ear to distinguish among the millions of sounds around us.
1: Clara Shift. Met Bart van Hout.
2: Listen. The sound is music to our ears.

Goedenavond, fijn dat u luistert. De Fins-Australische componist Helen Svoboda met nieuwe muziek voor twee contrabassen, stem en elektronica uit haar jongste album Headwater. Morgen brengt ze dat officieel uit op het Room 40 label. Caroline Shaw zit nooit lang stil, dat weet u bij Clara. Ze heeft op heel veel plekken een vinger in de pap zitten. Ook bij het All-Star Quartet The Hands Free met gitarist en banjo-speler James Moore, bassiste Eleanor Oppenheim en accordeonist Nathan Cochie. Zij brachten eind mei samen een nieuw album uit bij New Amsterdam Records. Upturned Cup heet dat. En dit is daaruit de titeltrack.

maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie.

Frost van The Hands Free, het kwartet van Caroline Shaw, James Moore, Eleanor Oppenheim en Nathan Cochi staat ook op een nieuwe album Upturned Cup. 8 nieuwe composities die de grenzen tussen kamermuziek, jazzimprovisatie en volksmuziek willen doen vervagen. Vorige maand bracht het archieflabel Numero Group een boxset uit onder de noemer Destroy, Destroy, Destroy. Het is een monumentaal overzicht van de Amerikaanse band The American Analog Set rond singer-songwriter en gitarist Andrew Kenny. Bij hem staat de lente niet symbool voor bloei en hoop, maar voor het begin van het einde. Zodra iets zijn piek heeft bereikt, kan het daarna alleen nog maar bergaf gaan. Everything ends in spring.

Alles is tijdelijk, dus ook de mooie momenten. Everything Ends in Spring van The American Analog Set uit Austin, Texas, opgericht in 1995 door Andrew Kenny. En na een pauze tussen 2005 en 2023 weer tijdelijk boven water gekomen. Nu met onder meer een nieuwe boxset met 3 essentiële studioalbums, een belangrijk EP en 2 volledige platen met nooit eerder uitgebracht materiaal. De saxofoontechniek van Angus Fairbairn herken je uit De Duizend en zijn podiumpresence als Alabaster Diploom ook. Hij zit in met het welzijn van echt iedereen, maar nog het meest met dat van de kinderen in Palestina. Daar draait ook deze nieuwe EP om, waar Shazad Ismaili bas op speelt en Chester Holmes drums.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Clara Live.

Contradiction van Hoavi, een project van de Russische producer Kirill Vasin, die zich uitgebreid heeft verdiept in de Indonesische gamelanmuziek. Zijn album Architectonics is verschenen bij het label Peak Oil uit LA. Dit zijn muzikanten die elkaar blindelings hebben gevonden in de Lute bij werkplaats Walter in Anderlecht, initiatief van Teun Verbruggen. Een lange trip op band gezet door de trots van Ieper, drumster en componiste Anke Verslippen in een nieuwe trio-opname met Artan Buleska op gitaar en Loni Cornelis op viool. One song until the day breaks.

doordrenkt met melancholie. Solid Ground uit Henry and the Ghost Songbook, een nieuw album van de Duitse muzikant en componist Micha Ager, vooral bekend van de No Twist en Tyrant Tickles trio. 15 herinterpretaties van nummers die hij in de loop der jaren schreef voor zijn talloze projecten en bands. Uitgebracht op 12 juni op zijn eigen label Alien Transistor, zijn de prachtige huiskamerversies om wat nostalgisch van te worden. Agers handtekening blijft wel herkenbaar in iedere noot. Dit is nieuw van het experimentele duo Forest Factory, hun grensverleggende debuutalbum Holzweg. De Oostenrijkse geluidskunstenaar Andreas Trobolovic samen met de Welsche improvisator en de vocaliste Elvin Brandy. Voor gewoon zingen moet je niet bij Elvin zijn. Haar stem fungeert hier als een rauw, manipuleerbaar geluidselement dat de grens tussen het menselijke lichaam, de natuur en machines opzoekt. Een meeuw kan er eigenlijk nog iets van leren.

Een experiment van muzikant, kunstenaar en filmmaker Phil Coy. Dit album van hem is een meditatie op wat er gebeurt als twee ritmes met elkaar botsen of juist synchroon lopen. Krijgt daarvoor assistentie van Dubtronica-producer Adrian Sherwood. Dit is nieuwe muziek van Visible Clocks, het duo uit Portland, Oregon, Ryan Carlisle en Spencer Duran. Ook fans van gamelan muziek en ondertussen toe aan een derde album samen, Paradescence.

It Comes to an End van een gelegenheidsduo, de Nederlandse DJ en klankkunstenares Upsammy, om niet te zeggen Thaisine Reinders, en de in Londen gevestigde Italiaanse percussievirtuose Valentina Magaletti. Ze kregen een compositieopdracht van het Rijksmuseum in Amsterdam om de soundtrack te verzorgen bij een speciale tentoonstelling met kunstwerken uit het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. En die muziek brachten ze in april ook uit bij het Berlijnse platenlabel Pan van de Griek Bill Kouligas onder de noemer Seismo. Er is een hypnotiserend stuk van de Zweedse componist en klankkunstenaar Theodor Kentros. This Will Be My Last Piece for Organ, een puur elektronische compositie die ons doet meeleven met de kuren van een fysiek orgel tijdens weken als deze. Als het te warm, te koud, te droog of te vochtig is, dan krijg je dit.

Kazeo Pon, de ontroerende slottrack van het jongste album van de Japanse elektronische muzikante, zangeres en filmmaakster Tujiko Noriko. Op 12 juni uitgebracht bij het Oostenrijkse label Edition Mego, een eerbetoon aan Pon, Noriko's zeer geliefde, maar onlangs door een tragisch ongeval overleden dove kat. Een serene manier om afscheid te nemen van een echte huisgenoot. Kattenliefhebbers voelen dat aan als een familielid. Ik ben ook zelf zo. De IJslandse groep Mogil die richt postuum een muzikaal monument op hier voor Sölvi Helgason, een nomadische schilder, filosoof, dichter en intellectueel die in de 19e eeuw onder het pseudoniem Solon Islandus door IJsland zwierf. In het Nationaal Museum van IJsland is nog tot januari van volgend jaar een tentoonstelling rond hem te zien en daar hebben zij deze soundtrack bij bedacht.

Eye of the Hurricane van het kwartet Futuro Ancestrali, nieuw bij het Amsterdamse label Unsounds van Yannis Kriakides en Andy Moore. Een project geïnitieerd door de Italiaanse baritonsaxofonist, doedelzakspeler en componist Giuseppe Doronzo, die ook in Amsterdam thuis is, net als de Puerto Ricaans-Amerikaanse drummer Frank Rosali. Die spoelde daar in 2016 al aan vanuit Chicago. Hun debuutalbum samen heet Elsewhen. Het is een mix van oeroude muzikale tradities en zeer futuristische klanklandschappen. Er is ook lang niet mis Martin Schmidt van Matmos in combinatie met John Burns, een speelfiguur binnen de avant-garde scene van Baltimore. Hier hebben ze met onderbrekingen 12 jaar aan geknutseld en het is nog niet af. Wolken blijven van vorm veranderen. Cloud Machines.

De Litouwse kanklespeelster en zangeres Indre Jurgelievichouté samen met de Chileense Mapuche-muzikant en klankkunstenaar Eli Bewenchu op een nieuwe album Na de Regen uit bij het Belgische stroomlabel van Ziggy de Vriend, een transatlantisch ritueel, heel ver weg van de hectiek van iedere dag. Voor traditionele murder ballads door een feministische hedendaagse lens kunnen we sinds kort terecht bij de in Berlijn gevestigde componiste, violiste en kunstenares Jessie Marino. Moorden op vrouwen romantiseren of als puur entertainment gebruiken, daar doen we niet meer aan in 2026. Er is Hell and High Water in de 2.0 versie.

Hell and High Water uit Murder Ballads volume 2, de Positive Reinforcement Campaign, een conceptplaat van Jesse Marino, uit bij het eigenzinnige Noorse label Modvind Records. Intrigerend en grensverleggend in samenwerking met de Noors percussietrio en met contrabassist en componiste Inga Margrethe Aas. Murder Ballads zullen nooit meer hetzelfde klinken. Er is toetsenist Joseph Dumoulin met een live boetseerder erbij. De Amerikaanse producer, componist en geluidskunstenaar Joseph Brancaforte, die rekt Joseph's tonen op, creëert microscopische loops en plaatst de klanken in wijdse driedimensionale virtuele ruimtes. Een album dat dwingt tot vertraging en zeer aandachtig luisteren.

Real Time. Klankboetseren met Joseph Dumoulin en Joseph Branchiforte. Een stuk uit Itere, een diep meditatief en klanktechnisch grensverleggende album. In mei uitgebracht door Branchiforte's eigen kwaliteitslabel Grey Fate. Twee meesters in de subtiele klankmanipulatie. Samen op reis voor een volledige geïmproviseerde, maar zeer beheerste verkenning van wat we textuur noemen en akoestische ruimte. Drummer, percussionist en geluidskunstenaar Erik Tielemans, die heeft ook zijn eigen uitlaatklep, zijn eigen platform en label Oorwerk heet dat. En daar verschijnt zijn soloalbum Open Spaces, Nothing Holy bij. Onder meer een zoektocht naar pure resonantie in de Sint-Pieter en Paulkerk in Neerijsen.

Een oefening in luisteren naar het wegebben en het botsen van geluid. Erik Tielemans in de Sint-Pieter- en Paulkerk in Neerijsse met de immense natuurlijke galm van de kerkvloer en de gewelven daar als klankbord. Tielemans beschouwt de ruimte waarin hij speelt niet als een passieve achtergrond, maar eerder als een actieve medemuzikant. Het was een track uit zijn nieuwe soloalbum Open Spaces, Nothing Holy, dat verschijnt op zijn eigen platenlabel Oorwerk. Daarop staan ook opnames gemaakt bij werkplaats Walter in Anderlecht. Rest ons voor nu alleen nog een fellere klankexpeditie van de andere kant van de wereld. Bauer Bentour van de Walinese componist en visionair Dewa Alit en zijn eigenzinnige topensemble Gamelan Sulakat in samenwerking met de Indonesische jazzpianist Sri Hanuraga. Het opname die verscheen bij het Australische Black Truffle label van Oren Ambarki. Ideaal om de hele zomer mee door te komen en half Azië te verkennen. Wie weet zijn we dan in september wel weer terug op post op donderdagavond voor een nieuwe shift. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot morgen.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hitte komt er de volgende dagen een alcoholverbod op bepaalde tijdstippen van de dag in de Franse hoofdstad Parijs. Een voorzorgsmaatregel die evenwel moeilijk te handhaven is. Steven de Kramer.
1: Wat ze vooral willen vermijden hier in Parijs is dat de spoeddiensten van de ziekenhuizen, die nu volgens Franse termen saturé zijn, dat wil zeggen vol, zitten ook bij mensen die problemen hebben met de hitte, dat die niet oververzadigd worden. Want dat zei de prefect erbij, we zijn nog niet débordé. We kunnen nog altijd wel een beetje meer aan. Maar we willen vermijden dat ook verkeerde mensen, en lees daarin, mensen die te veel gedronken hebben en die het konden voorkomen, vooral jongeren, dat die ook zorgen nodig hebben van bijvoorbeeld ambulances hier in Parijs. En daarom vanaf morgenmiddag is het verboden om individueel met alcohol op straat te lopen. En vanaf 6 uur morgenavond is het verboden om drank te verkopen in de supermarkten.
0: De horeca mag voor alle duidelijkheid wel nog alcohol verkopen en schenken. In de golf van Oman is vandaag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het echter over een aanval van Iran kunnen gaan. Door de aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Persische Golf via de straat van Hormuz en de bijhorende 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Onze landgenoot Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
2: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kleding, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet en dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan, voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
0: De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als liedzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes bij ons boekte de groep eind jaren 60 met deze Spinning Wheel dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

0: David Clayton Thomas was 84 jaar. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede in de groep en stoot voor de allereerste keer door naar de knock-outfase van een WK-eindtoernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat nog door als een van de beste derdes. We krijgen een vrijwel heldere nacht, maar het blijft puffen met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Vrijdag opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf. Temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. En mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.